0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Ja, de wereld verbeteren met een man in café, dat is wat zij dagelijks deden. En had elke een hun raad nog eens te raden om een had, naar de wereld denk ik nou dat stikken beter geweest. Maar goed, op een dag bleef de kruk van Henkie leeg, hij werd

Maar de man zei, dat moest nou niet weten. Want zie je het zit zo, dan bist zijn beste maat. Dus het moet ook voor die een verrassing wezen. Dat iets, ze je verreed, stak die oor met het cadeau. Want via zes, hij moest dat ook brengen. Hij belde aan de deur, ging open, wat moest nou, nou kom erin. Ga dan maar zitten, moest nou misschien wat drinken. Maar Hinkie blijft verrasken, het papier van het cadeau. Maar toen

Dat er stond iets weer op de stoep tussen de ploisters in de tuin. Die rotzakken hadden hem te pakken. Maar hij zou zijn moeres leren, ja, dat kien ze van de baan. Met die looi heb ik niks meer te maken. Dus op hoge poorten toog hij weer om naar het café. Zijn bak

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

weer om het veld zal u zich keer. Doet de jiske oversblazen, reek en leert de luft bewazen. Henk je blauw kan tussen beiden, stie de koning van de gruiden, razend op zijn hekkepeel. Lang uitzicht de vierde heer.

Us bevrijen van de waan. Net de slepen van een pauw op het boaskeer eerder blauw. Zonder toffen, zonder kroon, simpel gleed, profeten brunner. Maar

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: Maar eer iets zei je.

0: Het is 30 augustus. De laatste van deze man al, hè? David Bowie, hier punt is erbij. Dit is Fame.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Je hebt alleen een beetje schreeuwen in je vierte. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dat genoeg is, ja.
0: Nou, in het weekendavond, Jan van der Bij en Jorn Salverda, die waren wereldkampioen roeien bij de Holland 8. En de vernijde bacheloropleiding Friesk, die zet mij drie studenten uiteind onder de Rijksuniversiteit in Grijns.
4: Van Ruus begrippen is dat een heel mooi ploegje studenten dat we mooi beginnen kennen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moon. Ik zei het al, het is 30 augustus. De jas die begint zo'n beetje fijken.
5: Nou, dat wie van morgen. Ik wil dus hier maar die tongen in de lucht.
0: Poeh. Wie in al lucht.
5: Inderdaad.
0: In het zuiden van de provincie.
5: Ja.
0: Ik zorg dat de verskaarde harkers al weer bekken binnen. Jilke die had vanzelf al weer een koffieplaat gestuurd. Een mooie van Kiss.
5: Ah.
0: I was made for loving.
5: Ja, daar wist wel wekker.
0: Ja. Maar die van Chow Kiek.
5: Ja.
0: Don't Bring Me Down van Electric Light Orchestra. Dat is zeker mooi.
5: Ja.
0: Ik zorg dat Jouten, die zit alweer op de bus.
5: Welke lijn?
0: 380 voor man.
5: Ja.
0: Dat is alsof ik het doet de Hollis is. Nee, Assenta. zet hij er altijd bij. Maar het geval.
5: Ja, ja,
0: net
5: normaal.
0: Ja.
5: No.
0: Dat.
5: Ja. Drive safe.
0: Ja. Door de media. Wat is er al in?
5: Ja, nee, ik heb al even zoen. En de huishoudens met een vast energiecontract die binnen 100 euro's duurder uit. En meestal meisje had een grote zwaarige over de hege brandstofprijzen.
1: Om het nog een oren.
2: Onder Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Je hoort nou wat dan zin, hè? Maar ik geregeld buien. Gon dus mijn tongen en wie stieten.

0: Ik net hoe het stip met het wetterpaal in Friesland op dit stuit. Dat we voor het bericht nog binnen kregen, maar ik zei gewoon net paraat. Volgens mij voelt het wel helemaal de wetterstand toch, Feike?
1: Ja, nee, volgens mij wel.
0: Ja, nou, ja. Bij Blondie dus net. De tijd is haar.
1: Ja, de wiet hij.
0: Ja,
1: de
0: dat is wel goed.
2: Jochen Oeren. Friesland van de Moor.
0: Een opplak. Dat werd toch relatief hecht hier. De Holland 8 mei 12 Friesen aan boord. Het op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam op het nippeke de titel binnenhellen. Jan van der Bij, Jorn Salvedaar en Harm Ploeggenoten die weer in de finale de Britten te vlug. Al wie er wel een fotofinish van nodig. Sponning die ziet hem in de laatste 400 meter. Doet de Britse boord heel dichtbij aan. Nederland pakte uiteindelijk maar 0,06 seconden verschil de titel en een wereldrecord. Om als dat dadelijk na de finish nog wel even in te halen bij Jan van der Bijl.
3: Nee, dit wordt wel even dat dit bezinkt. Ja, dat is winst. Ja, dat has troon. Maar dat een wereldrecord is, nee, dat has net troon. Dat zo spannend is, dat ging ik net troon. Dus je ziet nog al die nice kern. Shin, ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, horen we het midden even. Ja.
4: Hier staan we toe, Jorn, dat het zo spannend weer, zo close weer.
5: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas op de laatste. Bij de laatste halen eigenlijk door. En toen wist ik het eerlijk gezegd ook echt niet wat we, of we hem wel hadden of niet. Maar toen ik naar het scherm keek en ons op bij de 1 zag staan, toen dacht ik ja, we hebben het gewoon gedaan.
4: Hoe binnen die momenten, dat is door de finish komst en dat is naar het scherm, zuster Sjen en zuster Wachtjen op het verlossende wut.
3: Nou ja, eerst als de pinnen en dan hoeft me dat genoeg weer. Dus het is de pinnen. Nou ja, dan just als het woenaars, nou, dan is het heel bleed. Ja, dan is gelukkig net verneerd. Maar ja, de laatste 400 meter, juist licht publiek. Dus ik heb de Jonne net mee, de stuurvrouw, Okoor hebben we net mee, dus ja, het is hier een vallen van geloerd. Dus als eigenlijk een idee was, Delkoff, nou Jan had een iets beter positie geboord, dat het iets makkelijker schenken. Maar ik had geen idee of zo. Dus ja, dan geef ik mijn blieft vertrouwen op iedereen achter me. Ja, en dat maakt het heel mooi. Ja,
4: ja, Jim leidt een riant voor. Hoe koort dat het nog zo spannend was?
5: Dat weet ik net.
4: Boeien.
3: Maar dat ik die in, ja, daar werd ik niks aan.
5: Ik denk dat die Britten in de sprint gewoon nog heel veel extra hard op kwamen zetten. We waren wel aan het duwen, maar ik denk dat we eerder in de race al zoveel energie hadden gegeven. En ik denk dat het ook niet onze beste race was, maar ja, het is genoeg. En we gaan er nu van genieten.
4: Ja, Jim Liek, nog wel een versnelling. In een versnelling te houden online.
5: Ja, dat denk ik ook wel. Dus we konden doorpushen. En we weten dat die Britten ook erg hard konden sprinten. En dat het close zou worden. Dus ja, je weet dat je gewoon nog een keer moet. En onze coach zei vanochtend ook. Als Jonna, jullie stuurvrouw, op de 1650 meter de sprint aangeeft. Iets eerder dan gepland. Dan moet je gewoon gaan. En je moet doorgaan totdat je er bent. Dus dat hebben we gedaan.
3: Ja, en je hebt alleen een beetje schreeuwen in je vierte. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dus dat genoeg is. Ja,
4: ja dan zeg ik op het moment dat dat op het scherm is. Door slaas de hand voor de hollen. Het besef lieken er dan net te wijzen. Dan komt ze bij de familie en dan zie ik een hele hoop emoties. Waar zit dat ermee? Want het, ja, het is net die eerste titel. Daar heeft ze wat mij maken.
3: Nee, nou ja, Beppe is stom vorige week. Dus ja, ik vreet uitvaart. En dan ben we samen bij de groep eigenlijk trainingang. En ik zei, ja, dan kom gewoon even alles vrij. Zo, du was dit zo vaak dien en met de speel, maar dit ook bepraten hoe ze dit lang is. En nou, we gingen het hygiëneprotocol en alles weer heel duidelijk. Dus nou, dan ga ik mooi de begrafenis bij waar je kent. En nou ja, dan komt het in je bubbel. En dan maakt de knop gelijk om. En dan is geen tijd om rustig dingen te verwerken. Dus ja, als dan niet ouders zo ja, dan komt alles wel even vrij. En ja, nee, die finish ik. Ja, dan gaat alles los.
4: Ja, mag het is de titel nog mooi. Oh, je maakt het toch? Je maakt de huldiging? Ah, de huldiging. Nou ja, tot aanstaan.
3: Ik krijg nog een medaille hiervan gelokken.
4: Ja, kom maar aanstaan.
3: Wat ik nou zo? Ja, is goed.
2: De media van de moord.
0: Nou, een soort vreugde daar.
6: En terecht.
0: En dat mag ik natuurlijk.
6: Ja, zeker.
0: Door de media.
6: Ja, huishoudens die nou een vast energiecontract afsluiten, die ben gemiddeld haast 600 euro per jaar duurder uit als in februari. Met name gas is flink duurder geworden, door alle onrust in de straat van Hormuz. En wat in februari zijn eigen contract afsluit, die betalen gemiddeld 1,20 euro per kubieke meter gas. En intussen is dat oproon rond 1,52 euro. Dus kist nijgen, dat is behoorlijk duurder geworden. 22% omheen gingen. Ja, de stroompries die is in diezelfde periode van 0,23 naar 0,28 euro per kilowattuur gingen. Dat is ook een flinke stijging, 22%. Maar ja, stroom weegt minder zwaar mij als gas, als het gaat om de kosten voor een gemiddeld huishouden.
0: Ja, ik Quatlien heb ik wel eens een vast contract afsluiten. Ah. Dat wie een dij voor dat hele Irak-verhaal losgie.
6: Ook Iran bedoel je?
0: Iran, ja.
6: Ja.
0: Ja.
6: Ja, in Irak is ik vast van
0: ja,
6: alles.
0: Maar ja, je kan het totaal net verzissen wanneer dat nou verstandig is en wanneer...
6: Nee.
0: Maar dit, ja.
6: Nee.
0: En als het nog wel wat aan de cycle van jullie
6: bij mij om dan vast contract heen, maar wie variabel. Maar wij hebben er ontnota behoorlijk goed uitsprong. Dus nou ja, we litten het eerst ik maar even zeggen.
0: Was net dat loer op zes, hè?
6: Nee. Ik klap hem foto. En dan een beetje in het verlengde daarvan, want vanwege die Iran-oorlog ben ik de brandstofprijzen omheen gegaan. En een meerderheid van de Nederlanders die maken het behoorlijk zwaar genoeg. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in gewerking met ANP. 60% van de respondenten jouwt aan dat ze gaan zwaar gemaakt hoe de effecten van de prijsstijgingen op de beurs. En Martin Visser, die is lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool in Grijns, die zei dat is ik wel terjochte die zwaargen. Veel mensen zijn afhankelijk van hun auto en kunnen nu eenmaal niet anders. Wanneer je autorijden duurder wordt, is dat een grote hap uit je maandbudget. En neffens hem, we benamen meestal bij een leeg inkomen die worden troffen. Maatregelen liek als oerstappen naar een elektrische auto of het huis beter isoleren, die ben net voor Elsen hier een optie. En daar hebben we meestal die geen auto of zelfs meestal die geen auto hebben, die wil ik rekken. Want zei het Visser, ook supermarkten betalen meer wanneer brandstof duurder wordt en die kosten zullen worden doorberekend aan de klant. Dus indirect, Hester, ik les van. En het is ook even een beetje uitsplitst naar welke mensen hun wijze op stemmen en hoeveel zorgen dat ze hun meisje.
0: Oh ja.
6: Dat is ook wel bijzonder. Mensen die op een Partij voor de Dieren stemmen, die meisje hadden relatief de minste zorgen. Dan heb ik nog Partij voor de Dieren dus, Volt, D66 en GroenLinks, PvdA-stemmers, pro-stemmers dus. Die zeggen dat ze minder, dat ze hun net zulke grote zorgen meisje.
0: Ja, maar Volt zit al in de namen natuurlijk.
6: Ja, dat zit er al in de namen, precies.
0: Een stekkerauto.
6: Ja, en vooral 50-plussers, die maakt hun zwaar genoeg die oprinnende brandstofprijzen. Dus dat is toch wel bijzonder dat kennelijk bezig aan de linkerkant hun minder zwaar genoeg daarom meisje als bezig aan de rechterkant.
0: Ja, die economische positie, hoeveel geld het heeft, hoeveel stoer het heeft. Ja. Dat ook effect op west op stemst en hoeveel last is aangemaakt.
6: Ja, kennelijk. Als je dat in en in optellen, dan ben je meestal niet links stemmen. Verzin je dan kennelijk toch wat meer.
0: Nou...
6: Ja, nee, dat...
0: Ja, ja. Zo het?
6: Nou, ik weet het wel, maar die conclusie loek ik een beetje uit dit verhaal.
0: Dit lukt even niet in het midden.
6: Ja.
0: Zis het maar. Tenminste, we nodig Excel-sheets erbij... spreadsheets erbij pakken. Met de sfeer hekken beter op. Met de sfeer vol beter van me, dat is een koffieplaat.
6: Nou.
0: En ik zie dat Jelke er al in je stoelt het. Ja. Dat zijn wel een mooie van Kiss. En Jelke dus, Electric Light Orchestra, maar Don't Bring Me Down. Maar daar was ik de ideeën. En die mag terugsturen met 0620-4-9-9-9-9-9 of de omroep app. En waar weet Jesse maar voorbij komt dan? Die van Jitsen, zeg ik. Van Jelke, voort maar even dan.
6: Nou, Jitsen, daar is hij al.

0: Kiss en I Was Made For Loving You.
1: Ja, als je koffie gewoon had, dan word je pas lekker.
2: Het is nog petit, maar...
3: Iris Seijens.
2: Is al wekker.
3: Nood ook nog.
2: Van Saison Jochenoren.
3: Friesland van de Moor.
0: De nieuwe bachelor Frieskunde Rijksuniversiteit in Grijns. Zet deze week uiteind, maar drie studenten. De studenten die zullen verdiepen in de Friese literatuur, cultuur en het Oud-Friesk. En hier van Arn, dat is de 24-jarige Arnold Hiemstra van Dokkum.
4: Het Friesk, dat leidt mij natuurlijk nauw op het hert. En nou ja, dit is natuurlijk heel... goed verboen aan het Friesk. En het is een nieuwe opleiding. En dat spruit mij voortdurend wel om. Dus daarom mijn kar om echt verder met het Friesk op deze manier te gaan.
5: Wat hast u met het Friesk?
4: Nou, van huis uit ben ik echt tegen Friesk nou ja, opgegroeid. En ik en Tijn in Sebrand Hoes en Lietse Dwarpke naast Dokkum. Ja. Nou ja, daar is het super Friesk. Dus nou ja, ik vind het gewoon heel mooi om uit Friesk douane te wezen. En daar ik mijn vierde letter in het werkveld.
5: En dus naar Grijns voor de bachelor Friesk.
4: Ja, ja, dat is wel wat gek inderdaad. Maar ja, het kon net in de oudste zelfs. Maar ja, dan maar Grijns. En dat spruit me aan.
5: Hoe wie die eerste dag? Er was nou een introductie daar aan?
4: Ja, ik ben in de kundekamer met de orenstudenten en de heegleraren. En onnota is het hartstikke gezellig. Een liedskalige opleiding, dus dat is hartstikke leuk.
5: Wat was dat hier leren?
4: Nou ja, een soort over de Friese taal zelfs. En ook over de cultuur en de historie. En ik, nou ja, om daar meer te weten van te komen. En daar let ik in het werkveld wat mij te doen.
5: Ja, want in het werkveld, wat is er voor jou te doen? Wat binnen die ambities?
4: Het zou wel leuk zijn om mijn historie verder. Dus liek wel tresor of nou ja, misschien ook wel journalistiek. Dus een beetje nou ja, om naar Friesland die kant op. Dat liek het mij wel eens keerig om daar nou ja, naar dat te groeien.
5: Als Derek vakken in kiezen, want het is net alleen nog maar Fries, toch?
4: Nee, het is net alleen nog Fries. Het is ook inderdaad taalkunde en literaire teksten. Maar ik ga net specifiek vakken daarin kiezen, nee.
5: Anne Mercuur, haar docent hier. Ja, de bachelor Fries die zet uiteind, Jut. Hoe zit het met al studenten?
6: Nou, dat liep het net onaardig. We binnen Wendt bij Friesk. Voorheen doet het een bacheloropleiding wie je. Of doet het onder de orenstudie van Minorities Multilingualism vol. Dat wij dan een peer per hier hierin. En dat is dit hier. Ik was daar. We hebben nou treien die beginnen zullen. Want dit is een nieuwe bachelor Friese taal en cultuur.
5: En dat liep het een liefst ontal. Maar dat is dus eens heel goed.
6: Ja, voor uw begrippen is dat een heel, heel mooi ploegje studenten. Dat we mooi beginnen kennen. Ja.
5: Wat houdt deze opleiding krijgt in?
6: Nou, Friese taal en cultuur is in die zin een vrij algemene taal- en cultuurstudie, zoals die voor alle talen haast. Alleen nog het bijzondere is vanzelfs dat Fries van meesken soms een vreemde taal is en soms de memmetaal. Dus er zit naast de standaard onderdeel van een taal- en cultuurstudie, geschiedenis, taalkunde, zit er ik letterkunde, zit er ik een stukje taalveerdigers bij, dat studenten toch beter ja, veerdig worden in het Fries, in het praten, in het scrollen.
5: En wat kind zij er dus eigenlijk mij dwaan in het werkveld?
6: Ja, een heel soort. Ze kennen bij Jim bij de omroep komen te werken. Ze kennen zelfs bij u op een Fries.

0: Het is denk ik het wichtigste dat wij die leerstoffenzwaardigje kennen. Dat die opleiding er is. Dat die vaak een jong worden. En in wat voor farmmeesken die vaak een muis volg je. Dat, ja, dat is een tweede. Dus we hebben nou treien die het echt nou, hardcore als haatvakkers doggen. En dat is mooi. Maar het is net vast een doel om daar een heel soort van te maken. Friesk is net een vakgebied wat heel grut is. De oontal van Nederlands binnen ik net geweldig heeg. Dus we zijn daarin wel beskeerd. We willen vooral faciliteren dat ze volle mogelijk meesken, maar verskate expertises en interesses Friesk bij je studeren kennen in wat voor farm dan ik.
1: Nee, onwaaks dus varen opleiding Friesk.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmobost. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
2: Naast 12 minuten nu Jelverson. Fijke, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Het KNMI het koorde Gielaujoen voor de kustprovincies, waaronder ik Friesland, vanwege de kans op zware tongerbuien. Er kan ont Montemidje een soort rein in een kwartsk of kwartier vallen en er is kans op windstieten. Met name het verkeer kan hier hinder van ondervinden, door aquaplanning. Bij een botsing tussen een linebus en een motor op de N63 bij Nijewier, justermidje, is een motorrijder verstoorn. Dat liet de politie weten. De bus bedaarde terug de botsing in de sleet. De buschauffeur rekken daarbij licht verwoenen. Uit onderzoek door de politie die blikken dat er geen passagiers in de bus zitten. Een berger had de bus versleept. En de politie had Juster Jong meerdere supporters van FC Twente onholden in het centrum van Ljouwert. Ik ben groepjes Twente supporters voor Stewart. Supporters uit Enschede mochten het Kooistadion en het centrum net in aanleiding van de ongeregeldheden bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Door vuurwerk van Feyenoord hooligans rekken zo'n Cambuur supporters verwoenen. Die week een soort ME aanwezig in het centrum van Ljouwert.

0: gestopt vanwege de onkundige acties van de Twente supporters als protest tegen het besluit om hard te keren. En een loods in Holm op het Ameland is juist er volslijn verlenging en trok brand. Bij die brand kwam een soort reek vrij en die loods onder oren oor het dwarp heen. Daarom werd een NL-alert verstuurd in Holm en omkrieten. Al gauw die blikken dat de loods net te redden wie wel koe de brand was voorkomen dat het vuur oorsleeg naar de jonkerlissende wenning.
1: Fijke, dank u wel. Dat brengt dus bij het waarborg. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen.
1: Ja, van de morgen, we hinten al even naar oren. Zeggen wij, wat tong er in de loft toch is mij in het zuiden van de provincie?
2: Ja, ja, en net al in het zuiden van de provincie. Het is het schoot nog even hoe de waardheilanden heen. Ja, de loeken stevige buien vanuit het westen wij Oerus provincie heen. Nou, er zit lokaal dus tongen bij, zware wienpoesters. De wien kent dus ik even uit Helly. Maar wat ik wel echt een aandachtspunt is inderdaad het aantal millimeters die het vallen. Er kan in de korte tijd behoorlijk wat rijnwetter hier onderen vallen. En nou ja, Fijke die joeg krek ik al even aan. Cor de Giel dus vanuit het KNMI. En ja, benamen de rijnwetter kan dus vervelend wezen, want ja, in het verkeer kan dat wel eens problemen aan in verband met aquaplanning. Ja, en dit is het waarbeeld eigenlijk voor de rest van de Dijwol. Dit is een komen en gaan van buien vanuit het westen. Wij zeker het eerste pad van de Dij en dan in daarin van de Mianti, het zil dat ik wat jipper het laan in. Wat vaker gebeurde. Nou, er zit wel al heel vlug tonger op de buien. En ja, in een kwartier tussen behoorlijk wat rijnwetter. Tussen terug, dan heb ik wel eens even de zinnen erbij. Nou, in terugsneed tieter een matige ontkrachtige west-ont- en noordwestelijke wien komt nodig uit het zuidwesten bij, maar in rin van een beetje dan wordt er noordwestelijk. En daarbij de maximumtemperatuur, ja, die rint op naar een graad als zegtje zandje. Mogelijk nog 18 graden. Maar ja, in zo'n bui dan zakt het kwikken behoorlijk. En dan is een lietse korrelhagel ik net helemaal uitsletten. Nou jongen, en vannacht dan heb ik nog een enkele lichte bui. De wien is dan intussen echt wel noordwestelijk worden. Bloedmatig rond, kräftig, soms matig rond, vrij kräftig. En de temperatuur erbij, ja, echt koud is het erbij net en zil net onder de 14 graden zakje.
1: Oké, okay, wil ik het op morgen?
2: Nou, morgen en wensje, die beide dagen kan ik wel even together nemen. Dan hebben we eigenlijk even een kalmere rieten. Het is vaak droeg, zeker morgen in de midden, dan is het vaak droeg. De zinnen die litten uit een trog eens even zien en er staat dan een westelijke matige, want vrij krachtige wind. In de zinnen dan soort zo'n jochentje of 20 graden willen kennen. Maar ja, soms dan schoten vanzelf ik nog wel wat bewolking deel en dan is het even een fractie koeler. Dus het voelt echt wel wat frisser. In de nacht dan weer even toenemende bewolking. Maar dus is het dan in de als minimumtemperatuur een graad te stolven. En dan wens je eigenlijk nog zo'n dag. Zo'n dij moet ik zeggen. En zo het dan. Ik wil zo'n dan eens even wat wie het wijzen kennen. Maar het is dan ik nog vaak droeg. Maar dan van tongetje aan. Ja, dan zet hem toch wel weer even een wierte rieten uiteind. Er is dan ik weer meer wien uit het zuidwesten. Waar je matig ontkrijgt. Er geregeld is een bui. Ja, dus dan liek het waarbeeld. Dus ik wil weer wat onleiger te wijzen. Ja, en al met al zal de maximumtemperatuur deze dagen uitkomen op zo'n 20 of 21 graden. Maar ja, in zijn bui is het zelfs een stukje frisser.
1: Ja, maar via de route, via erop, dus ik wel een beetje onrustig.
2: Ja, zeker. Vanuit Tonsje, dan kunnen we dus geregeld weer buien krijgen. En ja, we zitten gewoon nou echt in zo'n westelijke streming. Maar een onvier van lege drukke bierten die het westelijk van ons komen. En maar dat warme zeewetter, ja, dan pakken die buien extra vol uit. En dat zorgt ervoor dat we nou behoorlijk wat millimeters verwachten kennen.
1: Tjitske, dank u wel.
2: Ontraagend.

0: regenwolken, donderwolken, schapenwolken, geitenwolken, witte wolken, gifwolken, blauwe lucht, zonneschijn, wilde bies. Ik weet nog wat, echt, ja, jongen.
1: Ik ook. Mat, regen, harde regen, droge sneeuw, natte sneeuw.

0: spiegels weer komen zien, hè?
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moor.
0: En in de Rijn natuurlijk. SCRVN had snijdenmidje, just een midje, een punt helle in de U-wedstrijd zien Willem Twa. Nee, 90 minuten voor Paul stiert in Tilburg 2-2. En hij liet zoeren, kwam de Veensters op achterstoon. Maar de ploeg van Robert Veldman boegde dat knap om. Trog goals van Trenskou en Brouwer. Toch zie dat net genoeg voor de winst. Middenvelder Luc Brouwers, die mocht nog een paar minuten meedoen. Brouwers komt net voor in de planning van zijn trainer. En zit in de belangstelling van andere voetbalclubs, onder andere uit Cyprus. En dus kreeg hij naar oren in de vraag of dit dan zijn laatste minuten van Heerenveen West, hè?
2: Ja, ik denk het wel.
3: Ja. En na het fluitsignaal van de scheidsrechter, schiet dat dan ook gelijk door je heen?
2: Ja, dat neem je mee. Natuurlijk focus ik op de wedstrijd en wil ik winnen. En zeker als ik in de tussenlijnen sta. Maar je bent natuurlijk wel de aanloop naar zo'n wedstrijd. Dus ben je wel iets van bewust dat het misschien de laatste is. Ja, dan komen er iets van emoties naar boven. Ja.
3: Nee, dan blijkt me dat Luc Brouwers heeft maar een klein hartje.
2: Ja, maar dat heeft ook nooit iemand gezegd dat ik een heel groot hart heb. Ik heb een grote bek, dat is wat anders.
3: Ik zag een klein traantje.
2: Ja, ja. Ja, daar heb je geen controle over. Ja, het is gewoon een lastige periode geweest. En de laatste weken zijn ook gewoon heel erg pijnlijk allemaal. Soms een beetje, is moeilijk. Ja, het heeft ook invloed op je als mens. Waar ga je heen? Wat is perspectief? Hoe wordt er naar je gekeken? En dat heeft invloed. En nu is iets heel concreets en iets heel interessants. Wat ik eerder in een interview heb gezegd. Wat in principe voor alle partijen goed is.
3: Omonia Nicosia, Cyprus. Laten we er niet omheen draaien.
2: Nee, ja, precies. Ja.
3: En daar wil je graag naartoe?
2: Ja, heel graag. Ja.
3: Ja, want je bent mondeling al akkoord met Nicosia?
2: Ik ben er zo goed als uit, ja, denk ik. Ik spreek mijn zaakwaarnemer niet voor elke scheet. Dat is niet hoe hij naar mij communiceert. Maar dat is ook niet wat ik van hem verwacht. Ook al zal ik hem soms appen met, is er nog nieuws? Dat er echt wel nieuws is, maar dat hij denkt, jij gaat je gewoon lekker focussen op voetbal. Daarom ben ik best nieuwsgierig, maar hij heeft dat weggehouden van me. En dat is denk ik alleen maar goed. Misschien als ik vanavond met hem bel, dat er iets meer duidelijk is.
3: Nou, ik denk straks al in de bus op de terugreis.
2: Weet ik niet. Ik heb begrepen dat er stoïcijns is gezegd van, wij vragen een bedrag en dat, als dat gegeven wordt, gaat hij weg. Ja, dat is op dit moment een beetje wat ik van een interview heb gehoord.
3: Ja. Wat moet je kosten dan? Of weet je dat niet?
2: Nee, dat weten we niet. Het is maar net wat ik gek ervoor betaald. Hè?
3: Ja, zo is dat. Maar zo van, als je dan in de wedstrijd nog speelt, in de laatste kwartier, 20 minuten dat je meedoet tegen Willem II, is het ook zoiets van, ja, ik wil wel heel graag winnen, maar ik wil ook heel blijven.
2: Daar ben ik oprecht helemaal niet mee bezig geweest. Echt niet. Het is voor mij echt een eer om ook gewoon een shirt van Heerenveen te spelen. Ik heb hier, wat ik ook heb gezegd, ik heb hier altijd gewaardeerd gevoeld. Natuurlijk ups en downs. En natuurlijk zijn er dingen waarin ik iets vond. Ik ben een jongen met een mening. Ik ben een jongen die dat uitspreekt. Ik kan misschien wat directer zijn in de emotie. Maar uiteindelijk ben ik een jongen met een klein hart. En dat werd ook wel weer heel erg gewaardeerd. En soms botsen dat even. Maar uiteindelijk is dat altijd goed gekomen, denk ik. In ieder geval, als ik voor mezelf spreek. Ik word hier gewaardeerd. Ik word toegezongen. Dus voor mij een en al liefde. Dus dan ben ik niet bezig met, oké, ik loop nu de kantjes vanaf om maar mezelf een beetje in beschermd. Dan ben ik bezig met, oké, ik wil gewoon mezelf laten zien. Ik wil gewoon mijn best doen. Ik wil alles geven voor deze wedstrijd. Ik heb vrienden in het elftal zitten die misschien hier wel blijven. Ja, die gun ik geen nederlaag of een gelijkspel. Dus daar loop ik net wat harder voor. En dan heeft het niet zo heel veel zin om dan de kantje vanaf te lopen. Dus nee, ik heb dat niet, dat is niet in me opgekomen om daarmee bezig te zijn.
3: Het had nog mooier kunnen zijn. Ja. Want ja, je deed het in 2024 al een keer. In de blessuretijd een kopbal tegen de touw aanwerken. Je kreeg nu weer eventjes de kans, hè, om een bal binnen te koppen.
2: Ja, ik denk dat we dit wel een beetje romantiseren, eerlijk gezegd. Want de kans was, ja, het was een kans. Ik raak hem, maar het was moeilijker dan die vorige. Misschien dat het een romantische beeld zei van Luc gaat hier de winnende maken en trekt zijn shirt uit en tot nooit meer, bij wijze van spreken. Nee, dat is een grapje, maar ik schamte hem, ja. In mijn ogen was het niet zo'n grote kans als, en ik heb hem net ook teruggezien als dat jij nu een beetje doet vermoeden.
3: Maar goed, het eindigt hier in 2-2. Luc, het ga je goed. En heel veel succes in Cyprus.
2: Ja, jullie allemaal bedankt voor de positieve woorden, ook wel eens voor de negatieve woorden, maar vooral voor de gezelligheid. En ik wil alle supporters bedanken voor alles wat ze voor me hebben gedaan. En hoeveel ze voor me hebben betekend. Maar ook zeker de mensen die dag en nacht voor de club werken achter de schermen. Dat zal je niet snel vergeten.
4: Friesland van de Moor.

0: Sheryl Crow en Soak Up The Sun. Dat zal je wat dreig worden, kan ik vast vertellen. Ze toch naar de boetelota matten, misschien naar Spanje of zo. Want hier is net een soort zin je wat. Sheryl Crow en Soak Up The Sun.
1: Friesland van de Moorn.
0: Trei hier verliende waar het dwarphuis de Zuiderfinnen in Suwaard troffen troch een volle bron. De jeugdsoos het piepke hier van Slijn van Len en daarmee ik 50 jaar on historie. Maar het dwarp dat leerde er net bij zitten en gie rap onderslag met de wereldbouw. En verliende hier al waar dat de jeugdsoos het piepke weer iepenen. En deze week wordt dan feestelijk stilsteen bij de iepening van de Zuiderfinnen zelfs. Op de telefoon is Oene Visser van het dwarphuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat hij hem uiteindelijk nog redelijk vlot voor gekregen.
2: We zijn voortvarend van slag gegaan en we zijn blij dat we Safir zijn en dat we overriepen kunnen, ja, klopt.
0: Want wat komt er nou waarom? Want ja goed, het oude dwarpshuis, daar heb je hem afschiet van naam. Wat krijg je waarom nou?
2: We krijgen nou een dwarpshuis waarom we 24 jaar mee vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid hebben we dat nou helemaal oppakt. En ik beroemd dus, we hebben in het verleden wel wat moeite maar hier van hoe zullen we deze rompen ook gezellig aanklaaien, dat nou heel goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rij hier.
0: En ik zie ze dus redelijk rap slagen, maar goed, je had er wel aardig werk van gewoon natuurlijk. Wat wie nou iets, we vonden ze van nou ik hier toch dat we dat wel rap vorken krijgen zoen, maar dat kelt het anders weer.
2: Nee, op zich voelt dat wel wat aan. Alleen ja, je moet alle stappen bos zetten voordat je zodat je het al je vark wil krijgen. En elke stap die je zet, dat kost gewoon tijd. Op zich hindert dat niks, maar het is wel een, iets wat je met z'n allen dwars maakt. Dus je doet het net alleen. En dan kost het soms ook wat tijd. Maar trouwens, met z'n allen te dwars, bereik je wel het beste resultaat.
0: Ja, dat zorgt voor een stukje verbinding, stel ik me zo voor.
2: Absoluut, ja. Nee, dat is ook hetgene wat u daar onder traaier op het been houden had, klinkt wat zwaar. Maar dan weet je wel waar je het vandaan.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk zo een nijgebouw. Nijgebouw, dat aarzelt net de skieren is, liek als het oude gebouw dat misschien die. Heb je hem nog op een bepaalde manier omdenken van die skieren is? In het gebouw?
2: We hadden rekening houden met maar de hele aanklaring. Van hinnen weer een squalgebouw. Voordat het dwarshuis was. En eigenlijk hebben we dat weer omgekomen laten in het interieur. Dus er zijn er nog wat tinten van die we weer omgeven naar het squalgebouw. En daar hebben we eigenlijk een aantal foto's daarvan waarom plakt. Waar toch nog de historie nog zichtbaar is van het oude gebouw.
0: Dus dat verhaal van het oude gebouw, misschien ook van de bron en van dus nou de wereldbouw, dat werd wel, nou ja, wetrojoen, ik.
2: Ja, absoluut. Ja, dat vonden we wel met z'n allen dat het erbij hadden.
0: Ja, het is dan de werjepening van het gebouw, de hele weekenfeest, volgens mij.
2: Ja,
0: wat is nou iets waarvan je zegt, hier ben ik echt grutskop, komende weken?
2: Eigenlijk hoort het hele programma. We hebben als doel dat we zijn van het dwarshuis is van het hele dorp. En dat betekent ook dus dat eigenlijk dat er voor elke keer iets wijzen, maar we van zij denken van eigenlijk mag ik daarheen om deze week even in het dwarshuis te komen. Dus we hebben als doelstelling iedereen met deze week één keer in het dwarshuis te komen. En dat betekent dus dat de ouderen daar komen moeten van bepaalde activiteiten, maar ook dat de jeugd tot onder mij de baby's daar moeten die denken van ik moet daar in het washoes zijn, want er is iets wat me jongens spreekt.
0: Als je in Suwaard ben je dan keer net om hier naar wil?
2: Dat hoop ik eigenlijk net, nee.
0: Mooi. Leuk meisje. Met de diepening alvast. Mooi dat het weer een eigen gebouw stiert en dat je hem weer vooruit kunnen. Oene Visser dus van het dwarpshuis te Zuiderfinnen.
1: De media van de Moorn.
0: Feike, de Oremedia.
3: Ja, daar gaan we weer. Met z'n allen de file in. Dat zit voor op het AD. De vakantie voorbij. Dinsdag en donderdag blijven piekdagen. We zullen het wel even nemen. Ja, wij zijn alweer een paar weken gewoon een slag hier in het noorden van zelfs. Maar het is nou voor heel Nederland dien. De knientje dagen, de decembervakantie. En de belastingdienst en ik gruttere bedrouwen, die beginnen op kamelenjacht.
0: Oh, ja. Met een kamelen in de file.
3: Nou, als dan die steertjes, Joost, dan de menjes is nog ja, wel vrij heeg. Maar de tientjes en de tongetjes, die steken er vier boppen uit. Dus als dan zo'n staafdiagram hebt, dat is een paar bulten. Ja. En dat is een kameel. Dus dus die kunnen, ja, meestal die dan thuiswerkje maaien of wat letter beginnen maaien of oren tieren. Dus, maar ja, ik de rust op de dik. En het spoor is weer voorbij. En een nieuwe trend onder jonge vrouwen, dat is de puistjesticker. Ja.
0: Vablief.
3: Ja. Dus dat is de pukkeltjes. Dat is die net langer onder een laag make-up verberst. Maar dat is juist de klam erop lijst. Door er een stickerke op te plakken. En dat stickerke, dat werkt twee kanten nu. Want het is ik nog eens een keer goed. Het droeg het poesje, het pukkeltje uit. En dan is er ik jedder. Is de dien met het pukkeltje. Ja, dus juist wat betinkelijk, Erit.
0: Is het dan een TikTok-trend?
3: Het komt wel bij een influencer bij. Die zegt het een periline in Amerika. En, maar ja, nee, maar ik, die grote winkelketens die dit soort producten verkeerpje, die hebben nou zelfs al een eigen lijn
0: ja,
3: in dit soort producten.
0: Ja, maar bijvoorbeeld een specifiek sticker geweest dan.
3: Het, maar, nou ja, het kan van allerhande vormen. Een sterke of nou ja, zis maar een pony of neem maar op. Ik ben al hier. En ik grote sterren, liek als topmodel Hailey Bieber, die broekt haar man Justin als uithangboord. Dus Justin maakt even van die stickerkes. Dus ja, in plaats van verbergen onder dus een laag make-up, lijst de juiste klam op. En ja, trend doorbreekt schaamte over acne bij jongeren.
0: Ik zit even te zien dat Erik van die bumperstickers in de studio is.
3: Dan ben je die omroep-tattoo je misschien al. Ja, nou ja, dan plakken we die erover heen.
0: Misschien voel ik het tot ik.
3: Ja, daar heb je geen pukkeltjes, tenminste ik net. Maar ja.
0: Oh.
3: Nee.
0: Jeugdpuisjes.
3: Ja, jeugd. Nou ja, op die 54 daar steek je les mee van.
0: Dat lukt altijd jeugdig. Mooie Fijke, dank wel. Dat is als die het wat het nice van de NOS. Komt erom.
4: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
11: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
10: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
12: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
10: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een mooie prestatie. Met de Holland 8 met 12 Friesen aan boord. Met de Wereldkampioenschap in Amsterdam. Daar hebben we het aansnoer. En muziek komt rond. Back on the train. Van de Pretenders.
13: Back on the train. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Friesland van de Moor.
19: My Erit

0: Pretenders en back on the chain gang.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Nee, jij staat alleen een beetje schreeuwen in je vierten. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan verbieden ze dat dat genoeg is, ja.
0: En genoeg wie het, want Jan van der Bij en Jorn Salveda die waren wereldkampioen roeien met de Holland 8. Die heeft haast meer hoor. En hoewel het NK 4 liepen van het grootste pad in het wettervol, pakte Hanneke Westert wel haar eerste nationale titel bij de vrouwen.
4: Ja, nou, blijkbaar ben ik daar heel goed in.
0: Ja, die conclusie keer dan wel hoeken. Feike, de winnaar kijkt al even op TikTok.
5: Ja.
0: En dat is natuurlijk een gift that keeps on giving.
5: Ja, wat je er altijd blij mee bezig
0: maar. Nou ja, dat is een twadde.
5: Maar ja, we hebben een nieuwe Whitby, een TikTok-stekpartij. En oud UEFA-bestuurder en voetballer Michel Platini, die wil dat FIFA-baas Infantino opstapt.
0: Is dat ook een vereerske? Dat is een soort Inini? Antino? Ja. Is daarop selecteerd, zoals je het eerst?
5: Ja, is juist een Van Gaal of zo tussen.
0: De Vries.
5: De Vries.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is tijd van het Waberucht in het kwad. Jets Kwiebenga, goeiemorgen.
6: Een hele goeie morgen. Nou, je hoort lukken er pittige rijen en tongenbuien door de provincie en kan er lokaal een soort rijen in een kwartiertje vallen. Dus het trog schiet soms de zinnen en wordt het maximaal 18 graden. De zuidwestenwind wordt geënde bij de dijn wat westelijk en is in trogsneed matig en soms vrij krachtig in het kustgebied. Jong en vannacht ook nog een enkele lichte bui en een minimumtemperatuur van 14 of 16 graden. Morgen, het eerste part van de dij nog een lichte bui en via de droeg maar geregeld zinnen en bij de zwak ontmatige westenwind wordt het dan maximaal yoghurtje of 20 graden.
0: De Holland 8, met 12 Friesen onboord, had op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam op het nippertje de titel prolongeren. Jan van der Bij, Jorn Salveda en Harm Ploeggenoot die wien in de hele finale de Britten te vlug aan. Al ieder wel een fotofinish van nedig. De spanning die zit hem in de laatste 400 meter, doet de Britse boot heel dichtbij kwam. Nederland pakte uiteindelijk met 0,06 seconden verschil de titel en een wereldrecord. Dan was dat dagelijks na de finish nog wel even indalen bij Jan van der Bij.
3: Ja. Nee, dit wordt wel even dat dit bezinkt. Ja, dat is winst. Ja, dat has troon. Maar dat een wereldrecord is, nee, dat has net troon. Dat zo spannend is, dat ging weet net troon. Dus we zien nog al in huis kern. Shin, ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, horen we het binnen net van. Ja.
7: Nee, hier staan we toe, Jorn, dat het zo spannend weer, zo close weer.
8: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas op de laatste. Bij de laatste halen eigenlijk door. En toen wist ik het eerlijk gezegd ook echt niet wat we, of we hem wel hadden of niet. Maar toen ik naar het scherm keek en ons op bij de 1 zag staan, toen dacht ik ja, we hebben het gewoon gedaan.
7: Hoe binnen die momenten, dat is door de finish komst en dat is naar het scherm, zuster Sjen en zuster Wachtjen op het verlossende wut.
3: Nou ja, eerst als de pinnen en dan hoort me dat genoeg weer. Dus het is de pinnen en nou ja, dan is het als doen als, nou, dan is het heel blied. Ja, dan is gelukkig net van neer. Maar ja, de laatste 400 meter, ja, juist leeg publiek. Dus ja, ik heb de jongen net meer, de stuurvrouw, Okoor hebben we net meer. Dus ja, het is hier een vallen van geloerd. Dus als eigenlijk geen idee was, Del Kost, nou Jan had een iets betere positie geboord dat het iets makkelijker schenken. Maar ik had geen idee of zo. Dus ja, ik mijn blief vertrouwen op iedereen achter me. Ja, en dat maakt het heel mooi. Ja,
7: ja Jim, leidt een riant voor. Hoe koort dat het nog zo spannend was?
8: Dat weet ik net.
7: Boeien.
3: Maar dat ik niet in, ja, daar weet ik niks aan.
8: Ik denk dat die Britten in de sprint gewoon nog heel veel extra hard op kwamen zetten. We waren wel aan het duwen, maar ik denk dat we eerder in de race al zoveel energie hadden gegeven. En ik denk dat het ook niet onze beste race was, maar ja, het is genoeg. En we gaan er nu van genieten.
7: Ja, Jim Liek, nou wel een versnelling. In een versnelling te hebben online.
8: Ja, dat denk ik ook wel. Dus we konden doorpushen. En we weten dat die Britten ook erg hard konden sprinten. En dat het close zou worden. Dus ja, je weet dat je gewoon nog een keer moet. En onze coach zei vanochtend ook, als Jonna jullie stuurvrouw op de 1650 meter sprint aangeeft, iets eerder dan gepland, dan moet je gewoon gaan. En je moet doorgaan totdat je er bent. Dus dat hebben we gedaan.
3: Ja, en jij staat alleen een beetje schreeuwen in je vierten. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dus dat genoeg is, ja.
7: Ja, dan zeg ik op het moment dat dat op het scherm is, door slaas de hand voor de hollen. Het besef liep er dan net te wijzen. Dan komt ze bij de familie en dan zie ik een hele hoop emoties. Waar zit dat hem in? Want het, ja, het is net die eerste titel. Daar heeft ze wat mij maken.
3: Nee, nou ja, Beppe is stom vorige week. Dus ja, ik vreet uitvaart. En dan ben we samen met de groep eigenlijk trainen gegaan. En ik zei, ja, dan kom gewoon even alles vrij. So, du hast dit zo vaak dien en met de speel, maar dit echt bepraten hoe ze het lang is. En nou, wie in hygiëne, protocol en alles weer heel duidelijk. Dus nou, dat zag ik een mooie begrafenis bij wat je kent. En nou ja, dan komt het in je bubbel en dan maakt de knop gelijk om. En hij is geen tijd om rustig dingen te verwerken. Dus ja, als dan die oude shows, ja, dan komt alles wel even vrij. En ja, nee, die finish ik, ja, dan gaat alles los.
7: Ja, mag het is de titel nog mooi. Oh, je maakt het toch? Je maakt de huldiging? Ah, de huldiging. Nou ja, tot aanstand.
3: Ik krijg nog een medaille van gelokken.
7: Ja, kom maar aanstaan.
3: Oh, ik nog eens wat. Ja, is goed.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het lijst uit horen media.
5: Zo'n hygiëneprotocol. Ik heb mij voor dit programma. Ik wil
0: Dat is niet, ja.
5: Nee, we hebben er een nijwut bij. TikTok stekpartij. Wat is er onder hand? Er is een zaterdag wie Amsterdam Centraal. Is er een stekpartij west? Wie een man, Angelo B., 43-jarige man uit Naden. Die staat online bekend als Superhuman Unchained. En die broekt er dat die omjouwing van het station. Broekt hij heel vaak om filmpjes op te nemen. Op TikTok te streamen. En dan maakt hij ook altijd van die boxbewegingen en alles. Hij is behoorlijk dwaande mijn sport. Alleen, ja, er stier een groep gemalje. En er is kennelijk het er wat plak voor. Let weten hier wat er gebeurde.
9: Zes zeven mannen stoer doen, maar ze kunnen niks doen. Snap je?
10: Ik ga niet bij jou op die blog, want ik ben niet met jou.
9: Broeder, luister. Ik ben rustig met dingen aan het doen. Deze mannen fokken al lang. Achter mijn rug.
0: Dat vind ik heel gezellig.
5: Ja, de gest hier op de gest dat ik echt al misging, hè?
7: Ja.
5: Hup. Even vallen de klappen. En hij hier dus een mes inhoorn dat week te zien in het filmpje wat hij zelf pleest had. Treinmeesje moest naar het ziekenhuis. Die rekken verwoenen. Kon de nij naar behandeling kon ze weer naar hoesten. Hij zelf ik verwoenen rekken. Ja, natuurlijk ik klappen waarom kriegen. En ja, hij leidt zelf nog wel in het ziekenhuis en zal ik onholden worden. Dus ja, het is een bijzonder fenomeen. Deze man heeft dus ook een soort volgers. En hij doekt ik regelmatig op die pro-Palestijnse acties. En hij zelfs ik alles mij Stefan van Balen, dus de leader van Denk, is hier op een foto gingen.
0: Oh.
5: Ja, dus het is een beetje, ja, soms dan zoen je wollen dat je net met hier op een foto gingen. Maar ja, hij zit dus, hij leidt nou nog in het ziekenhuis, maar daarna zal hij dus jet worden hier oer. Maar het zijn worden we alles maar op TikTok smitten. Ja, dat krijg je live on het stream binnen, vanzelfs. Ja, de Franse oudvoetballer Michel Platini, die wil dat vastzitter Gianni Infantino voetgeet bij het wraad voetbalboom FIFA. Hij moet opstappen. En ja, die Zwitser die stiert onder druk naar zijn plan om een deel van de onderdeel van een nieuw opdrachtgevend bedrijf te verkopen aan particuliere investeerders. Economische zaken zijn één ding, maar Infantino heeft gefaald omdat hij de hoeder van de spelregels is en hij die niet heeft gerespecteerd, zei Platini in een interview. En ja, de eerdere vastzitter hekelen van de UEFA, die het de drinkpauzes van het WK, het die dat hier ik net, Maarten. En, want ja, die waren dus weer broekt. Droeg extra reclames. En hij had, wie stik op de halftime show, maar de WK-finale. En die ging ik 4 uur de 15 minuten heen. En ja, hij snapt nog heel tijd net dat de Amerikaanse onvaller Volarin Balogun, dat hij een rare kaart kreeg. En dat hij daarna net skorst waard. Want toen had Trump even bellen.
0: Oh ja.
5: Mij, ja. Infantino van hey, die maat er even, die maat weer even het veld op. En ja, dat kent dus net. De reclamebakken staan niet in de regels. De halftime van 30 minuten in de finale staat niet in de regels. En de rode kaart vond ik het ergste. Infantino respecteert de regels niet en moet weg, zei Platini. Maar hij wie dus. Infantino, wie secretaris-generaal van de UEFA, doet Platini de vastzitter van de Europese voetbalbond weer. En Platini, die liek het erop dat het in 2015 dat hij Sepp Blatter opvolgde zou als vastzitter van de FIFA. Maar die baan die gier dus naar Infantino. Zou je toch nog wat oud zien zitten, wat denkst?
0: Vast net, het is heel zuiver al een keer. Ik weet het net. Het is 18 minuten nog zo. Aanstaande dan gaan we het over het vierleppen. Het Nederlands kampioenschap vierleppen van zelfs. Aanstaande maar eens even jaren hoe dat Krek van Roen is. Dit is nog eerst iets van muziek. Van Sam Fender. En Olivia Dean. Rain Me In. Yes or no?

0: Sam Fender en Olivia Dean en Remy in. En Feiker, is dat wel elektrische auto's in het vorige medio-show, hè?
1: Ja.
0: Ja. Sam Fender,
1: ja.
0: Die het op tour werd. Elektrische vrachtauto's. Alleen maar elektrische vrachtauto's.
1: Oh?
0: Ja. Het kan.
1: Het kan dus vol.
0: Ik denk vol.
1: Ik vind het wat afstand meer, die tussen de...
0: Nou, dat...
1: Of treden zie je, maar...
0: 1500 kilometer.
1: Oeh, nou, hij is onderwijs wel even laden, maar...
0: Dat denk ik. Mensen die maar wachtje en
1: ja, dames en heren, het concert begint iets later.
0: Dat wordt even laden worden. Ja. Nee, volgens mij is het al een goed keer.
1: Nou, mooi.
0: Ja, het kan.
1: Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is Tieter, het is even de avond over Vierleppen. Het Nederlands kampioenskip Vierleppen. Dat wie dit weekend in het Zuid-Hollandse flist. Vier van de vijf titels die gingen naar Friesland daar. En de wedstrijd die door oeren langer trog de Rijn. Maar een soort onderbrekingswoen Germ Terpstra bij de senioren. Mei in 2022. Bij de dames kiede winst dat wel verrassend naar Hanneke West van Topmuzen. In haar laatste sprong zetten ze de win de afstand van 16.33 del. Van West die het net voor het eerst dit jaar dat ze met haar laatste sprong de overwinning pakte.
3: Ja, nou, blijkbaar ben ik er heel goed in.
4: Hoe is dat voor daar inderdaad? Die allerlaatste sprong, dan stiet er zo'n druk op en dan springt ze de beste haast. Doen ze dat op het FK, doet ze het nou weer?
3: Ja, het is natuurlijk nou wel heel oren druk dan op het FK, want nou, ja, is gewoon hier een oera stilzitten, wat rijk en warm draaft en dat dan toch lukt. Ja, dat zie ik zelf net toch, maar ik ben natuurlijk wel super blij mee.
4: Wat wie dit voor wedstrijd nevens daar inderdaad, maar al die onderbrekingen.
3: Ja, dit is het shield. Op een gegeven moment shield het net helemaal meer als het nou echt een NK is of zo. Omdat gewoon, ja, de hest naar het eerste sprong maken en het niet al rein en dan moest er op naar je warm draven. En nou, we hebben voor mijn gevoel wel 4 of 6 keer naar achteren draafd om weer warm te bloeien. En ja, ja, dat is gewoon heel oors. Maar ja, dan toch is het lukt, ja.
4: Ik sprutste daar begin van het seizoen, dus zou ik wel heel graag Fries kampioen worden. Nou, dat was Fries kampioen. Toen dacht ik, nou is ik wel clear voor de, nou loodst het wel. Viel dat ik zo?
3: Nou, net, ik hier ook gewoon het gevoel van, nou, nooit NK, dan is het seizoen echt clear. En mijn doel wil gewoon finale Harry en Prius winnen, want vorig jaar ik vierde. En ik dacht, de FK is win, ik ging gewoon lekker springen en ik zag het wel. En ja, dat dit eruit zou komen, dat ik zelf ook net dacht.
4: Nee, je is toch van tevoren inderdaad dacht om een FK-titel en een NK-titel te binden, Helly?
3: Nou, dat is gewoon een beetje mij, maar ik dacht ik van, had iemand me dat ontbegift, toen zou niet dat ik het net lood.
4: Hoe kwam het er jullie toch uit bij daar? Is dat het druk, is dat het kalm, hoe ken dat?
3: Ja, ik denk misschien ik wel een beetje druk. Meestal gaat het wel goed als ik onder druk spring. Maar ik wil een beetje van... Nou, de druk van ik wil heel graag, maar toch, ik ben net de favoriet. Dus als het net lukt, dan, ja, dan jammer we zo. Ja.
4: In finale, viel het dan een beetje als afbreuk of viel het gewoon lekker?
3: Ja, ik ben er alsnog wel heel blij mee. Dus, nou ja, het hier natuurlijk wel leuk was voor de wedstrijd, dan is het nog wat spannender. Want er zijn natuurlijk nog heel veel die er misschien ik wel zijn oudsten heen kunnen springen of nog verder. Maar ja, dat, ja, het is voor iedereen hetzelfde, de omstandigheden. Dus ja.
4: Wat voor eer wie dit voor jou?
3: Ja, echt een hier vol verrassingen, zeg maar.
4: Wat wil ik rusten verrassing?
3: Denk wel het FK, omdat ik denk gewoon dat toch die sfeer en zo, dat we echt, daar ben ik echt super blij mee en die ben ik super blij mee, maar dit is gewoon heel oors.
0: Ja, bij de famkes wie direct nog een fysieke titel. Die ging knap naar Irsa Maatsrusterveen. En bij de jongens wie het Jorrit Bouwstra van Reduzem. Die het de hege verwachtingswier maken. En als vierde Fries een Nederlandse titel in de wacht sleept op de MK. Een knappe overwinning als het de minderwaarsomstandigheden ik nog eens even meeneemst.
5: Ja, dat springen we net lekker. We moesten trijken, warming uppen. En dan zit er op de tribune. Nou, wie, niemand heeft meer iets te zeggen, behalve waar inderdaad.
4: Vielt het vandaag als een Nederlandse titel dan ik nou?
5: Ja, uiteindelijk wel, want ik heb nou goed sprong, ik heb mooie 18 terrein Sanderdel zetten. En ik vind dat ik daar trots op moet wijzen en dat nou goed terug te hebben onder met deze afstand.
4: Nou, uiteindelijk is de game finale sprong, want het kon net meer, het is intussen ik haast donker. Is dat dan ook een beetje uitbreuk onder wedstrijd?
5: Ja, ik vind van wel. Maar uiteindelijk is het ik sa. Het is om game te clear. Iedereen heeft terrein sprong gewoon. Het is mooi west. En het is net oors.
4: Fries kampioen, Nederlands kampioen. Wat voor hier wie het voor die?
5: Ja, het was echt een top hier. En nou, van de winter het vertraind. En dan heel blij dat het zag. Nou, u pakken het mooi.
2: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
6: En wel een begin alleen hoor.
2: Ja, de nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligersmoordje en help. Ja.

0: de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Jel Wachten. Het Frieske Nijs, Krijst van Fijke Wouda. Goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. Het KNMI had koren Gielau jong voor de kustprovincies, waaronder ik Friesland, vanwege de kans op zware tongerbuien. De kennis van de midden, een soort rein in een kwartskof kwartier vallen en er is kans op windstjetten. Benamen het verkeer ken je er hinder van ondervinden, troch aquaplanning. En bij een botsing tussen een linebus en een motor op de N63 bij Nijewier, gistermiddag, is een motorrijder verstoorn. De bus bedarde terug de botsing in de sleet. De buschauffeur rekende bij licht verwoenen. Uit onderzoek door de politie die blikken dat er geen passagiers in de bus zitten. Een berger had de bus voortsleept. De politie had juist jong meerdere supporters van FC Twente onhold in het centrum van Ljouwert. Ik ben groepjes Twente supporters voor Stuart. Supporters uit Enschede mochten het Kooistadion en het centrum net in, naar aanleiding van de ongeregeldheden bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Troch vuurwerk van Feyenoord hooligans rekken zo'n Cambuur supporters verwoenen. Er waren soorten mee aanwezig in het centrum van Ljouwert vanwege de onkundige acties van de Twente supporters als protest sinds besluit om hen te keren. Roeiers Jan van der Bij en Jorn Salveda binnen mij de Holland 8 vrouwenkampioen worden. Dat baarde op de Bosbaan in Amsterdam. Op drie kwart van de wedstrijd leidde Nederlandse boot haast een seconde voor op Groot-Brittannië. Maar de Britten die kwamen met een flinke eindsprint. Uiteindelijk wie het verschil op de finish maar 0,06 seconden in het voordeel van Nederland. Op dat moment kwam bij Jan van der Bij alle emoties los.
13: Dat een wereldrecord is, nee, dat was net tro. Dat zo spannend is, dat ging ik net tro. Dus, en we zien nog al die nice kern te zien. Ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, horen we het binnen even. Ja.
12: Ja, prachtig mooi, die emotie. Nee, Aurin van Zaan, gouden wedstrijd.
11: Fijke, dank u wel. Een koorde Gielbioot komt er gewoon. Als je dan eerst meer hoor, waarom krijgt. Hoor 1 minuut en 40 seconden.
14: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
15: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Personeeltekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
17: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
18: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
19: Friesland van de Moor.
20: Erit Science.
11: Ja, maar je wil op knopje drukken.

0: En ik zei het al, Cor Giel, die zaalkundige. En waarom dat krijgt is, dat weet Tjitske Wiebekangriff. Goeiemorgen.
1: Ja, een hele goeiemorgen.
0: Tonger had het maar te krijgen, nevens mij, hè?
1: Ja, Tonger had het maar te krijgen. Maar het had ik wel maar de delslagintensiteit te krijgen. En ik ken lokaal een heel soort rijnwetter in een kwartiertje te vallen. En nou, dat is voor het verkeer wel eens vervelend werd. Ze kennen in verband met aquaplanning. En ja, verder wetteroerlijst, wat hier en daar. Ik wil wel wat neemt. En dat had ik te krijgen, maar het feit dat we toch de aanronde dagen al wat rijnwetter gaan hebben. Want ik heb even wat civicus erbij. Pakt onder mij de zon 20ste, dus dat wie een aanronde tonge wie de Big Leaks in Laaksum nog maar zon 30 mm van met die tellen stiet niet tussen op 64 mm grauw stie je op zontje mm aanronde tonge, nou die stiet niet tussen ik op 60 mm en in dan wordt de geert van 30 naar zon 50 mm. Nou, er zit dus ik wil wat verschil in het onder millimeters en dat het alles te krijgen van zelfs maar het feit dat we mij buien te krijgen hebben en een karakter eigenlijk van buien is dat het, nou ja, daar werd het op het ene plak wel valt, daar valt het op het oren plak eens net. En ja, dat is dat klinkt heel droeg, maar zij werken het al. En daar zij kennen we dat Juwet Alice, ik beschem. Buien die het oerskouwen, daar kan dus tongen bij zitten. Een wienpoester, lokaal hagel altijd maar voel genoeg terrorijnd. Ja, en dus een soort rijnwetter in een kwartiertje. Qua temperatuur, nou, zitten we wat onder heen kant als minimumtemperatuur. De leestemperatuur is meer dan opskielgen. Ik word verrassend 14 graden. De warm ziet op 14,2. Laaksum dan weer op zontje en een hele graad. En in Frieske Pijl, daar is het net kouder worden als 15 graden. Nou, Juwet, dus Cor Giel van die tongerbuien, die hield trouwens ont fjouweroeren van een midje. Tussen trof zullen ik de zinnen er wel eens even heel mooi erbij komen. En dat smiet dan, ik wil wel mooie loffen op. Zorg ik nou ook al in een fotomailbox trouwens. Mooie foto's komen er binnen van de opkomende zinnen en die wolkenloften. Ja, dat is Juwet ik het geval. Dus zal ik wel wat rijnbogen te zien wezen. Nou, en verder, de wien komt nou nog uit het zuidwesten. Maar is zwak ontmatig, soms vrij krijg in het kustgebied. Nou, die zult benamen bij die buien nog wel eens even wat verder aan herlie kennen. En verder, ja, die temperatuur. Zeg je als 18 graden heb ik steen als maximumtemperatuur. Dat is voor zelfs op de momenten als het even droeg is en de zinnen erbij is. Want ja, in zijn bui is het voor zelfs wat frisser. Nou, jongen, en vannacht dan neemt die buigiet echt wel behoorlijk aan. Nog een enkele lichte bui zullen dan oersko kennen. En die noordwestelijke wind die matig ontkrachtig is, die zakket ik aan naar matig ont vrij krachtig. En dan hebben we dan een minimumtemperatuur van 14 ont zontje graden.
0: En toch wel wat een grieze dij dan, Juwet. Hoe liet het dat morgen? Kunnen we het sintje nog zien dan?
1: Ja, morgen dan komt de zin er eigenlijk wel weer geregeld bij. Alleen nog het eerste part van de dij nog een enkele lichte bui die het oerskoot. Maar dat zal al net met de verre liedje wezen. Maar wat we Juwet verwacht je kennen. Nee, en dan morgen midden is het eigenlijk oeral droeg. Mij geregeld de zin erbij en een westelijke wind die het zwak ontmatig is. Dus qua waarbeeld morgen in elk geval een stuk vriendelijker. En dat liet die temperatuur dan niks zien. Want in de zinnen dan kan het kwik alweer oprinnen naar zo'n joggentje of 20 graden.
0: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
1: Nou ja, die westelijke streming die hard voor eerst wil staan. Dan moet ik wel zeggen dat wensje liep het ik nog wel een vrij kalme dij. En nou, voor het grootste paar droeg te verin. Nou ja, liet het oors is het is een van de meest droege dagen. Want de dagen daarna, dan wordt het dan wel weer een stukje onleiger. Nee, wensje geregeld droeg een zuidwestelijke wien. En dan ik sta 21 graden als maximum temperatuur. Maar dan van tongetje, dan wordt het dus onleiger. Geregeld buien, zeker op vreed. Maar in zuidwestelijke wind die matig ontkrachtig is. En ja, het is wat een gevecht tussen de warme en de koude lucht boven u. Dus de maximumtemperatuur die bloedt op 21 graden steen boeten de buien om. Maar ja, die buien, ja, dat jouwt toch wel aan dat er ik de koude lucht boven u hingen. Dus het is wat een gevecht boven u de komende dagen.
0: Nou, en dat was al eens in de gaten houden. Of tenminste, Doog had dat natuurlijk strak in de gaten. En,
1: ja, zeker.
0: En dus de Cor Giel, dus denk er even om. Tjitske, dank je wel.
1: Hey, een mooie dijfje. Hey!
2: Ben je in het van?
3: Is onder op Friesland. Okay.

0: Pieter Wilkes en Oerol op een vrood. Een melding van het verkeer, Feike.
1: Ja, dat kerstbos is op de N354 tussen Snits en Ljouwen. Het stiet het beide kanten op, stiet het stil. Er had een ongeluk geweest in de buurt van Reerduzem. En daar trok beide kanten op, stiet het stil. Houd er rekening mee.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Hoorn.
0: Sportclub Jereveen had gistermiddag met 2-2 league spelen. Het is in Willem II. In Tilburg kwam Jereveen een kwartier vaartiet op 2 in voorsprong. Trof een doelpunt van Oliver Brouwde. De Veensters konden die voorsprong net over de streek loeken. Eén punt dus van Jereveen. En daar weer trainer Robin Veldman naar Orin. Net liep mij.
4: Enerzijds omdat ik vind dat we niet goed genoeg op de afspraak waren. We hebben een paar momentjes gehad dat er nog een klein beetje erop leek, maar te vaak niet. Maar als je in minuut 82 dan alsnog met 1-2 voor staat in een uitwedstrijd, ja, dan vind ik dat je die veel beter over de streep moet trekken. Enerzijds aanvallend, hè, want wanneer ga je welke bal spelen of wanneer ga je Willem 2 lokken om druk te gaan zetten en dan ga je uiteindelijk proberen te prikken. Maar anderzijds ook wel hoe we dan die twee counters verdedigen, zeg maar, waar zij twee goals uit maken. Ja, dat vond ik echt onvoldoende.
5: Ben je dit frustreerd, hoor?
4: Ja, dat frustreert wel. Omdat het met name ook in ons aanvalsspel was het al te weinig dynamisch. Hè, wat we normaal wel voor elkaar hebben. Dus zowel in de ruimte achter de middenvelders van Willem II hadden we voorzien dat we daar konden spelen. We hadden voorzien dat we aan de zijkanten moesten doorbreken omdat de as heel gesloten was. Alleen als je dan kijkt naar de kwaliteit van de intensiteit, dat is gewoon te laag gebleken om echt veel kansen te creëren. Nou, dan maken we twee prima goals, denk ik. Hebben we een paar kansjes. Maar ik denk ook dat we gewoon te veel weggeven.
5: Ja, is dat blik in de eerste helft of na een paar minuten al terug van, oh jee, wordt het samietje?
4: Nou, ik moet wel zeggen, de supporters van Willem II stonden er ook even goed achter. Dus ik vond ook wel even dat na een minuut of 10 ging de storm liggen. En toen werd het wel wat rustiger, dan kregen we wat meer controle. En toen moest Willem II wat meer hebben van snelle omschakelmomenten om ons pijn te doen. En in principe hebben we de tweede helft al een bal op de lat. En hebben we volgens mij niet heel veel extreem grote kansen meer gezien. Alleen, wij creëren dat zelf ook niet. En dat verwacht ik wel als ik naar mijn selectie kijk. En de kwaliteiten die we hebben, dat we daar veel meer uit kunnen halen.
5: Ja, dus zouden ze dit interview, de begroest, maar we wie net op die op een afspraak. Wat betekent dat eigenlijk, dat je net op een afspraak binnen?
4: Je bent niet goed genoeg op de afspraak. Kijk, we waren wel op tijd. Maar als je gewoon kijkt naar de kwaliteit van ons aanvallen, onze kwaliteit van passing. We hebben een dribbel, we willen een balletje breed verliezen, dan moeten we helemaal terug. Dan moeten we gewoon veel beter uitspelen. En dat was ook wel een beetje het probleem vorige week tegen Zwolle. En nu merk je ook dat het moeilijker gaat. En dat hebben we in de rust aangegeven met een aantal momenten van timing. Of Maxence juist 1-1 te laten in plaats van er altijd iemand overheen te moeten laten lopen. Want wij dachten ook dat Maxence ook gewoon zijn 1-1 daar goed kon spelen. Maar het zit hem ook in het ritme van spelen. Dus meer een bal spelen van nou doe jij maar, want ik weet het niet. Oh, doe jij het maar, ik weet het niet. In plaats van initiatief en ritme aan de bal geven om een tegenstander uit te spelen. Maar dat was gewoon onvoldoende.
5: Ja. Er komt wel een kwaliteitsimpuls om, zo liek het. Want je bent al heel lang op ziek naar een extra vleugelonvaller. Marco Fargi liek het naar Jereveen te komen. Wat kun je daarover vertellen?
4: Dat ik op de hoogte ben van onze interesse natuurlijk. Ik heb gisteren en vandaag ben ik daar niet mee bezig geweest. Dus ik spreek wel, denk dat ik straks in de auto Johan of in de bus Johan even bel. Dus ik kan daar niks over zeggen. Dan moet je Johan vragen.
5: Dat is zeker wel. Maar wat voor type voetballer is dat eigenlijk? Want het is een vleugelonvaller. En Jim zit er eigenlijk al volle langer achteraan.
4: Nou, voor de tweede keer achteraan. Ja, en het is een buitenspeler die ook goed aan de binnenkant kan spelen. Maar ook een goede voorzet heeft en rechtsbenig is. Zowel kan aan de linker en aan de rechterkant spelen. Alleen nogmaals, ja, ik loop er een beetje op vooruit. Maar ik weet niet hoe ver het staat. En volgens mij zit het ook nog tussen zijn club en onze club. En onderhandelingen tussen ons en hem. Dus dit is de omschrijving van de speler. Maar ik weet niet hoe ver het staat.
5: Nee, dat is natuurlijk. Ik sla aansnek Johan Hans, mijn vreetje. Wat precies de stand van zaken is. Maar goed, Doki staat in elk geval mijn rotgevoelde buzzing.
4: Ja, dan denk ik dat we een rotweek hebben. Gewoon, ik vind dat deze moeten we ook wel voelen in dat dit ons niet mag gebeuren. Als je ambities uitspreekt, dan kan je een matige wedstrijd spelen, maar wel 1-2 voorstaan. Maar dan moet je hem over de streep trekken.
5: En hier ontdolt je toch misschien wel een van de zwakkere broeders in de Eredivisie?
4: Nou, ik vind dat ze wel heel leuk voetbal spelen. Alleen als je ook kijkt naar de verschillende selectie en ervaringen in Eredivisieniveau, dan vind ik dat wij daar wel verder moeten staan.
0: En het zijn trainer Robin Veldman. Van Jereveen vanzelfs.

0: Marijke Ruud bracht voordat het echt een hit was in Nederland. Met kon wie dat en beggen.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Een pijnlijke joen voor SC Cambuur. De Leuters die gingen in het eigen kooistadion met Ian Fjouwer onderuit tegen FC Twente. Na 24 minuten werd het al 0-2 en wie de wedstrijd eens al spelen. Pas in de 80ste minuut kwam de eretreffer van Cambuur, opname van Ilas Amache. Als ik door het spreek. Trainer Johan Plat die keert voor het duel van meer defensieve zekerheid, maar zegt dat het plan al gauw de prullenbak in koer.
3: We hadden wel bij momenten gekozen om wat lager te staan en om van daaruit weer vooruit te komen. Alleen we kwamen er moeilijk vanaf. Twente deed dat goed en wij waren daarin zoekende. En desondanks stonden we nog wel aardig en hebben we niet heel veel weggegeven. Maar ja, dan valt dat schot erin. En dan wordt het lastig natuurlijk.
4: Waar ging het voor jou vandaag nog meer mis?
3: Nou, ik denk in eerste instantie dat dat de goals heel makkelijk vallen. Dus bijna elk schot zit erin op dit moment. In die fase zitten wij nu even. Maar daarin moeten we ook beter gaan verdedigen. Dat is simpel. En vandaag vond ik het voetballend in de eerste helft ook ondermaats.
4: Ja, dan zet je het in de tweede helft dus om daar een antwoord op te geven. Een iets andere invallende instelling. Dan valt meteen al die 0-3. Hoe is dat?
3: Ja, dat is een enorme domper, want wij geloofden er nog wel in. Maar ja, dan met 3-0 wordt het natuurlijk heel moeilijk.
4: Wat denk je na die wedstrijd bij die 0-3 dat het dan echt helemaal over is? Of denk je, hier is nog wel iets te halen?
3: Nee, je geeft nooit op. Maar je weet wel dat het met 0-3 lastig gaat worden. Dat is duidelijk.
4: Nou is Twente ook met een dubbel programma bezig geweest. En toen hadden we het er vooraf al een beetje over. Je weet nooit hoe ze dan terugkomen. Misschien zijn ze wel moe. Heb je daar iets van teruggezien?
3: Nee, maar dit zijn allemaal volwassen spelers. En die zijn gewend om 2 wedstrijden in de week te spelen. Ze hebben een hele brede selectie. Dus ja, dat is niet... daar zijn die jongens klaar voor.
4: Zie jij nog aanknopingspunten vandaag?
3: Ja, natuurlijk. Kijk, we hebben een jong team. Wij wisten dat het begin heel moeilijk zou worden. We hebben een nieuw team. We hebben ook veel jongens die later erbij zijn gekomen. Die nog fitter moeten worden. Maar wij gaan het wel voor elkaar krijgen.
4: Waar wil je de komende dagen met name aan sleutelen?
3: Nou, we gaan door op de weg die we zijn ingeslagen.
4: Zoals?
3: Nou, dat we vooruit voetballen en dat we ons... het verdedigen zal echt een stuk beter moeten.
4: Volgende week Telstar, misschien een concurrent wel al te zeggen. Staat de druk daarop?
3: Er zijn nog heel veel wedstrijden te gaan, maar dat is voor ons wel een heel belangrijk potje, ja, zeker.
0: En dat zei trainer Johan Plat van Cambuur.
5: De media van de Moor.
0: Feike, de orenmedia.
6: Ja, ik heb NRC er even bij gepakt. En ja, dat is toch wel een heel screenend verhaal. Een halve dag rijden en varen om je vrouw te zien. Op Schiermonnikoog is geen verpleeghuis en dan kom je op de Schelling terecht. Ja, het is het verhaal van Arie Bal en zijn vrouw Minnie. Minnie had de meisje en die was naar het verpleeghuis. Het was thuis net de Hoornhavenje. En want ja, Arie Bal is ik, 89 hier. En ja, ze moest naar een verpleeghuis, maar dat is er net op skiën. Dus moesten hij skielven. Ja, en dan wist ze al gauw aardig lang onderwijs. Even zien, de totale reistijd, inclusief wachttijden, 4,5 uren.
0: Zo.
6: Ja, dus eerst oer het water natuurlijk. Nou, 2 uren en 54 minuten. En de reistijd oer land is zo'n 2 uren. Dan heeft hij wel, is hij mooi langs de kust via Moddergat en alles rijden. Dan kerst ik iets rapper oer Ljouwert natuurlijk. Nee, lauwe zeer. Maar ja, het is wel een heel screen verhaal. En hij gaat dus om de wieken, gaat hij naar zijn vrouw toe. En maar die daarna, ik waarom zien, zoon wendt op, of een van de zwan die wendt op Skielge, dus daar kent hij dan een nachtje. En dan gaat hij door, of een paar dagen later, gaat hij weer om. Dus screenverhaal dus in een NRC. Dan heb ik hier het AD-formulisten, want het wetter, ja, het rijdt nou wel wat, maar het wetter is hier nog heel niet leeg, ik in de rivieren. En dat jouw het ijs een hele mooie kans om die waaien eens even skin te maken, even op te rommien.
0: Oh,
6: want er komt nou door die lege wetterstand van alles boppen. En ik zie hier ook een foto van de Waal en bij Nijmegen. En dan zie je gewoon een compleet winkelkaartje steen met al je troep erin. Ja, dat zou nou een hele mooie gelegenheid zijn om het op te rommien. Maar ja, Rijkswaterstaat zei, ja, nee, past net in uw schema. En Jilt is er ook net voor. Ze liet op, ja, liet ze skalig, liet ze in daar, liet ze het wol opromje, dat het echt te gek is. En hier is een oornemer hier eens in. En ja, heel veel mensen die door gaan oproepen van, hey, hel je het nou even... Of maak je het even skin?
0: Ik zeg een video van een paar Britten. Ja. Die, die helpt het van die gekke filmpjes op YouTube. Waarin ze, ja. waarin ze hard, nou ja, een soort uitdaging opstellen. En de mutsen dat wan. En dat gaat natuurlijk helemaal mis.
6: Ja.
0: Deze keer hien ze betocht. Is het mogelijk om mij een fiets. Dit van de Bayern van uit Amsterdam in dit geval.
6: Oh, ja.
0: Hier van de kanaal bij komt. Om daar een lange fietstocht op te lezen.
6: En?
0: Nou, dat is lachen.
6: Nou, mooi.
0: Ja.
6: Ja.
0: Het is mogelijk.
6: Het is dus mogelijk.
0: Ja.
6: Dus, nou ja, maar ja, dat winkelkaartje is, joh, dan kan je net meer de supermerk mee.
0: Volgens mij wil je net weten wat er op de baan van de Grafton leidt.
6: Nou ja, er leidt dus ook een heel soort, of er is een heel soort explosief in ik. En dan wordt er wolf voor het Utrecht.
0: Ja.
6: Want dat is gevaarlijk voor zelfs. Dus, en ik, als het skipveert verkeer hindert, dan komt er iets wettersteerd. Ik foto om dat op te rommien. Maar ja, ze zegt ik al van, dan ben jij daar, ik word vrijwillig actief. Maar die zegt, ja, dan heb je gewoon zo'n grote kraan, een grote graafmachine is nodig. Om dit alle hier op te rommien en al te vieren. Dus als vier materieel is er nodig. Ja, dat had hij meestal net vanzelfs. Dus, nou ja. Dan, alles is meegesleurd. We blijven een beetje bij de wetterstand. Want ja, in Nepal, ja, haal je de biel niet tussen wil sjoen, denk ik. En ze zijn nou aan het opromien en ik ontziekje naar slachtoffers. 20.000 soldaten en politiemeesten binnen in Nepal op ziek naar slachtoffers. Van die enorme vloedgolf, die het hele dorp vervaagd. Meesten waren op zich wel op die het waarschuwen, want dat is grote kranten ik. Het voel op dat de autoriteiten meesten echt wel op die een helikopter met rare vlaggen de loft in. Politiemeesten met megafoons en zo die waarschuwen meesten. Maar voor wie het gevolg? Heel veel meesten denken van, ah, ja, gewoon bij dan stiert het beter zo'n 3 meter of zo. Ja. Dus we gaan even zien. Even een filmpje maken. Ja, toen zeiden ze wat er echt om ziet te komen. En toen werd het voor meesten wie het dus al te laat. En er zijn nog duizenden mensen vermist. En ik, het aantal slachtoffers leid ik even naar vier dagen zieken. Zo'n 181 deden, 2400 vermisten in Nepal. China die zei, ja, 16 deden en 400 vermisten aan uw kant van de grens. En het binnen voorlopige cijfers. Want ja, er wordt nog heel iets zacht naar die slachtoffers. Maar als die foto's just, wat er al hier gebeurd is, het is ja, onwaarschijnlijk.
0: Triest.
6: Heel triest.
0: Feike, dank u wel. Het is haast 8 uur. En dat betekent dat het Nijstroom komt van de NOS.
1: Personeel tekort. Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor elk.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Doe goeie! Wat dus doe de eerste tonsje van september?
10: Net zo volle. Wat dan?
9: Poh, bekennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zit er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
14: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
13: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
10: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
13: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de bacheloropleiding Frisk zet u het eind. Hoeveel studenten had dat opsmieten? In elk geval geen 99. Lena, komt erom.
11: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl.
13: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Begeleiding
15: van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
16: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
17: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
18: Hoe kom ik je waai?
17: Of een die tij wekker houdt.
19: Hoe kom ik aan het werk?
17: Vragen die toet in toekomst keer.
20: Waar kan ik veel over werk leren?
17: Vragen die praktisch binnen.
21: Hoe vind ik personeel?
17: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
22: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
17: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
5: Friesland van de Moorn.
23: Mij Erik.

0: Dus wie en nimmer Jelle, die stuurt al even de bevestiging. Mooie loften van de morgen en de zinnen, maar geen enkele luchtballon. Nou, dat ik heb mij net zo verstandig.
1: Dit is Friesland van de morgen.
2: My Erit Science.
3: Van u's begrippen is dat een heel, heel mooi ploegje studenten dat we mooi beginnen kennen.
0: Vanuit de bacheloropleiding Frisk zet uiteind mij treien studenten op de Rijksuniversiteit in Grijns. En twee Friesen binnen vooral de kampioen roeien worden bij de Holland 8.
4: Nee, je hebt alleen een beetje schreeuwen in je vierte en dan wist ik gewoon van ja, het is zo spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dus dat dat genoeg is, ja.
0: Het is wat dat betreft wat een meertalige show voor de man.
4: Ja.
0: Heen, kijk, Duits, haast nou tot Frisk.
4: Ja.
0: Komt echt nog een beetje Amerikaanse invloed, kom haast nog voorbij.
5: Ja, en dan ik nog de Friesland 2 in plaats van de Holland 8.
0: Ja, dus, het is ongelooflijk. En hoe die luchtballon trouwens, dat hij net de loft niet ging, maar dat heb ik ook ooit als krijg mij de tonger.
5: Ja, die tongerbuien, ja. Die hudde wien die erom. Dus dan zoek ik zeker net mijn loftballon de loft ingeën. Ja, dan is er een bijzondere brand in een heespanningsstation in Grijnsland. En die zit nog dagen dwarsen. En Algerije wil de deerstraf op een nij invieren voor brandstichters.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal dat vertelt Wijke de Jaarsen. Eerst is het tijd voor het waarberucht in kwart met Tietke Wiebenga.
6: Een hele goede morgen. Nou, je hoort lukken er pittige rijen en tongenbuien door de provincie en kan er lokaal een soort rijen in de kwart tijd vallen. Dus getrog schiet soms de zinnen en wordt het maximaal 18 graden. De zuidwestenwind wordt geënder bij de dijen wat westelijk en is in trogsneed matig en soms vrij krachtig in het kustgebied. Jong en vannacht ook nog een enkele lichte bui en een minimumtemperatuur van 14 of 16 graden. Morgen, het eerste part van de dij nog een lichte bui. En via de droeg maai geregeld zinnen en bij de zwak ontmatige westenwien wordt het dan maximaal yoghurtje of 20 graden.
0: De nieuwe bachelor Friesk aan de Rijksuniversiteit in Grijns. Het is een week uiteindelijk met drie studenten. Sjolaf Diepje in de Friese literatuur, cultuur en in het Oud-Friesk. In je van harten, dat is de 24-jarige Arnold Hiemstra van Dokkum.
7: Het Friesk, dat leidt mij natuurlijk nauw op het hert. En nou ja, dit is natuurlijk heel goed verboen aan het Friesk. En het is een nieuwe opleiding. En dat spruit mij voortdurend weer om. Dus daarom mijn kaar om echt via mij het Friesk op deze manier te gaan.
8: Wat hast al mij het Friesk?
7: Nou, van Hoesuit ben ik echt tegen Friesk opgegroeid. En ik en Tijn in Sjebrand Hoes en Lietz Dwarpke naast Dokkum. Ja. Nou ja, daar is het super Friesk. Dus nou ja, ik vind het gewoon heel mooi om uit Friesk douane te wezen. En daar heb ik mijn vierde letter in het workfield.
8: En dus naar Grijns voor de bachelor Friesk.
7: Ja, dat is wel wat gek inderdaad. Maar het kon net in de oudste zelfs. Maar dan maar Grijns en dat spruit me aan.
8: Hoe wie die eerste dag? Er was nou een introductie daar, Han?
7: Ja, ik ben in de kundekamer bij de orenstudenten en de heegleraren. En onnota is het hartstikke gezellig. Een liedskalige opleiding, dus dat is hartstikke leuk.
8: Wat was dat hier leren?
7: Nou ja, een soort over de Friese taal zelfs. En ook over de cultuur en de historie. En ik, om daar meer te weten van te komen. En daar let ik in het workfield wat mij te doen.
8: Ja, want in het workfield, wat is er voor jou te doen? Wat binnen die ambities?
7: Het zou wel leuk zijn om mijn historie verder. Dus liek was tresor of misschien ik was journalistiek. Dus een beetje omroep Friesland die kant op. Dat liek het mij gewoon eens keerig om daar bij dat te groeien.
8: Als Derek vakken in kiezen, want het is net alleen maar Friesk, toch?
7: Nee, het is net alleen nog Friesk. Het is ook inderdaad taalkunde en literaire teksten. Maar ik ga net specifieke vakken daarin kiezen, nee.
8: Anne Mercuur, haar docent hier. Ja, de bachelor Friesk, die zet uiteind, Joet. Hoe zit het met taalstudenten?
3: Nou, dat liep het net onaardig. We binnen Wendt bij Friesk. Voorheen doet het een bacheloropleiding wie je, of doet het onder de orenstudie van Minorities Multilingualism vol. Dat wij dan een peer per hier hier. En dat is dit hier. Ik was daar. We hebben nou treien die beginnen zullen om deze nieuwe bachelor Friese taal en cultuur.
8: En dat liep het een liets ontal, maar dat is dus eens heel goed.
3: Ja, voor u's begrippen is dat een heel, heel mooi ploegje studenten dat we mooi beginnen kennen. Ja.
8: Wat had deze opleiding krijgt in?
3: Nou, Friese taal en cultuur is in die zin een vrij algemene taal- en cultuurstudie, zoals die voor alle talen haast. Alleen nog het bijzondere is vanzelfs dat Friesk voor meesken soms een vreemde taal is en soms de memmetaal. Dus er zit naast de standaard onderdeel van een taal- en cultuurstudie, een skeertnis, taalkunde, zit er ik letterkunde, zit er ik een stukje taalveerdigers bij, dat studenten toch beter veerdig worden in het Friesk, in het praten, in het scrowen.
8: En wat kind zij er uiteindelijk mij dwaan in het workfield?
3: Ja, een heel soort. Ze kennen ben bij Jim bij de Omroep komen te werken. Ze kennen zelfs bij Ussop Fryske Academie dat ik werkje komen te werken. Bij Tresor, bij de AVOEK, in het onderwijs is natuurlijk krek een grote campagne geweest dat er echt een soort verlet is van Fryske docenten. Dus ja, neem maar op, de kerst er echt een heel soort mee.
8: Dus het is net zo dat zo'n werk komt te zitten?
3: Nee, zeker net. Nee, nee.
8: Is het echt de bedoeling om het ont als studenten de komende jaren verder uit te bouwen?
3: Ja, dat zou heel mooi wezen, maar de ondervinding is ik wil dat ook de studenten die het Fryske als bijvak doggen, dat die heel wichtig binnen uiteindelijk voor die, voor het werkveld. Dus je hoeft net per se haatvakker te wezen om iets daar te voegen in aan dat Fryske veld of aan de Friese stiek. Het is denk ik het wichtigste dat wij die leerstoelversvaardigje kennen, dat die opleiding er is, dat die vakken jong worden en in wat voor vakken die vakken bij ons volgen, dat is een tweede. Dus we hebben nou treien die het echt hardcore als haatvakkers doggen. En dat is mooi, maar het is net vast een doel om daar een heel soort van te maken. Fryske is net een vakgebied wat heel grut is. De oortal van Nederlands binnen ik net geweldig heeg. Dus we zijn daarin wel beskeerden. We willen vooral faciliteren dat zo volle mogelijk meesken maar verskate expertises en interesses Fryske bij je studeren kennen in wat voor farm dan ik.
2: De media van de moor.
0: En dan zullen we die meesken maar wat wel verskinieren, Fijker.
5: Ja, zeker.
0: Ja.
5: Altijd welkom. De bron in het heegspanningsstation in Meeden, in Eerst Grijnsland is dat, die zal nog dagen dwarren. De bron die kent vuur net blussen en liet het troffen gebouw daarom controleerd uitbanen. En ik de rekenwoelhest, die kan ont morgen of zelfs waanzin dwarren, zei de veiligheidsregio Grijnsland. Om anders word ik adviseren om ruten en dwaren dicht te houden en ik de mechanische ventilatie uit te schakelen. Het is te hopen dat het net al te warm wordt dan, want het wordt frisse lucht nodig verzels. Ja, de brand is die just juni in een transformator op het terrein van netbeheerder Tennet. In Zeiskelders onder het station staat koololie in de brand. En even een woordvierder van de veiligheidsregio zit in Eltse units aan 140.000 liter olie. Dus ja, dan kan je je wel voorstellen dat het nog wel even door het voordat het uit is. En ik dat er dikke reekwolken bij vrijkomen. Blussen maar wetter is net mogelijk, want dan kan vuur hem juist verder verspreiden. En de brand is te groot om mijn skom uit te dekken. Dus ja, ze kennen er eigenlijk net zo volle mij. Ze kennen die kelders ik net veilig berikken. Een uitbrandscenario is daarom de best mogelijke optie, ook voor de omgeving. En ze broeders wolden om lissende installaties kwalien bij een blusrobot. En ik meerdere wetterstrielen om vatten komen dat vuur verder oerslaan kan naar ongrenzende gebouw. Het station is uit vastzorg uitskekelen en de voorziening voor de stroom is omlaat. Er is dus geen stroomuitval en er is gelukkig net in een verwoene rekken. Oorzaak is net bekend en morgen is er een bewendersbijeenkomst in het dorpshoes. Dan worden mensen even bijpraat. Maar ja, die hebben wel even les dus daarvan. De Algerijnse president die wil de uitviering van het deerstraf hervetje voor brandstichters. En dat heeft die onkundige bij een bijeenkomst over de deerlijke natuurbranden in het eerste en noorden van Algerije. Bij die grote branden ben zeker 12 mensen om het leven kwam. En er ben ook 3 dagen van officiële rouwouwkundige vanwege die branden. En het deertal zullen alle dagen nog volle heger lezen. En er ben dus meerdere mensen onholden of verdenking van brandstichting. En in Algerije hield sinds Njantje een moratorium op de deerstraf. En dan wil de president dus dat het wetboek van strafrecht wijzigen wordt en dat het regeer en het parlement haar een sneller boeltje kennen over een nieuw wetsvoorstel. En een veroordeling voor brandstichting naar hege beroep steenbloot, dan zal executie volgen, zei de president. Dus hudde straffen voor die brandstichters.
9: Nou, dat is wel eens, ja.
5: Nou, behoorlijk.
9: Fijke, dank u wel. En dadelijk gaan we door het dorpshuis in Zwart. Had jarenlang dicht was, naar Gutte Bron. Maar nou kan de boel daar weer hebben. Dat verhaal de testaasen.
5: Maar een hele mooie plaat, even mij.
9: Ja. Ja, er komt een mooie plaat, hoor. Maar eerst jongt de vrouw nog even hoe dat er van alles speelt.
5: Oké. Okay.

0: Ella Langley en Shoes in Texas.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Trij hier verliende waar het dwarphuis de Suderfinne in Suwad troffen troch een volle bron. De jeugd zou het piepke hier van Slijn verlen en daarmee ik 50 jaar on historie. Maar het dwarp dat leert het er net bij zitten en gie rap onderslag met de wereldbouw. En verliende hier al waar dat de jeugd zou het piepke weer iepenen. En deze week wordt dan feestelijk stilstaan bij de iepening van de Suderfinne zelfs. Onder telefoon is Oene Visser van het dwarphuis. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
3: Dat hij hem uiteindelijk nog redelijk slot voor gekregen.
4: Ja, we zijn voortvarend van slag gegaan en we zijn beleerd dat we Safir zijn en dat we een overriepen kunnen, ja.
3: Want wat komt er nou waarom? Want ja goed, het oude dwarpshuis, daar ga je me afschiet van naam. Wat krijg je waarom nou?
4: We krijgen nou een dwarpshuis waarom we 24 jaar mee vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid gaan we dat nou helemaal oppakt. En ik de roemtes, we hebben in het verleden wel wat moeite mee hier van hoe zijn we deze ruimte nou gezellig aanklaaien, dat nou helemaal goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rijden.
3: En ik zie dat het is redelijk rap slagen, maar goed, je had er wel aardig werk van gewoon natuurlijk. Wat wie nou iets van je zeggen van nou ik hier toch dat we dat wel rap vorken krijgen zoen, maar dat kelt anders weer.
4: Nee, op zich voelt dat wel wat taal. Alleen je maakt alle stappen wel zetten voordat je zodat je het al je vader kon krijgen. En elke stap die je zet, dat kost gewoon tijd. Op zich hindert dat niks. Maar het is wel iets wat je met z'n allen dwam had. Dus je doet het net alleenig. En dan kost het soms echt wat tijd. Maar door met z'n allen te dwam, bereik je wel het beste resultaat.
3: Ja, dat was ik voor een stukje verbinding, stel ik me zo voor.
4: Absoluut, ja. Nee, dat is ook hetgene wat u de aaronde trajer op het been houden had, klinkt wat zwaar. Maar dan weet je wel waar je het vandaag.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk zo een nijgebouw. Dat aarzelt net de skierdenis, liek als het oude gebouw dat misschien die. Heem nog op een bepaalde manier omdenken van die skierdenis in het gebouw?
4: Ja, we hebben rekening houden met maar de hele aanklaar. Je vaar heen en weer een squalgebouw. Voordat het dwarshuis was. En eigenlijk hebben we dat waarom komen leden in het interieur. Dus er binnen nog weer wat tenten van die we waarom gaan naar het squalgebouw. En daar hebben we eigenlijk een aantal foto's daarvan waarom plakt. Waar toch nog de historie nog zichtbaar is van het oude gebouw.
3: Dus dat verhaal van het oude gebouw, misschien ook van de bron, en van dus nou de wereldbouw, dat werd wel, werd trojoen, echt.
4: Ja, absoluut. Ja, dat vonden we wel met z'n allen dat het de bejaarde.
3: Ja, het is dan de werjepening van het gebouw, de hele weekenfeest, volgens mij.
4: Ja,
3: wat is nou iets waarvan je zegt, hier ben ik echt grutskop komende weken?
4: Nou, eigenlijk hoort het hele programma. We hebben als doel dat we zijn van het dwarshuis is van het hele dorp. En dat betekent ook dus dat eigenlijk dat er voor elke jaar iets wijzen, maar we van zij denken van eigenlijk mag ik daarheen om deze week even in het dwarshuis te komen. Dus we hebben als doelstelling iedereen met deze week één keer in het dwarshuis te komen. En dat betekent dus dat de ouderen daar komen moeten van bepaalde activiteiten, maar ook dat de jeugd tot onder mij de baby's daar moeten die denken van ik moet daar in het washoes zijn, want er is iets wat me aanspreekt.
3: Als je in Suwad ben je daar kinderen net om in Erik wel?
4: Dat hoop ik eigenlijk net, nee.
3: Mooi. Leuk meisje, bij de diepening of vast. Mooi dat het weer een eigen gebouw zit, dat je hem weer vooruit kennen. Oene Vis,
4: ja.
3: Dus van het dwarpshuis.

0: persoon van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nice en heftegrond.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als vond iets als hier.
5: Hey, wacht ze.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
7: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middie van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op Remo.

0: Vergelijk op gaslicht.com.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland... en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is Jel van Jochenen.
7: Feike.
6: Goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. Op de N354 bij Reduzem had van de morgen een botsing geweest tussen 2 auto's. De inzittenden binnen op plak van het ongeluk behandelen, maar hoegden net mij naar het ziekenhuis. De bestuurder van een van de belusten auto's kreeg een bekeuring voor glijde banden. De dijk tussen Snits en de A32 had tijdelijk dicht geweest, wat zorgde voor files. Die ben intussen oplost. De politie had just jong meerdere supporters van FC Twente onholen in het centrum van Ljouwert. Ik ben groepjes Twente supporters voor Stuart. Supporters uit Enschede mochten het Kooistadion en het centrum net in, na aanleiding van de ongeregelde regelt hier bij de wedstrijd SC Cambuur Feyenoord vliegende weken. Ter viewwork van Feyenoord hooligans rekken zo'n Cambuur supporters verwoenen. Er was een soort ME aanwezig in het centrum van Ljouwert vanwege de onkundige acties van de Twente supporters als protest tegen het besluit om hard te keren. Roeiers Jan van der Bij en Jorn Salveda zijn bij de Holland 8 wereldkampioen worden. En dat gebeurde op de Bosbaan in Amsterdam. Op 3/4 van de wedstrijd leidde een Nederlandse boot haast een seconde voor op Groot-Brittannië. Maar de Britten kwamen bij een flinke eindsprint. Uiteindelijk werd het verschil op de finish maar 0,06 seconden in het voordeel van Nederland. En op dat moment kwamen bij Jan van der Bij alle emoties los.
8: Dat een wereldrecord is, nee, dat was net tro. Dat zo spannend is, dat ging ik net tro. Dus misschien niet altijd naar kern. Ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, horen we het binnen even. Ja.
7: Bij het Nederlands kampioenschip Vierliepen ging de titel dit weekend naar Germ Terpstra. De grote favoriet kwam in zijn lijst, sprong daar 21,22 meter en pakte daarmee zijn eerste nationale titel. De wedstrijd wordt oeren langer als de bedoeling weer om te verskaten buien over de Vierliepskansen in Verlist Lutsen. Het weer in zware omstandigheden, vertelt Terpstra naar jou erin.
9: Volzetten, concentreren en we stoppen. En we beginnen. Dus hoe we eigenlijk beginnen? Niet ze vrezen. Wie droeg vrezen? Ik zal onderhouden. Hoppa. Weer rooi. Koeken wacht. Nou, dan die concentratie. Denk ik gewoon, je trek het in een concentratie. En elke keer weer. En dan weer eruit. En weer. Nou, dat is helemaal ruk. Die sprong ook niet goed. En treden kon ik toch opladen. Toch een stukje verder. En dan dat feels fijn natuurlijk. Dat je dan nog eventjes een beetje verder keert.
7: Bist je weer opladen en concentreerd, Erit?
10: Ja.
7: Mooi.
10: Zeker.
7: Gaan we ervoor.
10: Feike. Als ik tijd zoog.
7: Ja.
10: Nee, die plaat komt rond.
7: Oh, ik denk, wat krijgen we nou?
11: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
15: Doe goeie, wat dus doe de eerste tonsje van september?
16: Net zo volle, wat dan?
15: Poh, we kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
14: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl.

0: /techniek.
1: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Friesland van de Moor.
4: Erit Seijens.
5: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: Het roezet wat in de loft. Dat als te krijgen mij, ja, bij mij eigenlijk. Cor de Giel is Arjon van Talvoer. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
7: Ja, een hele goeiemorgen.
6: Tonger had het maar te krijgen, nevens mij, hè?
7: Ja, Tonger had het maar te krijgen. Maar het had ik wel maar de delslagintensiteit te krijgen. Ik ken lokaal een heel soort rijnwetter in een kwartier te vallen. En nou, dat zou voor het verkeer wel eens vervelend wezen. Ik ken in verband met aquaplanning. En ja, verder wetteroerlest, wat hier en der. Ik wil wel wat neemt. En dat had ik te krijgen, maar het feit dat we toch de aanronde dagen al wat rijnwetter gaan hebben. Want ik heb even wat sievekes erbij gepakt. Maar de zon 20ste, dus dat wie een aanronde tonge, wie de Big Leaks in Laaksum nog maar zon 30 mm van. Met die tellen stiet niet tussen op 64 mm. Grauw stier op 100 mm aanronde tonge. Nou, die stiet niet tussen ik op 60 mm. En in dan wordt de geert van 30 naar zon 50 mm. Nou, er zit dus ik wil wat verschil in het aantal millimeters. En dat het alles te krijgen voor zelfs maar het feit dat we mij buien te krijgen hebben. En een karaktereigenschap van buien is dat het, nou ja, daar werd het op het ene plak wel valt, daar valt het op het oren plak eens net. En ja, dat is dat klinkt heel droeg, maar ze werken het al. En daar ze kennen we dat Juwet Alice, ik beschem. Buien die het oerskouwen, daar kan dus tongen bij zitten. Een wienpoester, lokaal hagel altijd maar voel genoeg terreind. Ja, en dus een soort rijnwetter in een kwartiertijd. Qua temperatuur, nou, zitten we wat onder hege kant als minimumtemperatuur. De leeste temperatuur is meer dan op Skielgen. Ik word verrassend 14 graden. De warm ziet op 14,2. Laaksum dan weer op zondje en een hele graad. En in Frieske Pelm, daar is het net kouder worden als 15 graden. Nou, Juwet, dus Cor de Giel van die tongerbuien, die hield trouwens ont fjouweroeren van een midje. Tussen trots zullen ik de zinnen er wel eens even heel mooi erbij komen. En dat smiet dan ik wel weer mooie loffen op. Zorg ik nooit al in een fotomailbox trouwens. Mooie foto's komen er binnen van de opkomende zinnen en die wolkenloften. Ja, dat is Juwet ik het geval. Dus zul ik wel wat rijnbogen te zien wezen. Nou, en verder, de wien komt nou nog uit het zuidwesten. Maar is zwak ontmatig, soms vrij krijg in het kustgebied. Nou, die zult benamen bij die buien nog wel eens even wat verder aan helly kennen. En verder, ja, die temperatuur. Zeg je als 18 graden, heb ik steen als maximumtemperatuur. Dat is voor zelfs op de momenten als het even droeg is en de zinnen erbij is. Want ja, in zijn bui is voor zelfs wat frisser. Nou, jongen, en vannacht dan neemt die buigiet echt wel behoorlijk aan. Nog een enkele lichte bui zullen dan oersko kennen. En die noordwestelijke wind die matig ontkrachtig is, die zakket ik aan naar matig ont vrij krachtig. En dan hebben we dan een minimumtemperatuur van 14 tot 20 graden.
6: Het dan wel wat een grieze dij dan, Juwet. Hoe liet het dat morgen? Kan het Sintje nog zin dan?
7: Ja, morgen dan komt de zinnen er eigenlijk wel weer geregeld bij. Alleen nog het eerste part van de dij nog een enkele lichte bui die het oerskoot. Maar dat zal al net met de vergelijke wezen. Maar wat we Juwet verwacht je kennen. Nee, en dan morgen midden is het eigenlijk oer al droeg. Maar geregeld de zinnen erbij en een westelijke wind die het zwak ontmatig is. Dus qua waarbeeld morgen in elk geval een stuk vriendelijker. En dat liet die temperatuur dan niks zien. Want in de zinnen dan kan het kwik alweer oprinnen naar zo'n yoghurtje of 20 graden.
6: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
7: Nou ja, die westelijke streming die hard voor eerst wil staan. Dan moet ik wel zeggen dat wensje liet ik nog wel een vrij kalme dij. En nou, voor het grootste part droeg te verin. Nou ja, liet het oors is, het is een van de meest droege dagen. Want de dagen daarna, dan wordt het dan wel weer een stukje onleiger. Nee, wensje geregeld droeg een zuidwestelijke wien. En dan ik zijn 21 graden als maximum temperatuur. Maar dan van tonsje, dan wordt het dus onleiger. Geregeld buien, zeker op vreet. maar in zuidwestelijke wind die matig ontkrachtig is. En ja, het is wat een gevecht tussen de warme en de koude lucht boven ons. Dus de maximumtemperatuur die bloedt op 21 graden steen boeten de buien om. Maar ja, die buien, ja, dat jouwt toch wel aan dat er ik de koude lucht boven ons hing. Dus het is wat een gevecht boven ons de komende dagen.
6: Nou, en dat was al eens in de gaten hoor. Of tenminste, Do had dat natuurlijk strak in de gaten. En,
7: ja, zeker.
6: En dus de Cordegiel, dus denk er even om. Tietke, dank je wel.
7: Hey, een mooie duifje.

0: Curtis Mayfield en Move On Up. Oh, dat die heel abrupt. Goed, de Holland 8 met 12 Friesen aan boord had op het wereldkampioenschip roeien in Amsterdam op het nippeke de titel binnenhellen. De spanning die zit hem in de laatste 500 meter, toen de Britse brood heel dichtbij kwam. Nederland pakt uiteindelijk met 0,06 seconden verschil de titel en een wereldrecord.
1: Nee, dit wordt wel even dat dit bezinkt. Ja, dat is winst. Ja, dat has troon. Maar dat een wereldrecord is, nee, dat has net troon. Dat zo spannend is, dat hier weet ik net troon. Dus we zien nog al die nice kern te zien. Ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, orde we het net van. Ja.
2: Nee, hier staan we troon, Jorn, dat het zo spannend weer, zo close weer.
3: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas op de laatste. Bij de laatste halen eigenlijk door. En toen wist ik het eerlijk gezegd ook echt niet wat we, of we hem wel hadden of niet. Maar toen ik naar het scherm keek en ons op bij de 1 zag staan, toen dacht ik, ja, we hebben het gewoon gedaan.
2: Ja, dan zeg ik op het moment dat dat op het scherm is, door slaas de hand voor de hollen. Het besef liep er dan net te wijzen. Dan komt ze bij de familie en dan zeg een hele hoop emoties. Waar zit dat hem in? Want het, ja, het is net die eerste titel. Daar heeft er wat mij maken.
1: Nee, nou ja, Beb is toen vorige week. Dus ja, ik vreet uit. En dan ben we samen bij de groep eigenlijk trainen gegaan. En ik zei, ja, dan kom gewoon even alles vrij. Zo, je was dit zo vaak dienen en met de speel, maar dit ook bepraten hoe ze dit lang is. En nou, we hier in het hygiëneprotocol en alles weer heel duidelijk. Dus nou, dat zag ik een mooie begrafenis bij waar je kent. En nou ja, dan komt het in een bubbel en dan maakt de knop gelijk om en had je geen tijd om rustig dingen te verwerken. Dus ja, als dan niet alles is, ja, dan komt alles wel even vrij. En ja, nee, die finish ik, ja, dan gaat alles los.
0: Jan van der Bij en Jorn Salveda winnen dat. Wereldkampioen roeien mij de Holland 8. En let op de dij, wie er voor Imke Klevering ook nog een zilveren medaille in de Mingde 8. Vierleppen dan, vierlepper Germ Terpstra had in het Zuid-Hollandse Vlist zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren won. Met die nationale titel won Terpstra echt de laatste wedstrijd van het jaar. En dat wilst er al de Friese titel en de nationale vierlepmanifestatie won hier.
4: Iedereen verwacht dat je doggen en dan moet het al en dan maar eventjes. En dat lukt toch ook gewoon weer. Dat is wel vet. Vind ik zelf heel vet.
5: Hoe wie deze wedstrijd vandaag? Want het rijden, het lui was stil, het wie watchen. Dus die is om 1 kwartier voor 12 op de schansen om die zelf voor te stellen. Het is nou jou van Jochenen.
4: Ja, het is net normaal hoor, dat je dat zo lang afwacht. Maar we hebben een wedstrijd gewoon. En ja, dat wie heel dreig. Mijn eerste sprong hoe ik eigenlijk op voorbereiden. Warming op en gelijk lekker de eerste afstandel zetten. 12 sprong. Ik vouw een keer 12 banden om die en intape. Pol zetten, concentreren en we stoppen. En we beginnen. Dus toen we eigenlijk beginnen, gingen ze vrezen. Wie droeg vrezen? Ik zal onderhaven. Hoppa, weer rooi. Koeken wacht zien. Nou, dan die concentratie. Denk ik gewoon, die trek het hier in concentratie. En elke keer weer. En dan gaat het weer uit. En weer uit. Nou, dat is helemaal ruk. Die sprong ging niet goed. En treden koek ik toch opladen. Toch een stukje verder. En dan dat feels fijn natuurlijk. Dat je dan nog eventjes een beetje verder keert.
0: En dat zei dus Germ Terpstra. Jonkere nationale titel van Germ Terpstra. Ginek Hanneke Westra, Jorrit Bouwstra en Irsa Maats. Mij het eerste plak naar Hoesta.

0: to be with you, Widot. Voor Mr. Big.
1: De media van de morgen.
0: Kijk, de oormedia.
2: Voordat mensen denken dat ik een broodje zit, ik ben op radio.
0: Nou, het is ook in.
2: Nou, ik ga maar gauw naar de Friese kranten. Friese kernen kunnen van elkaar leren, schroot het Fries Dijblad. Ja, de Friese kernen die staan voor vergelijkbare uitdagingen. Likos leegstaan, een tekwarte verbloos door van gasten. En ja, ze had ik dreig mij opvolging. En dat is dan bij ondernemers SA. En met de nieuwe vitale kernen Alliantie Friesland willen ondernemers, gemeenten, onderwijs en kennisinstellingen elkaar beter vinden en van me colleren. En ja, tagelijk gebeurt er ook een heel soort skrozen in het Fries Dijblad dus. Dan voor op het Fries Dijblad ik een foto van 100 jaar vissen bij Voorwaarts. Nou, die hien wij Auron de Vreet, zeggen we daar even op vooruit. Het 100-jarig bestaan van de visclub Voorwaarts van Drachten. En dat hebben ze viert bij de Wilgen. En ja, Tom de Jong, die smiert even een lintje uit. Dus ja, dat weer wel een succes, dat feest.
0: Maar het is vreemd als er een visje bij hien, maar dat zult toch grif.
2: Ja, dat zult dan wel lekker wezen, ja. Ja, en dan geef ik ook naar jullie uit de krant, want die had ik goed wetter. De Waddenzee nadert warmterecord. En dat kan ik alle gevolgen hebben. De kokkels. Het zichtbaarste gevolg is de sterfte van kokkels. Weet je, Roskreun. En het wetter, ja, dat werd zo'n de temperatuur ervan werd zo'n 18,76 bijhouden. En de heest met een temperatuur is 21,6 graden. Dat gaat om het maandgemiddelde van augustus 2022. En ja, het gaat al aardig die kant op, nul. Dus ja, Nederland was Zuid-Frankrijk. We gaan nog zoveel ellende krijgen. Nou, het leven in Zuid-Frankrijk is dat meer dan net, toch?
0: Ik succes. Ik weet niet, ik hem helemaal.
2: Nou.
0: Ja, dat is wel mis, maar.
2: Dan zit er ik vol met zeehoenvest in visnetten. En dat heb ik met de krijgen dat er gewoon ik meer zeehoen binnen. Ja, dan gebeurt er ik vaker wat.
0: Ja.
2: Dus ja, en mogelijk dat er wat meer troepen omzwalkt. Maar ja, vooral dus het aantal zeehoen dat omheen gegaan is. Cambuur-fans willen geen leeg uitvak. Veiligheid is prioriteit. Collectief straffen is wanbeleid. Dat is hier op de spandoek te lezen. Pak het probleem aan bij de wortel. Niet weren, maar fouilleren. Dat is een miljard van de Rijmelarij, daar bieden Cambuur-supporters.
0: Ja.
2: Ja, zullen we eens even zien wat Arjen Overmaat riemje kent.
0: Nou, dan zes boven van het blok.
2: Ja.
0: Arjen, die zit al klaar.
3: Sinds dan paf, het gericht was af. Dat is een beetje mijn kwaliteit.
0: Wist nog eerste dit hier?
3: Precies, ik denk even mooi tiet.
2: Ja. Voeg woord bij daad, hier is Arjen Overmaat.
0: Ja, rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw.
3: U steun en toeverlaat. Ja, goed. Nou. Noffelijke muziek bij de koffie, Aasen, bij Njoggen Oeren. En het is echt wel bijzonder, we bellen even maar Jelmar Nasens, Burgum. Die is Nederlands kampioen gasbaan riemen. Ja, dat vind ik dan nieuwsgierig. Maar even, ja. Lietse is een heel groot wijze kind. Dus dat voelen wij zeker wichtig nieuws. En hoe gaat het dan hier? Nou, dat jaren we dan ik. En naast de coming out. Naast maar even als eerste. Don't leave me this way.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed.
3: Zij is het.
0: Alle reden om de radio dus om te horen. Van nood ervoor. Dit weer Friesland van de Moon. Van de Moon. We zijn er natuurlijk morgen weer bij. Ik wens jullie van nou een hele noffige dag. Hoi.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
17: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
19: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Omroep Zilt non-stop.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. Terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroepzeeland app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ben Tuinder, voor ons allemaal.
5: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er van Elsen hier.
6: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: De meeste raadsleden in het Kaspelen stiep de burgemeester in zijn besluit om van de Surventelhal in Sluisterveen niet opvang te maken van Zimmer. Maar waarom doen ze dat nou pas?
11: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Voor een naaie Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Noe Friesland.
14: Erik Enema.

0: De eerste plaat in de Noe Friesland. Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy?
1: Van Tolvo, moet je in horen.
2: Noe Friesland.
0: Ja, een hele goede middag. Het is Noe Friesland, west naar Harkest, Nijs, waar sport en muziek de komende oren. Maar in Nijs dadelijk een meerderheid van de gemeente die van Acht-Kaspers stiert achter het besluit om de Surventelhal in Struistevingen van Simmer, wie dat, te broeken als neetopvang. En een stik bosk in Hurdegriep is afsletten voor het publiek, want vrij wat BM dreigt hier om te vallen terug de droogte. Maar eerst het waar in het kwad. Hier is Tjiske Wiebenga. Tjiske, goeiemiddje.
3: Een goeiemiddje. Nou, van de middag loeken er dus pittige rein en tongenbuien hoe de provincie en kan er lokaal een soort rein in kwartetiert vallen. Tussen het roos schijnt de zin en is het dan maximaal 18 graden. De zuidwestenwind wordt geënderwaarde daar in noordwestelijk en is in trogsneed matig want soms krachtig in het kustgebied. Jong en vannacht een lichte drip rein, maar vooral brede opklaringen en 14 ont zontjen graden. Morgen het eerste part van de dag nog een lichte bui en vierde droeg. Maar in de midden geregeld zinnen. Het wordt dan maximaal joggetje of 20 graden bij de zwak ontmatige westenwind.
1: Oort in horen.
2: Noe Friesland. Omroep Friesland.
0: De meerderheid van de gemeente van Acht-Kaspers stiert achter de neetopvang in de Surventelhal in Struistevingen. Van Simmer heeft er een aantal keer een vlechtelingenwest die het in Ter Apel die een plakje vinden kon. En kon daar in Struistevingen dus nachtopvang krijgen. Dat smeert ik ongeregeldheden op waarbij de ME ingrijpen moest. Rins Goorstra zit voor het CDA in de rieën van Acht-Kaspers, zijn partij. Maar de FNP, pro, de ChristenUnie en gemeentebelangen hebben de steunverklaring aan het college opgesteld. En Goorstra is nu aan de telefoon. Goeiemiddag.
4: Een hele goede middag.
0: Ja. Wat voor signaal willen je mij aan is Aujan?
4: We willen eigenlijk een gezamenlijk loot lidden van deze partijen, sectie en zetels van de 21 in de Rieën. Dat we achter het college zinnen. Ze hadden bevoegdheid hoorn of hazen om dit besluit te nemen. We gaan zien dat het echt soms wel eens wat verdraaid werd door bepaalde mensen of partijen. Dat misschien de gemeente die je passeert zou wijzen. Dat is net zo, wie ben ik gewoon informeerd. Er ontsteert best wel veel ruis op de lijn. En daarvoor zitten we eigenlijk van, het is nou 12 weken lien. Wie zitten eigenlijk maar ook, we willen het nou echt oorsluiten maar ook hoor van deze partij zit achter het besluit van ons college.
0: Ja, je hebt wel zien net zijn van we moeten hier een extra geerkomsten oer belezen, oer die opvang, die neetopvang. Wilst het verzet, ja, toch hier en daar. Ik wil wel stevig weer. Hier dat net mat achteraf.
4: Nou ja, iedere partij had het recht om ek al is het reces, hè, want wie net positief actief momenteel op dat mm-hmm. punt, nou ja, als er iets is, is het altijd politiek actief. Alleen nog, er is geen geerkomst kaam.
0: Waarom woon je dat net?
4: Omdat we goed ben informeren. En wie haak jet van wat de beweegreden wie het verzoek van de minister om tijdelijke opvang te doen in Struistevingen. Dat is tijdelijk west. Er is daar ook wel eens wat roers over op een lijn van hoe dat lange tierblauw is dit onder de spreidingswet? Nee, dat is totaal net het geval. Wie ben daar informeerd? Het is wel jammer dat dat toen het hier wat lekt is door een bepaalde partij. Dat is jammer. Alleen nog wie zissen, Mijlkoor, wie sluiten het wollen graag nou oorsluiten. En dat doen we mij stiepen onder het college en de burgemeester.
0: Ja, als ik nog burgemeester wijst hier, en dat denk ik net, dat zie ik nooit worden. Hier kan toch liever wat jeder van Maria Jet, dat ze achter me steen. Dat ze dit besluit om die Surventelhal even op te stellen, dat ze dat stiepje.
4: Nou ja, elke partij, hè, want we gaan los van elkaar, hebben we in het begin hadden we al een los statement dien. Dat had elke partij in de rieën had dat dien. Daar is voor sommige partijen steun kaam. Is het echt natuurlijk echt wel de taak van de burgemeester die de ME inzet. Op dat moment dat er ongeregeldheden binnen en de openbare veiligheid en orde is in het geding. Dat hij daar echt zelf verantwoording over leidt en dat echt verteld had. Had er volgens mij echt dien via de media. Dat is echt onder burgemeester zijn taak om dat goed en goed uit te lezen. Mm-hmm. En dat had er volgens mij meer dien.
0: Ja, ik heb een telwest. De verklaring werd ondertekend dat er nog 5 van die 21 die is leed. Net 6, als ik het goed telt heb. Maar kan je verzinnen? Ja, maar in elk geval 12 fracties in de rieën van Acht-Kaspers voor de Democratie en PVV, die doggen je net om mij. Woen ze net?
4: Nou, dat lijkt het wel heel duidelijk. Als we jaren wat ze in de media zetten en wat ze echt vertellen, hè, dan strijdt het net mij. Waar wie mij ook hoor een gezamenlijk standpunt in gaan met deze partijen. Dus dat lijkt het me heel duidelijk. Die staan wel heel oors in de wedstrijd. Dus die gaan heel oorgeloerd en die zo dit, had ik hun partij inschat, ik net ondertekenen.
0: Die wens ik nooit vregen.
4: Nee, omdat dat dus wel duidelijk liet wat in de venster gaat staan, wat op het VNOF is signed door de PVV en door Forum. Dat liet het geen goede combinatie en daar hebben we net hetzelfde standpunt in.
0: Nee. De PVV kan bellen in Nachtkaspen. Die zei ze eigenlijk dat toch deze tijdelijke noodopvang in Soesterveen feitelijk door Iermans zet wordt voor een echt AZC in je gemeente. Nou, je wethouder is zullen kwart en ik kan maar de minister daarover praten. Hoe de vraag werpt Nachtkaspen net maar. Deel je de angst van de PVV?
4: Nou, let ik nou, wat ik ze krijg, er worden dingen verweefd. Deze vraag eigenlijk, van de door iemand zet. Laten we daar klip en klaar over. Dit is net de spreidingswet. Dit is een tijdelijke maatregel geweest om de nieuwe Pekela en Ter Apel te ontlasten voor een bepaalde tijd. Wie gaan wel zijn, en van de jongen gaan we het bestuursakkoord presenteren we en verdedigen we in de Rier. Daar is dit wel dat we de wet zullen volgen en dus ook de spreidingswet zullen uitvieren. Maar hoe dat eruit zal zien, er zijn nog al je gesprekken, ik maar oren gemeentes, hoe dat eruit mat zit of hoe dat zal farmen, dat is al je nog net duidelijk. Juist daarin is belangrijk dat we volle informatie met elkaar delen, dat we een goede oorwaging bijtje en dat er prot het draagvlak voor is.
0: Oké, okay, we zullen zien hoe dat daar verder aanrint. Rins Goorstra van het CDA, dank u wel voor je verhaal.
2: Noi Frieson,
1: Media Oersjo.
0: Ja, dan zien we wat de media, de orenmedia eigenlijk melden. Fijke Wouden is hier ongeschoot. Eerst even, ja, San Mar. Hoe neem je een mar? Net als Nitsen maar, hè?
5: Net als Nitsen maar. Nou, je neemt het in elk geval leek. Maar ja, wat er dan achter wij komt, dat, of achterom komt, is het nou Ontario of Lake America?
0: Ja.
5: Nou ja, er is nou een hele strijd gegaan.
0: Trump zei Amerika.
5: Ja, nee, tuurlijk. America first. Yeah. Let's make it great again. Yeah. Nou, we doen er normaal maar bij.
0: Ja, yeah. Een heel maar eigenlijk.
5: Een heel maar, ja. Nou ja, het is... gelukkig heeft hij geen echte probleem in de Verenigde Staten. Wij zijn hun druk om meisje kennen. Dus dan doen we dit maar. Dit is natuurlijk... Ja, het is een verbale strijd om de namen. Is het nou Lake Ontario? Zat het al 10 jaar het? Of is het Lake America? Nou, dus hij is het al. Trump die zei het Lake America. Maar nou het de gouverneur van, of de premier, mag ik zeggen, van de Canadese provincie Ontario, Doug Ford, die het nou veromslijn mijn grut boer, dat het hij ontbleert. En dit zei hij erbij.
6: President Trump can call it whatever he wants, but I can tell you that the rest of the world will always call it Lake Ontario. So that's our message to President Trump. And we'll never ever back down from a bully, ever.
0: Zo, stevige taal.
5: Stevige taal, dacht ik. Ja, het had ook al je te krijgen met die handelsoorlog tussen Canada en de Verenigde Staten. En dan denk ik, jongens, we hebben wat oorzaamhuis druk oer te meidchen. Trump die had op zijn beurt trouwens een AI-video het die deelt, waarop hij dus het boord Lake Ontario vuthelt en een boord van Lake America op dat plakje zet. En daarna doen ze trick nog even op het vestje van YMCA.
0: Oké.
5: Zijn muzieksmaak is dan wel weer wat beter, maar nou ja, Google trouwens, die had het nou ik onpast.
0: Ja.
5: Ja, misschien in Amerika, die zoggen dus inderdaad Lake America. Misschien in Canada zoggen Lake Ontario. En dat is ik die in maar de Golf van Mexico. Die had Trump toen Golf van Amerika neemt. Nou,
0: ja,
5: het is wat.
0: Dus die maten zitten natuurlijk bij Google. Hè? Dus dat is misschien Golf
5: van Amerika. Ja, daarom. Dus, nou ja.
0: Het is van een niveau dat je denkt van, nou ja, inderdaad. Is er niks beters te bedenken.
5: Ja, nou, we moeten blij zijn dat we de Snitser maar en het Sugarman nog hebben, denk ik.
0: Ja, die is ooit, ik van naam vroeger trouwens, het virus het sneken meer. Maar dat is officieel, dat Snitser alle wetterwegen in Friesland.
5: Ja, die binnen,
0: daar hebben we Trump nooit toe yet, hè?
5: Nee, apart. Daar maakt hij me nog wel net erop. Nee. We bloot trouwens even bij Trump. Want hij had nou, en dat is wel echt wel serieus nice. Die had de tafelshowhouders op de communicatiesector oproepen om een prominente journaliste van de stuurder NBC News te straffen. In een bericht op Truth Social had die Kristen Welker onvallen. Want ja, die hier zijn dat de president wisselende resultaten boekt het met zijn stiepe om politieke kandidaten bij de voorverkiezings.
0: Oké.
5: Nou, daar ken je het wel mee eens wijzen, denk ik. Alleen Trump die pikt het net. Hij zegt nee. in 98 tot 100% van de gevallen binnen die uitslagen in mijn voordeel uitpakt, uitvallen. En ja, hij zei van dit is een opzettelijke onjuistheid. En ze wordt nou onjuist bij de Federal Communications Commission. En die verleent dan weer licenties voor radio-televisiefrequenties. En die had ik het tafelsje op. Ik daar zit een vriend van Trump, die is daar de baas.
0: Ja.
5: Dus alleen nog, ja... zaakkundigen die zeggen al van het Amerikaanse Hege Gerechtshof het al meerdere keren bevestigen dat het FCC die het helemaal het voer net om omroepen en verslagjouwers te straffen voor hun standpunt of die te verbieden. En ja, die nijsorganisaties die wapen je hun hoofd nog volle meer. He, die komen ook in verzet vanzelfs.
0: Ja.
5: Die zeggen, ja, dit is een politieke verjilding. En het is ook in strijd met de vrijheid van meningsuitering. Dus heb je een beetje op Poetin te liedje nekken.
0: Het is haast een dictatuur daar in Amerika.
5: Nou, inderdaad. Ja.
0: Maar wat even hoe de vakanties hier hebben? Even door eens.
5: Ja, nou ja, Els en Ian, we hebben van de morning programma. Ik geloof, de vakanties zijn nou echt voorbij. Hè? Wij zijn al een paar weken aan het werk zelfs. Ja. Maar ze zijn nou overal voorbij. Maar de werkzaamheden aan Dieken en Bregen nog net. En benam in de regio Rotterdam en de Drechtsteden ben heel soort files winder van de morgen. En ja, Rijkswettersteer, die had ik al oproepen om mij het IMB vervier te gaan. Maar ja, ik op het pont tussen Krimpenmaandelijk en Kinderdijk, daar is het heel boot droog. Dat vernam deze verslagjouwer van Omroep Rijnmond.
7: Oplet op mijn voeten. Hier tussen de auto's, het is ook echt hartstikke krap. Goedemorgen, hoeveel langer doe jij erover?
8: Nou, toch wel meer dan een uur hoor. Ik moet helemaal naar de Spaanse polder.
7: Oh, jeetje joh.
8: Maar ja, nog één weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuiswerken, dus dat scheelt. Hopelijk gaat hij dan niet meer dicht, die brug.
5: Oh ja, joh. ik wil eens lekker om hier Rotterdam bij te werken. Ja, die Rijnmond. Van, nou, oh ja, joh.
0: Een accent zoest het samen kennen, inderdaad. Fijke, dank u wel voor het oesjog van de media van vanmorgen. Ja, die in de bingen naar oren valt om in het Koopmansboskje in Hurdegriep. De gemeente die zegt deel, het derm de bosk sletten van bezoekers. Dat verhaal je dadelijk naar de muziek.

0: maar ik heb niks van de radio. En ik heb een apparatuur. Dit weer staat Chaperone het graag hebben. En dat noemen we Good Luck Baby. Ja, die in haar oren BIM valt om in het Koopmansbosk in Hurdegriep. De gemeente Tietjerstadiel heeft daarom de bosk sletten van beziekers. Maar hij trocht de droegte binnen de wattels net stevig genoeg meer. Pieter van der Meer, hij is opzichter Grim bij de gemeente Tietjerstadiel. Hoe wat er ook correct aan de hand is?
1: Dat het eigenlijk net veilig meer is om je erheen te rennen, omdat de BIM, net alle BIM, maar als de ene gaat, dan gaat de andere. Eigenlijk met een zware storm zou omvallen kunnen. En ja, we zijn er in eerste instantie om de veiligheid te handhaven. En dat is mijn taak.
2: Ja, en daarom heb je besloten om dit bosje ja, af te sluiten in eerste instantie voor de mierskip. Want ja. Hier nou ja, is best wel een soort green, als je het zou zeggen. Waar kun je aan sjem bij geleeks dat het hier net helemaal geert zat het geen maat met de BM?
1: Nou, we kennen dat zien terug dat er al BM omvallen. En dat zien we dan aan het watergestel. Hier is een mooi, nog leid is het er alleen. Maar het voorbeeld van deze water is ja, dat er eigenlijk al afbrutsen is en zo omvallen is. Dus het watergestel dat is in beeld kwam. En hier is daar hebben we nu aan hinnen naar een grote S. En het fenomeen is mijn andere BM. En dat ze net goed opgroeid zijn, dat er bijvoorbeeld plakoksel ontstaat. En deze BM die had druk bezig geweest om dat al op te vangen. En om die kroon maar wat binnenwater te houden. Maar wie ik zag nou dus hier al naar beneden tarent. En dat kan zien door het vocht wat zich hier ophoopt. Dus deze BM is gewoon gevaarlijk.
2: Die wattels, ja, die wattel je eigenlijk net goed. Waar komt dat toch, vermoed je hem, denk je hem?
1: Ja, nou, dat is echt wat een samenlopen west. We houden wel eens uit te steken met verschillende wetterstanden. Dat is onderhand west. En het uitbaggeren van de omjouwing, zeg maar. Hè, van het wetter wat hier om deze eilandjes liggen. Het had een schoft onder wetterstand. Nou, nu is het wetterpeil weggehoord. Dus krijgt ze maar een schuttingpeil. Die is echt op zijn zwakst bij de bodem. En waar het weert en waar het droog is. Nou, dat is hier dus echt onderhand. En terug de droogte had de BM les kregen van te min wattelopslag werd toch hier kwetsbaar werd.
2: Ja. Dus eigenlijk had je het kwad geërfetje, dit eiland had schoftje onder water staan, toen is het water zakken en ben eigenlijk de wattels droog komen te lezen en daardoor zei de BM nou van ik kan geen water meer pakken.
1: Ja, dat is inderdaad, dat is wel heel kwad door de bocht, maar de wattels, je had te min wattelopslag. En daar trof verlies is dat systeemig niet kwijt.
2: Nou, steer een vraag om Jim. Wat is Jim ja, plan met dit hele park, met dit bosje?
1: Dit speelt dan maar correct. We hebben nog helemaal geen plan mee. We halen alleen maar een jongen. Het is nou gevaarlijk en we mogen nou geen mensen meer komen. Omdat we willen natuurlijk geen ongeluk hebben. Dus dat is prioriteit nummer 1. Ja, en nu geven we aan wel een traject in. En dat is oorwikkeld nog net klaar, want ik bedoel maar er zal een ecologisch adviesbureau omhoog komen te zien. Maar er zullen mitigerende maatregelen komen, want je leeft natuurlijk echt van alles. Er zullen ook bewoners wijzen die het hier ideeën hoe gaan. Dus we beginnen nu te starten met dit project en we communiceren dat zo goed mogelijk, hopen we. Dus samen op weg denken we dat we daar naar de toekomst een mooi plan bij van meisje kennen.
2: Ja, dat het een keelslag wordt, dat is sowieso. Kom je daar nog onderwij eigenlijk, denk je?
1: Ja, dat is even een praktijkervaring. Het is, ik had een BM een mooie rek bijhouden. Er is een BM inspecteur rek west. Ja, omdat er BM omvallen, nemen ze echt heeste beplanting mee. Dus ja, die hopen zo weinig mogelijk schade onder te richten, als het al kap wordt. Dus ja, dat is eigenlijk de conclusie, zo weinig mogelijk schade en het gevaar eruit halen. Dat is prioriteit nummer 1, maar in de praktijk werkt het net zo. De BM die vallen alles kapot, dus het zal wel mooi liggen in het begin.
0: Ja, dus stinkt erom daar in dat bosje daar bij Hurdegriep ook al. Ja, de meester dus net mee komen. En de reden, dat zal natuurlijk best worden wezen in de reportage weer van Ben de Jager. Dadelijk, het laatste nieuws uit Friesland, maar Jantine Weigenaar.
3: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Ja, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Weltse manje naar Friesland Joert en het Waar.
4: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
5: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, nou, Minskip. Geweldig.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelwien. Daar zijn we zijn wat het laatste nijs uit Friesland is. Jantine Weidenaar, die weet dat. Jantine, goeiemiddag.
15: Een goeiemiddag. De fracties.

0: Sint te gaan. Op matrixborden en mooi flyers worden de tips verspreid. Ze werd adviseren om jonken een ringslot altijd in een ketting of beugelslot te broeken en de accu altijd mooi te nemen. De nieuwe bachelor Friesk onder Rijksuniversiteit in Grijns die zet uiteindelijk mooi treie studenten. Dat liek het misschien net een soort, maar even de opleiding is dat een gemiddeld tal voor deze studie. De studenten die zullen hebben gypje in de Friese literatuur, cultuur en het Oud-Friesk. Er zijn ook nog 15 studenten die het Friesk kiezen hebben als bijvak. Haardocente Anne Mercuur die denkt dat het tal studenten de komende jaren ook net via de groeien zal.
1: Friesk is net een vakgebied wat heel grut is. De oontal van Nederlands binnen ik net geweldig heeg. Dus we zijn daarin wel beskeerd. We willen vooral faciliteren dat zo volle mogelijk mensen met verschillende expertises en interesses Friesk bij u studeren kennen in wat voor vorm dan ik.
0: Sportclub Heerenveen die had hem versterken mooi Mees Hilgers. De centrale verdediger had een contract tekenen voor 2 seizoenen. Maar een optie voor nog een jaar. Hilgers speelde 132 wedstrijden voor FC Twente en scoorde daarin 4 keer. Hij had bovendat 4 interlands spelen voor de nationale ploeg van Indonesië. Hilgers had lijkwels al een skoft geen wedstrijden voor Twente spelen. Eerst omdat er een conflict met de club hier, omdat er zijn contract net verlengen wou. En daarna vanwege een blessure.
2: Oké, dankjewel, Jantine. Het Friese reizen zie ik nou te lezen op de site in de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en een heel stuk mannen horen taal. Dadelijk het waar, hoe de oordeel minuut.
3: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
6: Waar kan ik van over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
3: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
9: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
11: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
10: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
12: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstehen en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
13: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie zit klaar.
14: Noe in Friesland.
15: Erik Enema.

0: Op een teleurstellend resultaat van Sportclub Cambuur. Dus de wedstrijd in Twente, in het eigen stadion. Verlerende Leout is maar Fjaurie van datzelfde FC Twente. Dadelijk een gesprek met de man die het misschien wel verloren brengen maakt. Hier, hij maakt zijn debuut in de equipe van Cambuur. Billy van Duyl uit Volendam. Ik in potten breken, dat is gewoon spietig. En verder eigenlijk om te denken van een bijzondere Alvesterentocht. Mijn blinddoek op. Het was zeeuwen hebben we dat in. Waarom en hoe dat ouderen is, dat juist dadelijk keer in Noord-Friesland. Maar eerst zelfs het Wabrio's is gewoon een hele goede midje.
1: Een goede midje.
0: Ja, de jest komt toch echt wel onkroep, maar ze staan er horen.
1: Ja, nou ja, ik kan me heel veel goed voorstellen dat zeker het westelijke part van de provincie dat idee nou echt wel heeft. Want daar kan het nou wel eens echt goed zuster wezen. Want er loeken stevige buien in de provincie hinnen. Daar zit ik tong erbij. Ik dippe de provincie in, wordt dat al waarnam. En ja, als ik dan even naar de temperatuur zeg, ik ken precies zijn bij dat die buien hingen. Want in het eerste van de provincie, daar is het nou nog zo'n 18 jochtjen graden. Kwijm, daar wie het krek om tollen voerde ik nog haast 20 graden. Maar ook dan nou zeg, ja, Halm het nou 14,8 op de thermometer steen. Op Skielgebied krijgt ik 15 graden. En Leeuwarden het nou ik 14,8 op de thermometer. Dus daar loeken nou die buien. Boeten de buien om, hebben dus te krijgen mijn 18 of jochtjen graden. Maar ja, in die buien nou, die dus nou oer de provincie in loeken, ja, daar is het een stuk frisser. Wat we daar, ik rekken maar horen, maar te zeker voor het verkeer is dat er lokaal

0: echt een soort rijnwetter in een kwartetiert vallen kan. Dat is ik de waarschuwing vanuit het KNMI. Die had ik een corrigiel voor rond van een beetje fjouwe roeren zat het nou liket. Nou, daar zit tongen dus bij die buien en altijd stevig genoeg trorijn. Dus hoe er ik nou wel eens even een hagelstjentje tussen kan vallen kennen. Dus al met al, het is inderdaad jestig, het is tjuster. Ik hield van de week van het weekend ik al even dat ik dacht, oh, ik hield voor het eerste kerstjes even rond. Dus het ergens, ik wil wat. Nou ja, morgen begint dan ik de meteorologische jest. Dus nevens mij giet het heel nevens het boekje. Maar ja, het is dus even oorwaars wat we wend benen. En in die buien is het ik echt wel een stik frisser. Nou jong, en vannacht dan neemt die bui giet echt wel een stik meer aan. Heb ik weer te krijgen met brede opklaringen. Een licht buikje schoten oer. En die noordwestelijke wind, die het vind een beetje matig want krachtig is, die zakken dan ik aan. En is in de nacht nog matig want vrij krachtig. Dus windkracht 4 in het kustgebied. En nou ja, dat jouwt dus een temperatuur van 14 tot 16 graden.
1: Oké, nou, Jutta Rai dus nog een witte boel. Krijgen dat morgen ik weer?
0: Nee, morgen hebben we toch even dat we er even wat van bekommen kennen. Morgen is het alleen nog het eerste pad van de dag even een lichte bui. Maar dat zal de millimeters net meer echt extreem oprinnen litten. Zeker in de midden bloed het overal droeg. Komt de zinnendrik heel mooi bij. En dan hebben we eigenlijk hele noffelijke temperatuur. Njoggentje 20 graden, wat heel normaal is voor de tijd van het hier. Nou, daarbij ziet een westelijke wind die matig want vrij krachtig is. Dus al met al, waar ik zeker van morgen een beetje te zeggen dat het een prima dag is.
1: Oké, nou, en dat mooie waar het harde de rest van de week, hè?
0: Nou, dat zo op wensje hebben we daar nog wel wat van profiteren. Alleen nog het echte hege druk waar we de laatste tijd mee te krijgen gaan hebben, dat leidt echt te zuidelijk. Nee, we zijn echt wel gevoelig voor steurings die het ik van wensje al uw kant wel weer opkomen kennen. En zeker had ik dan naar het Tongensje en Vreedsjug, dat liet je toch wel weer twee vierte dagen te worden. Maar ik werd meer wien uit het zuidwesten wij matig ontkrijft. De temperaturen, ja, zo'n 20, 21 graden in de buien van zelfs weer een stik leeg. Dus wensje liek het dan wel een knappe dij te wijzen. Maar heel droeg hadden we het dan net meer. En Tongensje en Vreedje, dan wordt het dan wel weer een stukje minder. Dus ja, dat is echt wel wikselend. En ja, de jest, die lid, nou wel echt even van hem vieren.
1: Ja, de jest zin het morgen.
0: Ja.
1: Zo doen we het. Dankjewel, Jeske.
0: Graag, Dien.

0: november is de wrootpremière van de nieuwe film van Steven de Jong. De Sultan van Berkoop. En u is die film, juist, nou, Karel Willems, die zong Nooit te Laten.
1: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
2: Ont één oren,
3: ont één oren.
2: Nou in Friesland.
4: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Een flinke deceptie van Cambuur Jongetje in FC Twente. Het ziet vierde verliers opriegen. De auto's verliezen maar Fjaurien van Twente. En Bleeuwen nog heel iets stiekem op nul punten. Geen noffelijke eerste wedstrijd. Ik vaar Billy van Duil, die just er voor een dadelijk zien de basis bieren mocht. Vorige week waren het 20-jarige Volendammer hier van de Jong AZ. Sportverslagjouwer Willem vermeld voor die praten. Naurin van de wedstrijd, just er Mai van Duil.
5: Billy van Duil, dan maak je debuut voor Cambuur. Maar dat had je natuurlijk heel anders voorgesteld. Wat gevoel sta je hier?
6: Op dit moment heel moe, vooral. Ik had het zeker anders voorgesteld. Want we zaten er vandaag gewoon heel ver vanaf. En het zat ons ook zeker niet mee. Eerste helft, 2-0 achter. Voor mijn gevoel twee halve kansen. Maar in de situatie waar we nu in zitten, vliegen die er allebei in. En in de rust gaven we absoluut niet op. We hadden met z'n allen het gevoel dat het echt nog kon. En toen kregen we snel naar rust al die 3-0 tegen. En die komt wel hard binnen, ja.
5: Ja, je zegt, we zaten er heel ver vanaf. Waar zit hem dat met name in?
6: Ik had een beetje het gevoel dat we heel veel in het lopen kwamen. Je weet dat als je tegen Twente speelt, dat het wel gewoon een goede ploeg is. Dat je waarschijnlijk minder balbezit zou hebben. En dat was ook niet tegen het plan in of zo. We hadden ook afgesproken dat we best vaak laag zouden komen in de 5-4-1. En op zich gaven we daar ook niet veel weg eerste helft. Maar als we de bal hadden, waren we die heel snel kwijt. En dan blijf je lopen. En dan kom je niet in een rustmoment. En zij besparen daarin heel veel energie omdat zij de bal laten lopen. En wij moeten zelf lopen. Dus dan, op een gegeven moment word je opgebroken. En dan tweede helft zie je dat we het niet meer kunnen belopen. En dat is misschien ook niet gek hoor. Want het is allemaal, we hebben een nieuwe ploeg, veel nieuwe jongens. Maar vandaar dat het er vandaag niet in zat.
5: Je zegt we waren de bal heel snel kwijt. Sta je dan voorin met te weinig mensen?
6: Dat is natuurlijk zo. Omdat je met heel veel jongens onder de bal staat, heb je weinig jongens voor de bal. Maar daarin maakten we af en toe ook de verkeerde keuze. Waarin we ook laag in de opbouw best wel slordig waren. En veel de bal verloren. En dat wordt tegen het ploeg als Twente wel afgestraft.
5: We hadden het er van tevoren even over, deze week, over Twente. Die bijvoorbeeld dan ook speelt nog Europees. Hebben ze nog een verlenging. Toen dachten wij, misschien zijn ze niet helemaal fit. Misschien zijn ze niet helemaal met het hoofd erbij. Hadden jullie dat idee ook, misschien aan de voorkant?
6: Dat hoop je. Je hoopt dat de tegenstander iets verzwakt is. Zeker omdat het gewoon een sterke ploeg is. Dat hebben we vandaag ook gezien. Dus je hoopt dat ze niet op toppen van hun kunnen zijn. Maar voor mijn gevoel waren ze dat wel vandaag. En omdat we zoveel in het lopen kwamen en eigenlijk alleen maar achter de bal aanliepen, konden wij de tweede helft niet meer belopen waar we gehoopt hadden dat zij het niet meer konden belopen, tweede helft. En toen kwamen we helemaal weinig meer in het voetballen.
5: Het voelde vanaf de tribune een beetje alsof het de kleine jongens tegen de grote mannen waren. Voelde het op het veld ook zo?
6: Sommige situaties wel. Dat we wat slimmer moeten zijn. Dat als we de bal eindelijk hebben, dat we man in de ploeg moeten houden. Om onszelf ook even rust te gunnen. Maar daarin waren we vandaag nog een klein beetje jeugdig. En daar hebben zij heel veel ervaren jongens staan die dat lezen. En daardoor waren zij de betere ploeg vandaag. Maar dat is vandaag. En volgende week staat er een hele mooie nieuwe wedstrijd op de planning.
5: Ja, je bent net in Leeuwarden. Ben je misschien geschrokken ook van het niveau?
6: Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik heb ook op de training afgelopen dag echt wel veel goede dingen gezien. En ik denk dat de kwaliteit er individueel echt is, 100%. En ik denk dat we het als team iets meer, we moeten het beter combineren. En we moeten iets meer gegroepeerd gaan spelen. En dan denk ik dat er komende weken heel veel wedstrijden aankomen waarin wij wel de betere ploeg zullen zijn. Honest.

0: Lefty. Ik doe Boston. Hij is in Engeland een Boston, hij is in Amerika een Boston, maar ik neem aan dat deze over Amerika keert. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen.
1: Van Tol woont in Noorden, Nooi Friesland.
0: Ja, de Alversterren toch maar een blinddoek opdraven. Dat hebben Björn van Loon en Lobby van Eck uit Zeeland het oude weekend hier. Op de wijze van zondag vregen en ik hield in Samli voor onderzoek en de genezing van erfelijke eerziekten. Björn, zijn dochter is blind en Lobby is zelf ik zo goed als blind. Beide heren die hebben de nederige ondervinding trouwens maar ultra rin. Maar het volbrengen van de Alversterren toch, dat wie toch wel even een aparte opjeft, daar stel ik me zo voor. Sneut de morgen om zo'n hoe de business van start gongen bij de Elfstedenhal in Ljouwt. Om mijn help van de Sunny de buddies die toch te volbrengen. Justen Willy bij zijn woonkamer bij dezelfde Alversterrenhal in Ljouwt. En aan de telefoon is nu Lobby van Eck. Een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, je zit in de trein terug naar Zeeland. Hoe is het met de spieren en de blaren?
2: Nou, ik maak me wel zorgen om het ongeveer kilometertje wat ik zo moet lopen met de tassen. Maar het voelt redelijk voor de afstand die ik gelopen heb.
0: Ja, het is wel een slag, hè, lijkt me.
2: Ja, het is echt een aanslag, maar ik ben blij dat ik nog een beetje kan lopen.
0: Ja, ja. Nou, gelukkig dat je in de trein zit. Dat scheelt ook weer dat je niet hoeft te fietsen terug naar Zeeland, want dat zou wel erg ver geweest zijn. Jullie hebben de tocht volbracht in 32 uren. Hoe is het gegaan eigenlijk, deze opgave?
2: Ik denk het was afzien, maar het was vooral genieten. En ik denk dat het genieten groter was dan het afzien.
0: Waar heb je van genoten dan?
2: We hebben vooral genoten van de Friese gezelligheid, maar ook de gastvrijheid. We hebben bij verschillende bakkerijen, kaaswinkel, hebben wat lekkernijen gekregen. Maar ook mensen die wisten van wat we aan het doen waren en er gewoon echt naar ons toe kwamen ons aan te moedigen. Dat was echt prachtig.
0: Ja, je hebt natuurlijk niks gezien onderweg.
2: Nee, ik heb vooral heel veel gehoord.
0: Ja, ja. Ja, wat hoor je dan?
2: Ja, vooral dan mensen die dan op de fiets langskomen en dan gaan applaudisseren of vanuit de auto te hard toeterend en roepen. Dus dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja, ja. Jullie zijn allebei ervaren lopers. Was het een moeilijk parcours? Was het een zwaar parcours?
2: Het parcours was niet heel moeilijk, alleen de nacht was heel zwaar vanwege de weersomstandigheden.
0: Want het zat niet mee, hè?
2: Nee, het was op een gegeven moment regende het echt pijpstelen. Was het echt, en dan ook de plek waar we liepen. Was een open plek waarbij we echt doorweekt waren. En dan 10 kilometer lang is dat niet leuk.
0: Nee, oké. Okay. Dan stap je af en toe even de camper in, stel ik me voor.
2: Ja, zeker dan met in de nacht en donker. Dat is natuurlijk extra zwaar dan.
0: Ja, en ook niet zonder risico. Want jullie hadden maskers op en dat was ook niet allemaal even prettig, geloof ik, hè?
2: Nee, vooral Björn, die heeft nog steeds last van ontstoken ogen. De benen vielen mee, zei hij, maar de ogen, daar had hij wel echt last van.
0: Oké. Okay. Nou, dan kan je inleven waar je het voor doet eigenlijk, want jullie zamelden geld in voor onderzoek en genezing van erfelijke oogziekte. Is dat bekend hoeveel jullie hebben opgehaald inmiddels?
2: We hebben gisteren aan Camille Bonen check van 41.500 overhandigd, maar inmiddels zitten we al over de 42.000.
0: Zo. Dat is boven verwachting, of niet?
2: Ja, dat is een mooi bedrag wat we bij elkaar gelopen hebben.
0: Ja, en gaan jullie nog door met het binnenharken van centen voor dat goede doel?
2: Nou, tot nu toe is er nog te doneren. Ik durf niet te zeggen tot wanneer, maar op de website is er nog steeds mogelijkheden om de komende dagen tenminste te doneren.
0: Oké. Nou, laat mensen dat dan maar ook maar en masse doen, want die prestatie die jullie hebben geleverd het afgelopen weekend, dat is wel een bijzondere. Wat is nou het eerste wat je gaat doen als je straks thuis bent? Ja, op bed zeker, of niet?
2: Nou, ik zei net al tegen vrienden, ik ga eerst zorgen dat ik wat ga eten wat ik echt lekker vind. Want ik heb natuurlijk de afgelopen dagen heel veel vloeibaar en suikerachtige dingen tot me gekregen.
0: Ja.
2: Dus ik ga ergens gewoon een plekje zoeken en ik ga me verwennen. Ik denk een broodje kroket of iets anders waar ik gewoon van kan genieten.
0: Ik wens je daar veel plezier mee. Hey, nog een hele goede reis, Lobby van Eck. En dankjewel dat je dit hebt willen vertellen. En dankjewel en gefeliciteerd met die prestatie. Want dat is toch wel heel bijzonder, hè?
2: Yes, jullie ook bedankt.
0: Oké, goede reis verder.

0: idee wat ze toen hebben, maar het klonk wel heel erg leuk. Christina Aguilera, juist, en The Candyman.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, Hazes is het wet. Goeiemiddag, Maai, Diana de Groot. Diana, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Wat was dat dadelijk?
2: Nou, we hebben het over het Soensfestival. En dan bij Soenen stinken meesten vaak, ja, de bist Soen als net ziek wist. Maar er is meer om Soen te wezen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dat is weer nou heel vragend.
0: Ja.
2: Maar dat is een heel nieuwsgierig punt.
0: Fysiek en geestelijk.
2: Ja, ik. We hebben er nou echt gelukkig van. Ja. En als het geluk is, dan wist ik Soener, sis maar.
0: Ja.
2: Dus nou ja, daar zullen we dadelijk over hebben.
0: Tips en tricks om Soen te worden.
2: Morgen begint dat festival. En we hebben het ik hoor een nieuw programma doen op televisie bij Omroep Friesland van Eduard Rekker.
0: Ja. Over
2: vrijwilligerswerk.
0: Ja.
2: En dadelijk zullen we het hebben over. Ja, ik weet het. Hoe vies mijn kleurken nog op mijn jerk?
0: Ja, dat is toch wel goed.
2: Maar aardig, lekker, ja, hè? En in je gezicht gewoon. Ik nog een beetje bruin en zo. Ja. Ik vind dat altijd wel mooi. Het vult ik altijd zo lekker. Maar ja, maar die ruimboeken. Het is er ik altijd zo weer
0: aan. Ja, het speelt er al.
2: Hoe kist nou de verzwaring dat het kleurken wat langer zit?
0: Ja.
2: Daar hebben we dadelijk hoor. En daar zie ik dus ik een plaat bij. Dus misschien toch iets mooi. Simmer nog, of hoed, of kleur, of
0: ja.
2: Nou ja, betink het maar.
0: Suntan.
2: Ja, zoiets. Skin. I don't know.
0: Er is van alles te betinken.
2: Er is van alles te betinken.
0: Het resultaat van dit strop op Jerry dadelijk dus in Goeiemiddag. Dit via Nou in Friesland. Ik meld me om jouw roer. Mijn onderwijs. Een hele mooie middag dus.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielet.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/...
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen kopen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
8: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
9: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
10: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. Omroep Zeeland.
1: Viel Sidon het heet en wist net vast om vast.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Bij deboerdrachten.nl.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En alweer een Friese burgemeester die ermee ophoudt. Janne Wieske de Vries van Zuidwest-Friesland. Het joert onkundigen dat ze Takkemier ophouden wil. Eerst haar sa in dit programma.
11: Van Fjouwer Onderwijs.
10: Onderwijs.
11: Mai Erik Ellema.
10: Onderwijs.
11: Mai Erik Ellema.

0: Sento.
1: Hier is van Mattia Bazarier.
2: Om de begin van deze aflevering van dit programma.
3: Onderwijs.
4: Mai Erik Enema.

0: Omroep Friesland.
1: Het is toch zo'n hele middel. Jou en goeiemiddag en van harte welkom bij Onderwijs. Van deze man die in 30 augustus 2026 te de dag dat een meerderheid van de gemeente hier van Aschkarspelen achter de neetopvang in de Serventelhal in Struisterveen zet dat daar ik een stiepe verklaring op stelt.
2: Het is nu 2 weken lang. Wie zegt eigenlijk maar ook, we willen het nou ook oorsluiten maar ook hoor van deze partij zitten achter het besluit van ons college.
1: En het is die in de beam naar de oren die het omvalt in het Koopmansbosk in Hurdegeriep, de gemeente Tietjerseriel. Het daarom de bosk sletten van beziekers.
3: We hebben nog helemaal geen plan mee. We halen alleen maar een jongen. Het is nou gevaarlijk en we mogen nou geen mensen meer komen. Omdat we willen natuurlijk geen ongelukken hebben. Dus dat is prioriteit nummer 1.
1: En Björn van Loon en Lobby van Eck uit Zeeland hebben het daar een week aan de Alversterretocht al dravend online. Maar mijn blinddoek voor en allerhande waarsomstandigheden.
4: Als op een gegeven moment regende het echt pijp stelen. Was het echt, en dan ook de plek waar we liepen. Was een open plek waarbij we echt doorweekt waren. En dan 10 kilometer lang is dat niet leuk.
1: Ja, dat is een man die weer met rust mij onderwijs van jou en ontzijzen. Dadelijk onder oren naar dik 40 hier, hier meer bestuur. Zet Janne Wieske de Vries een punt achter haar werk als burgemeester van Zuidwest-Friesland. Maar eerst, het waar, Jitske Biebinga, een hele goeie middje.
5: Een goeie middje. Nou, zinnenwolken en enkele rijn en tongenbuien wiksen in maar aan. Maar in trof sneed een gratis zonnetje en een matig ontvrijkrachtige westenwind. Jong, en vannacht nog een enkele lichte bui, maar ik brede opklaringen en dan net kouder als 14 graden. Morgen eerst nog een drip rijn, maar in een middje droeg mij geregeld zinnen. De matig ontvrijkrachtige wind komt dan uit het westen en je bier rint de temperatuur op naar 18 ont lokaal 20 graden.
1: Ze wie Rieslid in Waasterheim, ambtenaar in Ljouwert, ze wie steertelid, deputaire, directeur van de Floriade. En zo'n 2018 burgemeester van de grootste gemeente van Nederland. En hebben we door Zuidwest-Friesland en Hekken door Janne Wieske de Vries. Want Joert kundigt het ze aan dat ze Takkemeer der op mij opgehouden wil. Goedemiddag, mevrouw de Vries.
6: Ja, goedemiddag.
1: Hij je nog?
6: Nee, heel wel net. Maar ja, je moet een keer een finishvlag plantje. En ik dacht. Takken weer, nooit de zomer, dat is een goed moment.
1: Ja, ja, je nog net, je mocht het zelfs nog wel trok in. Burgemeester is maar onthaar ook burgemeester Bleuwen, maar dat ziet er voor jou net in dus.
6: Nee, want ik ga ook nog door een nieuwe fase in mijn leven en wat meer vrijheid. He, want burgemeester is al 24 uur een dais. Maar ik vind takkelijk heel ingewikkeld om het werk los te laten aast. Maar ik ga gelukkig nog een jaar waarin ik nog een fijne eindsprint inzetten kan. Ik voel het als een natuurlijk moment om ik rond te maken voor oorzaken.
1: Ja, nou, je bent Takkemeer 66. Dan zet je dus een punt achter het werk in het openbaar bestuur. Voor een heel soort mensen zullen jou toch de jinge verse die de onjaaier weer van culturele haatstijd.
6: Ja. Ja.
1: Ken je dat maar leven?
6: Dat ken ik heel goed maar leven. Ja, dat had een prachtig moment geweest vanzelf. Van Friesland. En ja, dat we dat maar ook voor elkaar kregen. Dat was formidabel.
1: Ja, en hij er zelf als deputaire net hier zoveel vreselijk volle profijt van hebben kennen.
6: Nee, maar uiteindelijk gaat het eigenlijk helemaal niet om. Hè? Ik heb het mooi mogelijk met z'n kind. En dat is voor mij een heel soort wurg. Ja, zo zitten die dingen. Ja.
1: Zo simpel kan het soms wezen, inderdaad. De Njongenier, burgemeester van inderdaad, de grootste gemeente van Nederland, Zuidwest-Friesland. Wat vond je het mooiste van het werk?
6: Nou, het werkje met de meerskip. En dat is alle dagen komt smeeskens in die het geweldige best doen. En daar heb ik een heel soort respect voor. Dat zie ik altijd al, maar dat is in Zuidwest-Friesland nog groter worden. Dus dat maakt het dit werk ik zo mooi. Het is werkje mooi mensen. En in Zuidwest-Friesland, het is een prachtige gemeente. Het is ook een stabiele gemeente. Het bestuur staat er goed voor. Ja, eigenlijk voor mij kon het net mooier werkje wezen als hier, deze laatste jongen hier.
1: Ja, is burgemeester dan mooier als debutair, want de provincie is natuurlijk een bestuurslaag die toch wat gutter afstand van de meesten zit.
6: Ja, ik had het bij de provincie prachtig voelen. Maar dat ben ik fases in die leven. Hè. Toen had ik een enorme drang om zaken te ontwikkelen voor Friesland. En dat koek in die rol als deputière. Hartstikke goed. En als wij wat ouder bent, dan is het juist heel mooi dat door die levensondervinding en ja, alles wat smaakmakers en die kennis en kunde, dat staat in een burgemeesterschap inzetten kan. Dus in dit. Ik zie dit echt als een kroon op mijn werk. Dat burgemeesterswezen, ja, dat paste me als een jas. Ja. In deze fase van mijn leven zit ik er dan bij.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay. Die levenservaring die heb je wel nodig als je burgemeester wezen.
6: Ja, tenminste, dat zou het voor mij. Ja. Zo is het voor mij. Ja.
1: Ja, ja. Want ik kreeg naar het mooiste aspect, zeg maar, zeggen van burgemeester wezen. Wat is het minste?
6: Nou, ik vond die coronatijd heel dreig. Dat heb ik echt, omdat wij doen een heel soort zaken onmogelijk maatje moesten. En dat gaat helemaal in mijn natuur in. Want ik wil graag het meestal kort zien komen kennen dat we mooie evenementen betekenen, maar ook hoor dat er wat gebeurt. En ja, toen moesten we alles stilzetten. En ja, en meestal gewoon in de zwierste momenten van hun leven net bij elkaar komen. Nou, dat weer hartstikke vertrietelijk.
1: Ja.
6: Dus dat zal ik net vieren, nee.
1: Dat is natuurlijk een zaak dit. Elke bestuurder hem of haar maar confronteert zagen, of sowieso wat ja. Ik me door hem maar confronteerd waren. Ja. Ja. Maar meer specifiek voor jou als burgemeester, wat wie een moeilijke momenten, even los van corona, los van COVID.
6: Ja, maar dat is toch de komst heel dicht bij mensen. Bij van alles. Hè. Dat kan ik ongelokken wezen. Dat kan bij mijn bron wezen. Dat mensen iets heel verschrikkelijks beleefd hebben. En ik kom zo aan de andere kant natuurlijk ook bij hoogtepunten. Maar het hele leven komt voorbij. En ja, er zit soms echt dreige momenten
1: in. Ja, ja. Ja, die maakt je dan al in mei. Je bent binnen 24 uur thuis Beerborgen Master zondagen in de weekend. Dit werd ook kikker, lieke mij.
6: Ja, dat is ik zo. Dit is wel. Want je kent hier de tijd, hè? Maar je nog vol speed terug.
1: Ja, precies. Maar dan hoort het op.
6: Ja, maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe dat is, hè? Want ik ben gewoon gewend om er altijd te wezen. Ik ben altijd maar mee werk dwaande. Ik in de vakanties, dat gaat nooit helemaal uit. En ja, en dat doe ik mezelf wel een plezier. Dus ik ben heel nieuwsgierig van mezelf wat er aan is gebeurd.
1: Ja, maar verlang je dit dan echt nooit?
6: Ja, ik heb verlangen naar meer vrijheid. En takkelijk, het werk werd ik zelf van genieten, omdat ik zo'n mooi meegenomen hier naar haar. Ik kijk heel moeilijk los weten. Dus ik zit er een beetje dubbel in. En takkelijk weet ik, dit is een goed besluit.
1: Wij zullen dat al jaar afwacht zien. Nog een ier in elk geval is Janne Wiskut Viers, burgemeester van Zuidwest-Friesland. Maar dan is het echt gebeurd. Naar 12 uur. Ja, bedankt voor je verhaal.
6: Graag gedaan.
1: Oké. Okay.

George Ezra. Ja, dat is de machine-nummer Shotgun. Dadelijk, ja, zou je toen naar inschrijven. Het aantal nieuwe studenten in Ljouwens bij de Egerskwal NHL Sterren liep het een beetje op hetzelfde pijl te blowen. Dadelijk praten we met drie nieuwe studenten hier in onze provincie, in Stad. Uit Snits, Italië en Uitgeest. Dat is dadelijk naar deze muziek van Shanna Spyro. Dit is Great Expectations.

0: maak het clean, maar ik verskes. Dit nummer is daar een voorbeeld van. Great Expectations, van Shanna Spyro.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Maar zijn saai stoel zijn nije inschrijvingen liet het onder studenten van de Hegerskwalle NHL Stenden in Ljouwen tot pijl te bluwen. Voorzitter Mark Otto van het College van Bestuur zei dat hij er op een dag bij de inbreng van het studie hier van een, in een grootvolle Hegerskwalle. Otto is blij met al die nije studenten, want de Hegerskwalle houden jeder nog rekken maar krimp. Verslaggever Onno Valkena, die weer erbij, vreeg gewoon een paar studenten om te beginnen waarom ze graag in Ljouwen studeren willen.
2: Ik ben Merle, ik kom uit Sneek en ik ga nu beginnen met mijn studie bouwkunde.
3: Ben je blij dat het begint?
2: Ik ben wel blij dat het begint, ja. En nou, we hebben nu een opdracht gekregen, maar we zitten nog een beetje uit te vogelen hoe het werkt.
3: En waarom haast keer zijn voor NHL Stenden?
2: Nou, het is op zich enigszins dicht bij Sneek. En ja, het hadden gewoon de studieoptie die ik graag wilde.
3: En blijf je thuis wijen of is het op Kemers?
2: Ik blijf in Sneek wonen.
4: In heel Nederland is op dit moment zie je dat er steeds minder studenten in het hoger onderwijs op de HBO's en de universiteiten zijn. Ook het Noord-Nederland krimpt qua aantal jonge mensen. Maar wij blijven eigenlijk relatief stabiel, dus we zijn best voorzichtig positief.
3: Dus als ik jou zei, je bent net ontevreden.
4: Ik ben niet ontevreden inderdaad. We zien ja, toch ongeveer 6.000 studenten kiezen voor deze hogeschool en voor Leeuwarden.
3: Het cijfer is nog net helemaal definitief, jongen.
4: Nee, we hebben met elkaar in het land afgesproken dat we nog geen precieze cijfers afgeven. Maar nogmaals, we zijn niet ontevreden voor het aantal studenten.
5: I'm Karina from Italy. And I'm studying European Studies. I chose NHL because the course of European Studies is very good here, one of the best in the Netherlands. So I just wanted the top choice, I guess.
3: Hoe belangrijk zijn de buitenlandse studenten voor NHL Stenden?
4: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
6: Mijn naam is Tom Ossendorp. Ik doe maritiem engineering. En ik kom uit Geest.
3: En hoe komt het dat je hier studeert voor NHL Stenden?
6: Nee, dit is een van de weinige plekken waar de opleiding maritieme engineering wordt gegeven. En ja, Rotterdam vond ik niet zo'n leuke school. En dit is wel echt een gezellige school.
3: Dus dan is, ja, als je uit Geest komt, dan is Leeuwarden een nieuwe plek?
6: Ja, zeker. Het is echt een nieuwe plek voor mij. Ik ben hier nog nooit eerder geweest.
3: Maar dan binnen de studenten die kiezen van deze Hegerskwalle. Studenten uit het noorden, uit Friesland. Ik studenten van buiten Friesland. Waarom kiezen ze van deze Hegerskwalle? Weet je dat?
4: Nou, er zijn een paar dingen. Het is natuurlijk gewoon een onwijs leuke stad om te studeren. Dat zien ook steeds meer studenten, ook buiten Friesland, ook buiten Groningen en Drenthe. En we hebben natuurlijk een aantal bijzondere opleidingen hier. Met een grote hotelschool, een grote maritieme school, de Torbekke Academie met opleidingen, grote lerarenopleidingen. Dus er zijn ook een aantal opleidingen die je alleen maar hier in Friesland kan doen.
3: Amy en ik nog een creatief idee van een soort van hinkplak, langsplak van studenten boppen in de Achmea-tour. Hoe concreet is dat? Hoe vier is dat?
4: Nou, best wel concreet. Daar praten we dit moment echt over. Dat we gezegd hebben, het is, natuurlijk is het leuk om te studeren hier op school. Maar het is ook leuk om gewoon in het centrum een plek te hebben waar je kan leren. In Groningen hebben ze het Forum. Wij hebben de Achmea-toren.
3: Wanneer is die hier?
4: Nou, wat mij betreft mag het volgend jaar, maar er moet eerst flink verbouwd worden daar. Dus op het moment dat het verbouwd is, dan mag het wat mij betreft open.
0: Dat zijn Mark Otto van de Hegerskwalle NHL Stenden. Hier in de reportage hier is ik de stem van studenten Merle uit Snits, Carina uit Italië en Tom uit Uitgeest. Kies al even jou. Here's you too. It's the sweetest thing.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het hebt krijgt Jelle Vie van West, heeft het niet voor het lijst in Zuid-Friesland. Maar Jitse de Vries, Jitse, goeiemidje.
11: Goeiemidje. Oorski neemt wargemaster Janne Wietske de Vries van de gemeente Zuidwest-Friesland, die langend naar meer vrijheid, zei ze. Want wargemaster, dat ben je zo'n dagen in de week, 24 uur dijs, en het hele leven komt voorbij. Dat binnen dan mooie momenten, maar ook drege momenten. Joort kundige de Vries haar Oorski aan, maar zij is nog net direct voor het jaar. Zij bluwt ont en bij de simmer van Takkemier, wargemaster van Zuidwest-Friesland. De plysje van Ljouwt had juist de 2 mensen aanhouden om de wedstrijd Cambuur Twente heen. Een 24-jarige man uit Enschede is arresteerd omdat hij vuurwerk bij hem hier op een parkeerplak in Ljouwt, dat Twente supporters bij elkaar kwamen om de spelers uit te zwaaien. Letter op de joen is in de omjouwing van het Kooistadion een 49-jarige man uit Tietjerkstradiel aanhouden voor misleidiging. Daarmee is nevens de plysje de joen rijstig vooran. Een 33-jarige Fries is vrijsprutsen van het plannen van een ontviering van prinses Amalia. Nevens de rechter ziet de Fries in een psychose en binnen er nooit echt plannen west voor die ontvoering. De man die is in januari 2026 aanhouden omdat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedriegingsraasde. De Fries hier 2 bielen bij hem, maar daarin de woorden Amalia en Siek Huil kerft. En een actie van vrijwilligers had er nog net voor zorgen dat een veert in Sint-Anne vrijbleun is van Einekroos. Vorig jaar had die vrijwilligers de hele veert leeghellen, maar nu is die alweer helemaal grienwudden van dat kroos. En dat zorgt ervoor dat visken zonder zuurstof komen te zitten en dat oren wetterplanten net genoeg zinnenlucht krijgen.
10: Nee, dat maakt zou je wel hebben voor zelfs. Jitse, dank je wel. Frieske Nijs, night lezen op de site en de app van Omroep Friesland. En dat kennen in het Frieske in Nederlands en een heel stuk mannen horen taal. Dadelijk het waarbericht voor Joen vannacht en ik de komende dagen oer horenminuut.
12: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
13: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
14: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor Els budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA?

0: op verda.nl/techniek. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
2: Hij is Jarrod van der Meer alweer opnomen in de televisiestudio van Omroep Friesland, de Sportcast, de wekelijkse rubriek waarin het en waarom jongen wordt op het oude weekend, het betellen voetbal van de Friese clubs. En daar weer een bijzondere, ja, toch wel een bijzondere analist bij. Hoe dat zit, dat docht Arjen de Boer dadelijk u te doeken. Maar is dat aanbeugd? Ja, Tjitske, het is noodroegelijk, hè?
3: Dat hangt er vanaf weer dat je binnen.
2: Nou, jullie houden, ik het aan zeggen.
3: Nou, er is nog wel wat onderwijs. En ik weet dat die radars die rennen eigenlijk vaak 4 van 10 minuten achter. Dus ik dwaal je net echt hut op te zissen dat het nou droeg is in Ljouwert. Nee, we hebben dus te krijgen met buien. En ja, het karakter van buien is dat daar werd het rijnt, dan is
2: daar het wiert.
3: Daar werd het wiert. En op orenplakken is het dan vaak droeg. Dus ja, nee. En wat we nou ook zeg is dat vanuit het westen wij naaien buien oerskouwen. En ik lokaal toch wel weer even wat rijnwetten vallen. En ja, ik moet ik zeggen, er is ik lokaal wel wat rijnwetten vallen. En dat is ik eigenlijk wat ik bedoel. Hè, mijn buien is dat het verschil in millimeters ik heel grut wezen ken. Want ze hadden van een beetje echt even een buienline het zuidwesten naar het mat eerst een taskoot. En dat is echt over het eerstelijke part van uw provincie in de game. Siege Zwart zit op zegtje naar een hele millimeter. Wilst Bakkeveen dan op 6,2 zit. En dan Wart zit ik weer op zo'n 0,8. En Skielge die het bigeliks maar 3 millimeter rijnwetten. Ja. Dus het verschil is grut in millimeters. Ik weet dat Ljouwert zit ik boppen de tredje millimeter. Nou, er komt naar alle gedachten nog wel wat bij. Maar de verschillen binnen dus grut. Nou, de maximum temperaturen, nou, die binnen eigenlijk omheen gingen ont lokaal een 20 graden. Maar op de meeste plakken is een stiekje bleun op 18 à jochentje graden. Dan Wart die ziet op jochentje 0,6 en jochentje 0,3 is die grauw en laaksem worden. Ja, die buien, die zak je al oud. Dat wat er nou nog hoe de provincie hinderkomt, dat binnen dan wel voor eerst de laatste echte voele buien. Dan in de joentiet en in de nacht, dan neemt die activiteit behoorlijk aan. Een lichte bui. Maar het klert ik weer breed op. Maar die wind die zil wel steen bloeien. Matig ont vrij krachtig. En dat smiet eigenlijk een minimumtemperatuur op die wat er aan de hege kant is. Maar een 14 graden in het binnenland en zo'n zegje of zo'n graan op de eiland.
2: Oké. Okay. Nou, dan maar we toch nog rekken haar blauwe. Maar dat Rijnwetter, jongen, vandaag. Morgen liet het een stukje beter lopen, hè?
3: Ja, absoluut. Morgen dan knapt het waar eigenlijk wat op. We komen onder invloed van een rechtje van hege druk. Nou, van rechtjes weten we er het nooit lang. Maar we kunnen er wel mooi even profiteren. Morgen en wensje, sawisa. Morgen hier nog een lichte bui. Maar morgen midje echt wel knap waar. Stapelwolken, zinnen en westelijke wind die het matig wordt vrij krachtig is. En nou, een noffelijke temperatuur, jochentje en 20 graden. En dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. Dus ja, een prima dag morgen, zeker in de midden. En dan ja, in de juni het, nou, ik nog wel aardig wat heldere omstandigheden. En dat zorgt ervoor dat we morgen de nacht, eigenlijk of in de nacht naar Wensje, dat we dan een minimumtemperatuur hebben van zo'n 12 graden.
2: Oké. Okay. Nou, dan de dagen daarna, dat is een koele nacht trouwens, maar de dagen daarna, hoe liet je dat?
3: Nou ja, Wensje dus nog een droege uiteenzetting. En dat rechtje van hege druk, dat loopt verder. En dan in daarin van een midden, eigenlijk dan is een eerste bui alweer mogelijk. En dan, ja, dan worden de condities eigenlijk alleen maar minder en minder. Want als ik dan trok in naar de Tongsje en de Vreet, ja, dan hebben we toch wel weer geregeld buien te pakken op Tongsje. Je litte zin hem dan nog wel eens even bij Shem, maar op Vreet, dan had hij het ik alweer een stik dregen. En dan liep het ja, toch, ik wil weer aardig wat buien oer te loeken. De wind die helpt bij Debbie on. Zuidwestelijk matig ontkrachtig op Tongsje en Vreet. En dan op Vreet wat meer uit het westen bij. De maximum temperatuur is wel opvallend. Die soep Tongsje nou wel eens op erin kennen naar zo'n 22 graden. Maar dan, ja, waar we eigenlijk in zitten in die dagen is echt een gevecht tussen de warme en de koude lucht. En op Tongsje zitten we echt even in de warme lucht. Dus dan is het, ik viel het ik brotsig om. Mm. 22 graden, maar wel geregeld buien. En dan op Vreet, ja, ik zou 21 graden nog als maximum temperatuur. Maar ik dan kan het nog wel eens wat neer omvielen. Maar ja, de dagen daarna, dan zitten we weer wat aan de koude kant en op Wensje, ja, dan zitten we er ik wat tussenin, maar dan liep het voor het grootste pad nog droeg te bloeien. Dus ja, het is wat onbestendig.
2: Ja,
3: ja, het is in elk geval net verst waar.
2: Nee, dat is duidelijk. Nou, dat is mooi waar voor een waarvrouw, liep het mij.
3: Ja, dit nemen we de oergang naar een nieuw seizoen en dat ben altijd een hele interessante tijden. Ja.
2: Okay. Dank voor het eerst.

0: Frankrijk naar Bastille zitten bloeien. Dus noemen we dit van de Bee Gees. Ja, dat is de Jive Talking. En daarvoor de harde poeg, de 80's remix van de Doeleersen.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Nou, dan kom vier voor is Friesland Jorter. Maar de presenteerde versie, ja zeker, naar december beginnen we die weer mij van het Frieskenijs in Friesland Jort. Dan verzel ik het waar. En de allereerste aflevering, ja, is bij Diana al wat in het oor. De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk. Eduard Rekker, die zit op een paard als vrijwilliger bij verschillende organisaties, bedrogen en niet bij festivals. En in de eerste aflevering trapt de Frieske vlogger au op oerrok, zult er wijzen of het er best eigenlijk. Hij zal daar mij helpen achter de bar. Maar kan er het tempo een beetje bij houden? Dat is de vraag. Die wordt Jung dus beantwoord. Of dadelijk al. Moet hier of hier om 20 of 4 beginnen. Bij Omroep Friesland op televisie. Ja, en wat de wachtie ken, die stelt de wachtie matten ontroeren. Jelf achten.
3: Stipt. Jelf achten.
0: Want dan is de sportcaster van Omroep Friesland. Arjen de Boer. Arjen. Ja, nou even romscent op het voetbal. Het aanroepen. Wie kan bij de Friske ploeg ben teleurgesteld eigenlijk eindigen?
3: Nou, dat is nog heel zachtjes.
0: Ja, hij drukt weer heel zachtjes en voorzichtig uit.
3: Ja, nee, het wie net goed.
0: Nee,
3: het wie net goed. En het begon in Tilburg. Ja, de VNK kwam net verder dan als 2-2 de promovendus Willem II. En dat is ook al een teleurstellend resultaat. Hierondal, omdat ja, Waroen ze wat naar 2 wedstrijden de Polonaise. Nou, een 1-0 oefening op FC Twente. En een knap liekspul in de Johan Cruijff Arena.
0: Europees voetbal.
3: Zeker, maar goed, het is alleen nog pril. Ik weet het al heel vol. Maar de 3e wedstrijd was toch wel verrassend verlen in het eigen stadion. En nou dus, 2-2 in Willem II in Tilburg. Dat wie ik net goed. Maar we hebben trouwens, het wel leuk, want we hebben te gast.
0: Ja.
3: Gert-Jan Verbeek.
0: Zeker.
3: En die liet zien licht en Roeskine. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Want er komen weer versterkingen aan bij SCRVN. Marco Fargi. Dat is een Irakees international. De CJRVN al wat langer achteraan. Spelen in Noorwegen. Maken de oerstap naar Italië, naar Venetië. Komt er net echt onspelend daar. En JRVN had hem nou oerhellen om op huurbasis uit te komen voor SCJRVN. Maar wol mij een optie daar keep. Dus dat is nagenoeg rond. Dus dat is mooi. Dat is een onvaller. Kies zowel onder linkerkant als onder rechterkant voetballen.
0: Is het wel een spelen, beelden, zo?
3: Ja, beelden. Maar goed, zelfs van die keer we een hele mooie compilatie mooi op YouTube.
0: Hè? Ja, nou, dat klopt net
3: oftewel, dat zei het helemaal niks. En dan hebben we nog Mees Hilgers, dat is een 24-jarige verdediger van FC Twente. En dat is een centrale verdediger. Even kwart het verhaal van Mees Hilgers, dat wie een zeer talentvolle jongen uit de eigen jeugd van FC Twente, komt ook in de basis te spelen. Kind dan, ja, wil eigenlijk net bijtekenen, want dan komt er natuurlijk interesse van topclubs. Hij kent naar Ajax, hij kent naar PSV, of naar Feyenoord, dat wie het. Ajax en Feyenoord. Maar dan zit hij in zijn laatste contract hier, dan wil hij net bijtekenen. Ja, dan stelt de werkjouwer de Mac Hut op. Die zei, nee, bijteken je of gewoon net meer voetballen. Nou, hij tekent net bij, want hij wil graag transfervrij fot.
0: Ja.
3: Nou ja, oftewel, de hele relatie broeieert. Het gaat net goed. En dat is, ja, dat gaat van kweer ontslimmer. En nou is eigenlijk Jereveen of FC Twente verlost van een piedende holle dossier. Maar Gert-Jan Verbeek had daar ook wel wat oe. Want hij verschijnt dus dan in één keer net meer op de training. Dus de meeste Hilgers. Omdat hij, ja, hij wil ook iets forceren. En dat, nou ja, dat de relatie natuurlijk ging goed. En wat vindt dan Gert-Jan Verbeek van Mees Hilgers?
4: Nou ja, als jij gewoon niet opkomt dagen terwijl je er gewoon moet zijn, en je bent selectielid en je laat niks van je horen, dat is toch onbetrouwbaar, of niet?
3: Ja.
4: Het leek al vast wel.
3: Ja, hij is toch goeie ondervindings, mooi. Maar dan hier is toch, als toch trainer wie is van Jereveen, hier is toch Mees Hilgers nooit ophellen.
4: Ja, maar Riemer ook niet. Dit past niet bij de kernwaarde van Jereveen. Zo'n speler die zo onbetrouwbaar is.
5: Maar Matje zijn jongen echt met een 12 kans gunnen?
4: Oh, maar die heeft Twente hem al geboden. En heeft hij ook niet, die hand heeft hij ook niet, die handreiking heeft hij ook niet aangenomen.
0: Ja, wat zijn het Tine Hoes eigenlijk dan?
3: Nou ja, dat vindt dus Gert-Jan Verbeek ook. En die zei van, nou ja, het is, FC Twente is verlost van een probleem. En dat probleem leidt nou op het bordje van Johan Hansma. Aan de andere kant van, ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen, 24 jaar. Jereveen moest wel een liedje transfervergoeding van hem betellen. Als ze hem weer onder het voetbal in krijgen, want er komt nog wat bij. Had ik nog een zwieren knip, een kruisboomblessure oproen. En zijn laatste wedstrijd is in maaien 2024.
0: Ja, ik denk al wedstrijdritme dus.
3: Nee. En dus ik nog eens die hele zwieren blessure eroer hinnen. Maar als ze hem weer onder het voetbal in krijgen, dan is het een absolute bobslag.
0: Ja, maar goed. Dat is een good out.
3: Ja, een Grutte Ad. En ze hebben dus echt, want hij komt, maar ze hebben de mooie ek weer Auski naam van Nicolai Hopland. De club is nog net bekend, maar die gaat wel naar Denemarken taal. Dus die wisten dan weer kwiet. Ja. Dus je bent een fitte centrale verdediger kwiet. En op papier is Mees Hilgers beter.
0: Maar het is een risico.
3: Maar het is een risico.
0: Ja. Nou, meer goed nijs, maar niet heus, is natuurlijk Cambuur. Ja. Dat gaat net goed, hè?
3: Nee, dat gaat zeker net goed. Want ja, hoe het zijn over het bolje, dat weer wel grappig. Want collega Willem Vermeldvoort, die zei ik naar Aurin, die vregen onder trainer van Cambuur van, ja, hoe gaan jullie het nu verder doen? Nou, we gaan gewoon zo verder, zoals we nu bezig zijn. Op dezelfde voet gaan we verder. Hmm. Nou, zei Gert-Jan van Beek, ik, nou, dat hoop ik net. Nee. Maar mijn nul is flauwer. Ja. Nee, er moet absoluut wel wat punten op het kleed komen. Ja. Want als je hoe dan ook, hoe je het went of keren, uiteindelijk ben je dan als trainer een keer de klos. Ja. Dat staat er ook in. Ja.
0: Hoe lang, hoeveel krediet heeft hij nog?
3: Nou ja, hij is natuurlijk nog maar krek begonnen met jouw wedstrijd onderwijs. Alleen nog, ja, hij zit er net heel erg lekker op. Aan de andere kant kun je het hem kweer aannemen. Want hij maakt het echt mooi. Ja, de technisch manager, Lars Lamboy, die is aan het winkelen maar een lege portemonnee. Ja. Dus dat is best wel lastig. Ja. Ze dochter ja. Maar al je jeugd. Maar goed, ze moeten nou komend weekend snijdt een beetje jouw trein. Maar het is naar Velsen Zuid, ja, naar Telstar. Ja. Nou ja, in principe moet je daar dan wel punten hellen. Want ja, er komt nou een serie hoor, maar Telstar uit, dan komt NEC thuis. Nou ja, dat is natuurlijk wel een goede ploeg.
0: Ja.
3: Maar daarna komt ADO, de promovendus. Ja. En dan komt PEC Zwolle. Ja, dat ben je wel ploegen. Waarvan je op Varhoorn zegt, nou dan moet er toch wel die eerste punten komen. Ja. Want als het staat Trogiet. Ja, dit keer het op een kop verkeerd. Ja.
0: Weet je dat mis bij Cambuur? Wat zei Verbeek daar hoor?
3: Ja, Verbeek vindt vooral van ze maakt alleen nog hele kinderlijke fouten. Het ja. is alleen nog te jong. Het is, de eredivisie komt misschien wel gewoon te betierd van Cambuur. En ja, als je geen geld hebt, dan maakt ondervinding bij. Dan maakt de spelers bij. Maar de ploeg staat in de noostje zonder Sjeustrand, zonder Mark Diemers. Is gewoon net eredivisie proef.
0: Te licht.
3: Ja, gewoon te licht. En dus maakt er wat bij. En dan zal ik wel wat bij komen. Er komt wel een keeper bij. Plochman. Dat is een Duitse keeper.
0: Nou ja, ja.
3: Maar goed, ja. Is hij dan de redder in nood? Dat denk ik eerlijk zo net. Ik denk echt dat er nou ja, nog wel echt kwaliteit bij komen mat. Maar dat is juist het probleem. Want er is geen yield.
0: Nee, nou, dat is bloot dus een probleem. Het wordt al even praat in de sportcast van Omroep Friesland. Ik zeg,
3: Jel wachten.
0: Hoe is Jel wachten? Hè?
3: Stipt. Jazeker.
0: Dank je wel, Arjen. Nou, dan hebben wij online voor de eerste oren van deze aflevering van Onderwijs. Nou, mooi stukje muziek. Ik vind het eigenlijk toch misschien Jimmy smaak in. Hartstikke leuk. We hebben de Pet Shop Boys. Go West.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Huizen het gras in Grunterp is van fans van schreeuwer Gerard Reven een soort van ja, beerveertsoord eigenlijk, een bedevaartsoord. En nou ziet het huske te keer. Is dit de kans om daar een literair museumke van te marsen? We zullen het dadelijk over hebben. Jullie noemen eens.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
14: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
15: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
0: boeien. Wat dus dood de eerste tongetje van september?
1: Net zo volle. Wat dan?
0: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
16: Onderwijs.
17: My Erik Enema.

0: The Summer of 69, dat is al even lief zelfs. Maar Bryan Adams had er nog een geweldige herinnering aan. Die is meer in het begin van Twaroer, van deze aflevering van Onderwijs.
1: Jouw Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Ja, fijn dat u er nog voor hersen bent, Rossaars Hoeren, maar dit programma Onderwijs. Dat is man die in 30 augustus, tweede dag dat Janne Wietske de Vries is witte lid. Dat ze naar de komende simmer ophouden zal als burgemeester van Zuidwest-Friesland.
2: Je moet een keer een finishvlag plantje en ik dacht, takken weer, naar de simmer, dat is een goed moment.
0: Ja, het zieke dat Maestan Saïs door zijn nieuwe inschrijvingen het aantal studenten van Hegeskwalle NHL Stenden op peil lieken te blauwen.
3: Ook het Noord-Nederland krimpt qua aantal jonge mensen. Maar wij blijven eigenlijk relatief stabiel, dus we zijn best voorzichtig positief.
0: En de vernijde bacheloropleiding Fries met 3 studenten nu aanzet aan de Rijksuniversiteit in Grijns.
4: Voor u's begrippen is dat een heel mooi ploegje studenten dat we mooi beginnen kennen.
0: En op deze tijd hebben we er nog een uur lang. Ons aanzoeren dus maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren hoe hard je de Friese kern, dwarpen en sterren, libben en vitaal. Nou, jongie, de vitale kernen Alliantie Friesland van start. Praat aan ze der oer maar de voorzitter van die alliantie. Maar eerst, het waren in het kwart. Siske Wiebinga, een goeie midje.
5: Goeie midje. Nou, zinnenwolken en enkele rijn en tongenbuien wiksen in maar aan. Maar in trof sneed een gratis zonnetje en een matig vrij krachtige westenwind. Jongen, vannacht nog een enkele lichte bui, maar ik brede opklaringen en dan net kouder als 14 graden. Morgen eerst nog een drip rijn, maar in een midje droeg mij geregeld zinnen. De matig vrij krachtige wind komt dan uit het westen en je bier in de temperatuur op naar 18 en lokaal 20 graden.
0: Ja, hoe houden je de Friese kern, dwarpen en sterren, libben en ik vitaal? Nou, jonkje, de vitale kern Alliantie Friesland van start. Een keerwerkingsverband van de 18 Friese gemeenten, de provincie en de Friese onderwijsinstellings. Vooral de winkels in dwarpen en sterren worden geconfronteerd met gutte uitdagings. Likas de opkomst van nog altijd online shoppen. Maar dat is net het enigste. Hartwethouder van Oostland Rob Jonkman is voorzitter van deze Alliantie. En over de telefoon, een goeie meetje.
6: Goedemiddag, Emma. Hey,
0: want ja, eigenlijk worden al die kernen, die winkelcentra eigenlijk, geconfronteerd met een reeks om problemen en uitdagingen.
6: Uitdagingen, ja, dat vind ik een goeie. Dat hangt een beetje van de kern af, want er zit best wel verschil in. De ene kern is natuurlijk de andere niet. Er zijn best kernen die het eigenlijk heel goed doen. En andere kernen waarbij je ziet dat het best wel lastig en moeizaam is. En dat is nou net ook de taak van de nieuwe club. VKAF, hè, dus die Vitale Kernen Alliantie Friesland. Want wij kunnen ook van elkaar leren. Dus daar waar het goed gaat, daar zou je van kunnen leren. Op het moment dat je kijkt naar de kernen waar het wat minder goed gaat. En dan hebben we het niet alleen over winkels, natuurlijk. Daar gaat het ook over, hè, want het is retail waar we het over hebben. Ja. De Friese retailagenda, dat is eigenlijk de basis. Maar het gaat natuurlijk ook om het feit dat mensen wat langer in zo'n kern willen verblijven. Dus het gaat erom dat het dat de horeca is. Het gaat erom dat het aantrekkelijk is om in een kern te zijn die bijvoorbeeld groen is. Dat soort zaken spelen ook allemaal een rol. Dus het is meer dan alleen maar de winkels. Maar de winkels die staan natuurlijk wel bovenaan als het gaat om de aandacht daarvoor.
0: Ja.
6: En we zien ook dat er best wel problemen zijn als het bijvoorbeeld gaat over opvolging. En want er wordt heel vaak gesproken over online winkelen, dat allemaal de nekslag is voor winkels. Maar wat ook een belangrijk punt is, is dat je ziet dat door de vergrijzing de opvolging ook best wel een probleem is.
0: Ja, en dan is het soms ook een winkel die het eigenlijk best goed draaien. Er zijn natuurlijk winkels die toch online shoppen vrij makkelijk oernomen worden. Dat zwaar ik voor leegstand. Maar het gaat ook om winkels die het eigenlijk economisch best wel een takkomst hebben, maar waarbij het de opvolging dus een gunstig probleem is.
6: Wat
0: maakt die alliantie daar nou aan dan?
6: Nou ja, even voor alle duidelijkheid, de alliantie is niet de Haarlemmerolie die voor alles te gebruiken is, maar wij willen wel proberen om partijen bij elkaar te brengen. Dus inderdaad, het onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. Als je kijkt naar Vera en NL Stende, die ook deel van uitmaken, zeg maar, van die alliantie. Die gaan natuurlijk met de studenten die in de retail zitten, ook in gesprek. En die studenten die gaan ook meedoen in het samenbrengen van partijen, maar ook in het zorgen voor kennis en kunde die ook wordt meegenomen richting die ondernemers. Dus dat is denk ik wel een ontzettend belangrijk punt. Dat niet de VKAF weer een nieuwe praatclub wordt. Weer zo'n club waar iedereen lang vergadert. Nee, ja. Het is nu de bedoeling dat die retailagenda die vastgesteld is in mei van dit jaar bij de provincie, dat we daar uitvoering aan gaan geven. En dat doen we dus met die drie partijen. In ieder geval minimaal met die drie partijen. Er zijn nog wat meer partijen die meedoen. En daar gaan we kijken van waar kunnen we nou die best practices in goed Fries vandaan halen. En waar kunnen we die op andere plekken ook weer gebruiken? Dus Het is het samenbrengen van partijen wat heel belangrijk is.
0: Dat is natuurlijk ik maar kennen die het net zo vier bij me kon waarlezen. En dan stelde iedereen benauwd wezen voor concurrentie van de oor. Maar dat is wat Sjente Spriet nou leer.
6: Nou ja, dat is zeker ook zo, natuurlijk. Alleen de ene kern is de andere niet. Ik bedoel, de kern van Drachten is toch weer heel anders dan de kern van Gorredijk. En die hoeven niet per definitie met elkaar te concurreren. Sterker nog, dat is ook niet wat de bedoeling is. Het is juist de bedoeling dat je allebei die kernen versterkt, maar wel hun eigenheid, want daar heb je natuurlijk mee te maken. Ik bedoel, ja, sorry dat ik dan weer nu Beesterswaag noem. Je merkt wel dat
0: het
6: ik uit Opsloon kom.
0: Blijft voor in de molen, ja, dat snap je.
6: Het zit er nog veel diep in, hè? Dat is het probleem. Daar krijg je er niet zomaar uit. Nee. Maar het is.
0: Even voor mensen die dit net snappen, hij is oud-wethouder van Oosterland. Dus dan is het even niet lang. Maar vertel verder hoe Beesterswaag.
6: Ja, nou ja, kijk, Beesterswaag heeft een ander soort karakter dan, ik noem maar wat, Surhuis de Veen. En dat is ook prima. Alleen dan moet je dus dat karakter wat zo belangrijk is. Ik bedoel, Beesterswaag trekt een bepaald soort publiek. En mensen die misschien kunst heel interessant vinden en dat soort zaken. Dus dan moet je ook kijken, kun je daar wat meer op inzetten? Dat gebeurt ook trouwens daar, hè? Want je hebt ook kunstweekend en dat soort zaken. Maar dat is ook belangrijk. En daar kunnen andere kernen weer van leren. Maar ook andersom. Dus het werkt naar meer kanten toe. En dat is denk ik wel heel erg leuk om daar vorm aan te mogen geven.
0: En stel de Barskup dan, ik kon die kernen wijzen van focussen. Je neemt dan Beesterswaag, maar de kunst focus, zeg ik nog maar eens even. Dat je dus echt rjocht ziet op bepaalde dingen, een beetje sterk in binnen.
6: Ja, nou ja, voor sommige kernen geldt dat eigenlijk al. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat Gorredijk natuurlijk de hele focus ligt op mode. Vanwege een belangrijke zaak die daar natuurlijk zit.
0: Zeker, ja.
6: En je ziet dus op bepaalde plekken dat zeg maar wat minder aan de orde is. En daar zou je kunnen kijken van wat is nou je kracht? Waar zit nou je specifieke, ik zou bijna zeggen selling point. Ja. Weer zo'n mooie Fries uitdrukking. Maar ja, dus dat is gewoon goed om daar naar te kijken. En dan kijk je ook naar andere kernen in Friesland. En soms kijk je ook naar andere kernen in Nederland. Want waarom zou je niet wat verder kijken af en toe? En soms ook Europa. Dus dat kan ook. Ja. En er zijn genoeg goede voorbeelden waar je wat van kan leren. Ja, en wij hopen dat we over een aantal jaren dat VKAF dan de vanzelfsprekende ontmoetingsplek zal zijn. En de kennispartner voor iedereen die werkt aan vitale Friese kernen.
0: We zullen zien wat de VKAF al jullie te waarschijnlijk kennen. Rob Jonkman is derde voorzitter van de Vitale Kernen Alliantie Friesland. Dank u wel voor je verhaal.

0: Mädchen bin.
1: Lucy Electric. Zoals is dat uitspreken, maar het meetje wie dat het jontje voor jou niet ontig. En dan voor weer zelfs Diana Ross en dat prachtige Reflections, zei je dat om. Onderwijs. Ja, fans van Gerard Reven die zullen toch echt even opletten, Matte. Maar ik bekam vanmorgen achter de redactievergadering dat van de jonge collega's eigenlijk net iemand ooit jet het van überhaupt Gerard Reven. En dat is natuurlijk een schande voor de echte leefhouders van een van de grote drie van de Nederlandse literatuur. Gerard Reven dus. En fans die moeten vooral even opletten, omdat het hoes dat hij in de jaren 60 wen het in Friesland, in Grunterp, te keep komt. Te keep zie je het zelf. Al huizen, het gras in Grunterp. Nou, zo'n fan van Gerard Reven zal Koen Peppelenbos ik wel wijzen, denk ik. En goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bent u fan, ja, kun je dat zeggen? Reviaan?
2: Nou, ik ben wel een liefhebber van het werk, maar een fan, dat zijn je hebt echt van die mensen die alles van hem verzamelen en ook allerlei rariteiten van hem interessant vinden, zoals zijn nagels. Maar hij verkocht ook nog zijn nagels op den duur. Dacht van ja, dat gaat me nou net iets te ver.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja. Er zijn grenzen, ja. Ja. Maar goed, ja. Nu het huis, want ja, u maakte er zelf melding van, zag ik op de literaire site van TSUM, waar u ook voor schrijft. U bent zelf ook schrijver en docent aan NH Stenden. U maakte melding van het feit dat het huis te koop staat. €185.000 moet dat kosten. Een legendarisch huis noemt u het toch?
2: Ja, het is zeker een legendarisch huis, want daar heeft hij, vind ik, zijn mooiste werken geschreven. Dus ja, dat is allemaal in de tijd dat na de tortuur was uitgekomen en op weg naar het einde. En dat hij met zijn brievenboeken begon. En dat hij enorm in de aandacht stond in Nederland. Ja, juist met zijn brievenboeken, maar ook met zijn toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk. En dat hij openlijk homoseksueel was in een tijd dat het nog niet zo heel erg gebruikelijk was om dat in de publiciteit te brengen.
1: Nee.
2: Dus zijn, wat dat betreft is het echt een iconisch huis waar hij al deze dingen heeft geschreven.
1: Ja. Hij is van 64 tot 71 gewoond. Heb ik even nagezocht. En daarna is hij naar Weert en uiteindelijk naar Frankrijk gegaan. België, uiteindelijk is hij overleden. Is dit een belangrijke periode in zijn schrijverschap geweest toen hij in Grunterp woonde?
2: Ja, dat denk ik wel. Want hij moest zichzelf opnieuw uitvinden. Iedereen kent wel zijn eerdere boeken van De Avond, dus misschien het bekend.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment wilde hij iets anders doen. En toen is hij die brievenboeken gaan schrijven, waardoor een hele andere toon erin kwam. Het ook veel autobiografischer werd. En ik denk dat hij daar zijn nieuwe schrijverschap heeft uitgevonden.
1: Ja, zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, zou je dat kunnen zeggen?
2: Ja. Ja, zeker.
1: En even over dat huis. U bent er zelf nooit binnen geweest, geloof ik, hè?
2: Ik ben er niet binnen geweest, maar ik ben er wel 2 keer, 1 keer op een pelgrimstocht natuurlijk. Want iedereen moet dat een keer zien. En natuurlijk ook in Blauwhuis en zo, want daar heeft hij zijn, vind ik, zijn mooiste gedicht over geschreven, Graf de Blauwhuis. En daar stonden ook de cafés waar hij met graagte naartoe ging.
1: Ja, ja.
2: Dus en het is ook zijn periode waar hij enorm, enorm soap, moet ik zeggen hoor. Dus het is ook een enorme suipert in die tijd.
1: Ja.
2: Maar hij heeft daar ook zijn 2 grote liefdes mee naartoe genomen. Dus Tijgertje en Woelrad.
1: Ja.
2: Die hebben daar ook een tijd gewoond. Ja.
1: En die organiseren nog steeds ook die bijeenkomsten daar.
2: Ja, zeker. Die is onlangs nog geweest. Dus en daar komen toch wel weer, ik denk, zo'n man of 100 op af. Eerst in de kerk in Blauwhuis en daarna daar op bij de klokkentoren vlakbij zijn woning. Ja.
1: Ja, nu dat huis te koop staat, het is een opknappertje. Schrijft u zelf ook, ik geloof dat de makelaar dat beaamt. Nauwelijks gemoderniseerd. Wat het natuurlijk wel weer oorspronkelijk en authentiek maakt. Dat is dan weer de pluskant die je ervan kunt noemen. Ja. Vindt u dat huizen, het gras in Grunterp, vanwege die link met Gerard Reven, een bestemming zou moeten krijgen?
2: Nou, geen museale bestemming, denk ik. Maar ik vind het wel mooi dat hij heeft het zelf trouwens ooit gekocht voor 2500 gulden.
1: Zo.
2: 2500.
1: Ja. Maar 1964, hè? Dat is het nog een andere
2: 64.
1: Tijd.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het moet vooral niet museaal worden. Maar er hangt een mooie gedenkplaat aan de muur. Er hangt een mooie foto daar tegenover. Ik denk dat het voor een kleine groep mensen heel erg interessant is. Maar ik denk als je een nieuwe eigenaar bent, dan zou ik toch even een tonnetje erin steken om het wat op te knappen.
1: Ja, ja. Ja. Ik zei zo even, toen we het vanmorgen over dit verhaal hadden, en ik praatte met collega's over Gerard Reven. Er was één, die is leeftijdsgenoot van mij, die zei, oh ja, van de avonden. Maar de rest, het zei echt werkelijk helemaal niemand wat. Dat moet u toch tragisch vinden?
2: Nou ja, dat is... Kijk, het gras, dat verwijst al naar het huis, het gras. Dat alles uiteindelijk teloor gaat. Het is een verwijzing naar Jesaja. Dat is ook zo'n soort... En op het bord staat ook een zandloper. Dus dat betekent ook dat alles voorbij gaat. Ja. Dus ook de roem van de grote drie. Ja, ik behandel hem ook niet meer op de hogeschool, hoor. Dus nee? Ja, we doen hem wel, maar... Het is af en toe ook al heel erg verouderd. En ik moet af en toe ook zeggen, redelijk racistisch.
1: Ja, er zitten ook wel foute kanten aan zijn schrijfstijl. Ja. Nou ja, goed. Het huis is in ieder geval te koop. U gaat er zelf geen bod op doen, begrijp ik, hè?
2: Nee, mijn eigen huis is wel een opknappetje. Dus daar doe ik eerder wat geld.
1: Daar heb je al geld genoeg voor nodig, inderdaad. Dan. Ja. Oké. Okay. Hey, Koen Peppelenbos, hartelijk dank voor je verhaal. Ja. En een fijne dag verder.
2: Oké,
1: Hansjen. Nou, dadelijk Gerard van Huizen, het gras in Grunterm bij het Eine Kroos in Sint-Anne. En daar is een reden voor. Die is dadelijk hier in Onderwijs.
0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiert.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: maar 125 euro.
1: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het kijk, die Albert West heeft het om eens even te zijn. Wat het nijs hier in Friesland, Joert Wier. En dan hebben we het dus over deze man die in 30 augustus zit. De Vries, goeiemiddje.
7: Ja, goeiemiddje, Erik. Janne Wietske de Vries had Joert haar aanski onkundige als wargemaster van de gemeente Zuidwest-Friesland.
8: Ja, je moet een keer een finishvlag plantje. En ik dacht, takken weer, na de zomer, dat is een goed moment.
7: De Vries is de langstzittend wargemaster van Friesland. Zij zit nu 8 jaar, takken weer dus 9. En dat weer net altijd makkelijk.
8: Nou, ik vond die coronatijd heel dreig. Dat heb ik echt, omdat wij doen een heel soort zaken onmogelijk moesten. En dat gaat helemaal in mijn natuur in. Want ik wil graag het meest kort zien komen kennen dat we mooie evenementen betekenen, maar ook hoor, dat er wat gebeurt. En ja, toen moesten we alles stilzetten. En mensen gewoon in de zwierste momenten van hun leven net bij elkaar komen. Nou, dat weer hartstikke vertrietelijk.
7: Zegt Janne Wietske de Vries, mijn haar als onstiende oorlog. Binnen de nou zoon van de Olve Frieske Sterren op ziek naar wargemaster. Ja, zij is daarvan lezen in haar gemeente Zuidwest-Friesland. Mij staan 6.000 nieuwe inschrijvingen. Lijkt het aantal nieuwe studenten van de Hogeschool NHL Stenden op peil te blijven. Voorzitter Mark Otto is van het college van bestuur en hij zei dat Joert bij de opening van het studiejaar. Otto is blij met al die nieuwe studenten en zeker ook met de buitenlandse studenten.
9: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
7: De nieuwe bachelor Frisk aan de Rijksuniversiteit in Grijns. Die begint net met 6.000 nieuwe studenten, maar met 3. Twee studenten, dat liep het net een protte, maar nevens de opleiding is dat gemiddeld voor deze studie. Haar docent Anne Mercuur die denkt dat het aantal studenten de komende jaren ook net verder groeien zal.
10: Friesk is net een vakgebied wat heel grut is. De aantal van Nederlands binnen ik net geweldig heeft. Dus we zijn daarin wel beskeerden. We willen vooral faciliteren dat zo volle mogelijk mensen met verschillende expertises en interesses Friesk bij je studeren kennen in wat voor vorm dan ik.
7: Een meerderheid.

0: Deze week is het feest in Suwaard vanwege de weropening van het dwarpshuis dat twee jaar geleden getroffen is door een volle brand.
1: We krijgen nu een dwarshoes rond. We 24 jaar mij vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid gaan we dat nog helemaal oppakt. En ik de roemtes. We hebben in het verleden wel wat moeite mee hier van hoe zullen we deze roemte nog gezellig aanklaaien. Dat nou helemaal goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rijden.
0: De ene naar de oren beem valt om in het Koopmansbosk in Huddegeriep. Metro de droogte binnen de wattels net stevig genoeg meer.
2: We houden wel eens uitgesteld met verschillende waterstanden. En het uitbagen hier van de omjouwing, zeg maar. Van het water wat hier om deze eilandjes liggen. Het gaat een schoft onder waterstand. Nu is het waterpeil weer goed. En terug de droogte hadden we les gekregen van te min wortelopslag. Bij toch hier kwetsbaar werd.
0: Dat zei het Pieter van der Meer. Hij is van de gemeente Tietzerkstra deel. Die gemeente die had het bosk nou sletten voor besiekers.
3: Dank u wel, Jitse. Het weer Nijs van deze man die 21 augustus, de laatste dag van de maand augustus. Heb je dus nog verkeersinformatie voor die? Voordat we dadelijk naar het wagen in. Tussen Jereveen en Grijns zit er tussen de Tienje en Drachten Centrum een file. En die levert vertraging op van 16 minuten. Ik heb een file van 6,2 kilometer. Dus tussen de Tienje en Drachten Centrum een vertraging van 16 minuten. Dadelijk het waar dus, Matjeske.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Doe goeie! Wat dus doe de eerste tonsje van september?
7: Net zo volle. Wat dan?
6: Poh, we kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
8: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of een die tij wekker houdt.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toe in toekomst keer.
11: Waar kan ik van over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
8: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Mij Erik Enema.
15: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
3: Het is een onhoudend probleem in Sint-Anne. De Noorderveert, die kleurt het intussen wel helemaal green. Einekroos, dat is een goed probleem. Het stjonkt en het zwaart voor dieren vissen. Clienteren die veert maar helemaal leeg hellen. Maar er is eigenlijk niks meer van hoor. Dus, wat maken we daarom doen? Wat maakt daarom dingen gebeuren? Ja, dat dadelijk hier een reportage die we in Sint-Anne maken. Ja, maar is dat waar zelfs, maar ja, Tjitske, weer bekijken. Tjitske, hoe zocht het er op dit stuit uit?
16: We hebben dus te krijgen met buien. En ja, het karakter van buien is dat daar waar het rijnt, dan is
3: het wiert.
16: Daar werd het wiert en op orenplakken is het dan vaak droog. Dus ja, nee. En wat we nou ik zocht is dat vanuit het westen wij nieuwe buien oerskouwen. Daar ken ik lokaal toch wel weer even wat rijnwetten vallen. En ja, ik moet ik zeggen, er is ik lokaal wel wat rijnwetten vallen. En dat is ik eigenlijk wat ik bedoel, hè, met buien, is dat het verschil in millimeters ik heel groot wijzen ken. Want ze hadden van een beetje echt even een buienline van het zuidwesten naar het maat eerste taskoot. En dat is echt over het eerstelijke part van uw provincie in de game. Nou, de maximum temperaturen, nou, die ben eigenlijk omheen gegaan rond lokaal een 20 graden. Maar op de meeste plakken is een stiekje bleun op 18 à 19 graden. Dan wordt je ziet op 19,6 en 19,3 is die grauw en laaksem worden. Ja, die buien, die zak je al oud, dat wat er nou nog hoe de provincie hinnen komt, dat binnen dan wel voor eerst de laatste echte volle buien. Dan in de joentiet en in de nacht, dan neemt die activiteit behoorlijk aan. Een lichte bui, maar het klert ik weer breed op. Maar die wind die zal wel steen bloeien, matig en vrij krachtig. En dat smiet eigenlijk een minimumtemperatuur op die wat onder de hege kant is. Maar een 14 graden in het binnenland en zo'n 16 of 17 graden op de eilanden.
3: Oké. Nou, dan maar we toch nog rekening haar blouwen, maar dat Rijnwetter, ja. Jongen, vandaag.

0: Morgen ligt het een stukje beter ook, hè?
1: Ja, absoluut. Morgen dan knapt het waar eigenlijk wat op. We komen onder invloed van een rechtje van hege druk. Nou, van rechtjes weten we er het nooit lang. Maar we kunnen er wel mooi even profiteren. Morgen en wensje, sowieso. Morgen hier nog een lichte bui. Maar morgen midden echt wel knap waar. Stapelwolken, zinnen en westelijke wind die het matig wordt vrij krachtig is. En nou, een noffelijke temperatuur, jochentje aan 20 graden. Dat is heel normaal voor de tijd van het dier. Dus ja, een prima dag morgen, zeker in de midden. En dan ja, in de joentie het, nou, ik nog wel aardig wat heldere omstandigheden. En dat zorgt ervoor dat we morgen de nacht, eigenlijk of in de nacht naar wensje, dat we dan een minimumtemperatuur hebben van zo'n 12 graden.
0: Oké. Nou, dan de dagen erna. Dat is een koele nacht trouwens. Maar de dagen erna, hoe liet dat?
1: Nou ja, wens je dus nog een droege uiteenzetting. Dan ja. Rechtje van hege druk, dat loopt verder. En dan in erin van een midje. Eigenlijk dan is een eerste bui alweer mogelijk. En dan, ja, dan worden de condities eigenlijk alleen maar minder en minder. Want als ik dan trok in naar de tongetje en de vreet. Ja, dan hebben we toch wel weer geregeld buien te pakken op tongetje. Je litte zin hem dan nog wel eens even bij Sjem. Maar op vreet, dan had hij het ik alweer een stik dregen. En dan liet het, ja toch, ik wil weer aardig wat buien oer te loeken. De wind die helpt bij Debbie on. Zuidwestelijk matig ontkrachtig op tongetje en vreet. En dan op vreet wat meer uit het westen bij. De maximum temperatuur is wel opvallend. Die zo op tongetje nog wel eens op erin kennen naar zo'n 22 graden. Maar dan, ja, waar we eigenlijk in zitten in die dagen is echt een gevecht tussen de warme en de koude lucht. En op tongetje zitten we echt even in de warme lucht. Dus dan is het, ik viel dat ik brotsig om. Mm. 22 graden, maar wel geregeld buien. En dan op vreet, ja, ik zou 21 graden nog eens maximum temperatuur. Maar ik dan kan het nog wel eens wat neer onvielen. Maar ja, de dagen daarna, dan zitten we weer wat aan de koude kant. En op wensje, ja, dan zitten we er ik wat tussenin. Maar dan liep het voor het grootste part nog droog te bloeien. Dus ja, het is wat onbestendig.
0: Ja,
1: ja, het is in elk geval net verst waar.
0: Nee, dat is natuurlijk. Nou, dat is ja. mooi waar voor een waarvrouw, liet het mij.
1: Ja, dit nemen we de oergang naar een nieuw seizoen. En dat ben altijd een hele interessante tijden.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Nou, dat is een mooi te heren dat de waarvrouw in elk geval dit zin heeft, maar het waar dat we dit stuit hebben. Voor het slotstuk moet ik eigenlijk een versie op Bregen hebben. En de enige ding is dat Jood in Thijs komt, is dat de Zeelandbrug, dat komt er net elke dag misschien, die gaat morgen dicht. En die is dicht onder maar 12 oktober, vanwege onderhoud. Het beweegbare deel van de Bregen, maat nevens de provincie Zeeland, renoveerd worden. Met scoren ontstaan in het rietdek van de Bregen, van het beweegbare deel van die Zeelandbrengen. Nou, het past natuurlijk wel wat in het beeld dat we de laatste tijd heel tijd vaker jaren. Het onderhoud van de infrastructuur in Usland, ja, dat kost het landelijk, jaarlijks zo'n 12 tot 3 miljard euro. En Protbrengen die binnenbouwt in de jaren 60 en 70 binnen de eind van haar leven. En daarbij komt dat het volle drokker is op het dik en dat het verkeer volle zwidder is, vooral het vrachtverkeer. Nou, achterstallig onderhoud dus, een hoop kosten. Ik in Friesland maatje dat natuurlijk maai bregen die te uitsletten worden. Sommige bregen die merweden bregen bijvoorbeeld, maar de camera's op hongen worden. Want ja, elke vracht van chauffeur, horenchauffeur, vracht van chauffeurs in dit geval, die had me on, het verbod om daarheen te rieden. Want dat kost het natuurlijk een soort deel, dat omrieden. Nou, economische skeer, dat toch. Een goed probleem, dat lossen we hier in onderwijs versuizen. Ik net meer op, dat doe ik helemaal net. Ik hoor er alleen nog maar een plaat bij. Ik dacht, er zit zeker een plaat in. Er zijn heel veel platen maken natuurlijk. Veskes maken, oerbregen. Bridge over Troubled Water is zo'n voorbeeld. Maar er zijn nog volle leukere veskes te bedenken. Veskes oerbregen, daar ben ik eigenlijk naar op ziek. Toch die voorstel van het slotstuk. Via 06-20-4-9-9-1-9-9. Dan roept de app van Omroep Friesland. En de leukste plaat. De wist hoe het werkt, die draaien we online van dit onderwijs.

Overeen. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om je heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met zijn kroegje.

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

0: Hij neemt de bisje revanche op zijn vesket. Ze het nooit wat wezen, het zal nooit wat worden. Dit is een ode on Leeuwarden. Die klinkt fantastisch. De Leeuwarden Tango Jerst van Pieter Wilkes.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Ja, al jaren zwart het einde kroos van een soort oerlijst in Sint-Anne. De Noorderveert, die kleurt intussen weer heel green. Dat is het van jonkerijen en van dieren visken. Vrienden die het Waterveert nog heel eens maken, toch vrijwilligers, maar daar is net volle meer van te zien. Er zit zoveel einde kroos in dat visken zonder zuurstof komen te zitten en horen wet planten net genoeg zinnen krijgen. Voorzitter Gerald van der Boon van Priesterlijk Belang Sint-Anne, hoe wat ook echt de stand van zaken is. In de bijdrage van Jelmer Kampen van de collega lokale omroep Zult.
3: We merken al sinds vorig jaar zomer hebben heel veel vrijwilligers hebben erg hun best gedaan om de vissen van een dode te behouden. Toen hebben ze contact gehad met zowel gemeente als met Wetterskip. Gemeente die verwijst naar het Wetterskip. Wetterskip verwijst naar de gemeente. Toen hebben ze in december vorig jaar hebben de bewoners hier een brief gekregen. Daar stond in dat ze eindelijk de problemen zouden gaan aanpakken. Grote probleem was de hoeveelheid fosfor en stikstof in de vaart en ook de overstort bij de warmoestaat qua riolering. En ja, je ziet het zelf, het stroomt helemaal niet. Dus ja, we hebben hier een groot probleem. Ja. En ja, Wetterskip is verantwoordelijk, dus laat ze maar oplossen. Ja.
4: Want in december is die dus eruit gehaald. Toen was het gewoon een vaart. Ja. Maar ja, nu is het gewoon voor mij door het hele dorp weer terug. Van Nijltoena tot de Hemmemaweg.
3: Het is schrikbarend. Het enige voordeel dat er veel enekroos in ligt is dat de ballen die hier allemaal ronddrijven blijven keurig op dezelfde plaats liggen. De blikjes die de jeugd van de campus in de vaart gooit blijven liggen. Maar nee, hier zit geen stroming in. We hebben in juli van dit jaar hebben wij een brief gestuurd naar de Wetterskip met de vraag van jongens, pak de problematiek aan. Nou, eindelijk kwam ook mede dankzij jullie kwam er een reactie van de Wetterskip. Die komen binnen enkele weken met een reactie samen met de gemeente. Alleen ja, voor de lange termijn schijnt er geen oplossing te zijn. Voor de korte termijn ja, zou ik willen voorstellen, maak net als vorig jaar gebruik van de bedrijven Lagerveen en maak die vaart weer schoon.
4: Ja, want jullie hebben denk ik aardig wat klachten binnengekregen. Ja, wat voor klachten krijgen jullie hierover binnen?
3: Ja, stank, vissterfte, helemaal geen doorstroming. En je hebt natuurlijk een gemaaltje daar bij de woningbouwvereniging. Nou, daar ben ik toevallig vanmorgen naar hem geweest. Nou, daar zie je gewoon op een meter afstand van de gemaal zie je wat stroming. Maar voor de rest, alles ligt stil. Je hebt bij Vijsma heb je nog een duiker hebben ze in de weg aangebracht. Er zit zelf nog een stenen muurtje in. Alleen ja, willen wij het probleem structureel oplossen, dan zal hier veel meer doorstroming moeten komen. Ja. We hebben wel gezien dat zij aan het einde van de Noordervaart hebben ze een pompsysteem in het water gelegd om het zuurstofgehalte weer omhoog te brengen. Ze waren bang voor overstort. Maar of het helpt, ik weet het niet. Maar ja, Wetterskip heeft ecologen en hydrologen, dus die zullen er meer verstand van hebben dan wij.
4: Ja. Maar jullie contact dus, hè? Jullie hebben gemeente geprobeerd contact mee te krijgen in het Wetterskip, contact mee te krijgen, maar dat verloopt heel erg moeizaam.
3: Vorig jaar verliep het ontzettend moeizaam. Mede omdat wij net in plaats van belang kwamen, hebben we denk ik misschien 4-5 mailtjes naar het Wetterskip gestuurd. Mede naar aanleiding van de brief, stond ook een contactpersoon in. Geen enkele reactie. 4-5 keer ook gebeld, ook geen reactie. Ja, uiteindelijk is het Wetterskip verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water hier. Contacten met de gemeente zijn overigens wel goed. Alleen, de Wetterskip moet het oplossen.
4: Ja. Want ja, dit ziet er natuurlijk niet uit. Hè. Dit is een vaart die gaat door het hele dorp heen. Ja. En het is, overal is hier hartstikke groen.
3: Ja, het is ontzettend groen. En wat ik zei, het is, hieronder leven natuurlijk heel veel vissen. En het zal zonde zijn dat die weer een zware strijd moeten gaan overleven. Want vorig jaar was het een drama. En niemand voelt zich verantwoordelijk. Maar uiteindelijk is het een combinatie, denk ik. De gemeente is verantwoordelijk voor het riool. Nou, dat ligt bij de Warmoestraat. En ja, bij hevige regenval krijg je heel veel rotzooi in de Noordervaart. Nu willen ze dat straks oplossen in mene Q1 2027. Want dan wordt de Warmoestraat aangepakt en het onderliggende riool. Dus dan hebben we misschien één van de problemen getackeld.
4: Ja. Want ja, wat betekent dit voor het dorp dat dit, nou, deze vaart gewoon al zo lang en zo uitziet?
3: Ja, ergernis, frustratie. Dat zou mooi zijn als je een doorgaande verbinding hebt vanuit de blikvaart. En dat bootjes hier naartoe kunnen komen. Maar ja, sinds de bouw van de rotonde bij de woningbouwvereniging in 2004... Ja, is het neerwaarts gegaan.
4: Wat willen jullie dat er nu gaat gebeuren?
3: Nou ja, wij zijn geen experts. We willen sowieso graag dat als wij een reactie sturen naar de gemeente of het wetenschap, dat ze het in ieder geval adequaat op gaan pakken. Maar wat ik zei, we hebben ook met een ander project in het dorp hebben wij goed contact met wetenschap. En deze persoon heeft ze gelukkig wel goed opgepakt. Maar voor de korte termijn hoop ik dat ze de krachten samen gaan bundelen. En dat ze in ieder geval weer met bootjes het ene kroos gaan verwijderen.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, want er valt dus wel wat te dwalen dus daarin in Sint-Anne. Nou, ze wijd hebben over het slotstuk. Het verhaal wat ik hoort opvieren. Weer het verhaal eigenlijk misschien in onder de Zeelandbrug. Die het van nou, morgen ticht dit vanwege onderhoud. En dat past in het beeld van al die bregen. Dat achterstallig onderhoud bij is. En dat kost het een slomp beeld. Net alleen het herstellen van die bregen. Ik in Friesland is dat het geval. Maar ik het verkeer het omrieden. Maar het vraagt vervier. Het is al je gedoch. En ik moet er wel een plaat bij hebben. En komen maar een wereld aan suggesties. Natuurlijk, Bridge Over Troubled Water, die komt vaak voorbij. Hij luidt voor de Hans uit Heuten-Elven, denk ik. Van Simon Garfinkel natuurlijk. Maar ik ging goed voor Anneke Douwmans uit Heuten. Oer Els Wetter luidt een bregen. Tje, Kerm Terpstra, die zit toch een beetje op het trier van Simon Garfinkel. Even zien, wat kregen we nog meer binnen. Hallo Erik, Kim Wilde, My View From A Bridge. Komt van Jelle Senior. Why? Dat is ook wel een leuke ding. Goeie en maar de bregen eruit tussen een omrieden, The Long Way Home van de Eagles Little River Band. Rennen Nauta, die komt in elk geval maar die suggestie. Van Morrison, Judy Kiddley ook. Teun Woudwijk komt maar de suggestie om dan het noemen van hem. Somebody tried me to sell me a bridge. Dat noem ik eerlijk net. Maar wel interessant natuurlijk. Ik zie hem thuis wel eens even op. Dr. Anders P, de veerpont, heen en weer. Want zonder bregen, dan maar de pont. Zijt Ida. We zijn View from a Bridge van Kim Wilde. Komt ik nog eens een keer binnen via Joke Ludema. Hans die zei Road to Nowhere van Talking Heads. Dat is wel een hele leuke hier natuurlijk. Hè? Maar wist wat het allervaakste binnenkwam? En dat is Joert dan dus ik.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Dat is deze. Ja, hij lijkt misschien wat verhaal. Het is toch een heel mooi nummer. Even zien. Ja, hij kwam heel vaak binnen. Under a Bridge. IJsland komt er mooi onder oren. En dat hield ik voor Volkert. The Red Hot Chili Peppers. Het is een orenversie, wat langere versie, volgens mij dan als kerst. Maar wel prachtig. Dit is onderwijs. Bedankt voor het haarkind. Dadelijk Noorderwien. Ik ben de Moorwer. Mooie man die. Hoi.

0: Friesland.
1: Twa.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de migratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Tot zover het nieuws.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
9: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden naar berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Gianna Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. Het is nog augustus en de thermometers gaven al een paar weken hoge temperaturen aan. Het wordt ieder jaar warmer en het ene na het andere hitterecord wordt gebroken. Ja, momenteel is het een beetje koeler, maar het is onmiskenbaar zomer. En dat is ook de titel van de polka die we zojuist hebben beluisterd van Blaaskapel Dolanka uit Moravië met de titel Letni. Nou, en dat betekent dus zomer. Ernst Mors componeerde sommige werken onder het pseudoniem Wenzel Zittner en de volgende wals hoort daar ook bij, getiteld Heimatliebe.

En dan vervolgen we met zonnige klanken van blaaskapel Sjohaika uit Moravië. In het begin van het lied beleven we als het ware hoe de zon opkomt boven de lieflijk glooiende landstreek Moravië dus. Hè. En aan het eind van het lied verdwijnt de zon achter de bergen en is er weer een mooie dag voorbij. Zo klinkt het in de wals Zon over Moravië, Slonko nad Moravou.

die E-kalenderrebellen vertolken de Beumense stijl echt vanuit hun hart. Je kunt horen dat zij de vertrouwde melodieën met veel gevoel ten gehore brengen. Spelen met passie, dat is onze missie, zo zeggen ze zelf. En daarbij richten zij zich op het verdiepen van de populariteit van hun blaasmuziek uit de bohemen en het unieke van de onvergetelijke E-kalenderklank. Nu de scholen langzaamaan overal in Nederland weer gaan beginnen, gaan de senioren op vakantie. En dat doen ze op de klanken van die E-kalenderrebellen van de polka Urlaub im Böhmerwald.

Nou, stel dat we op vakantie gaan naar Praag. Dat is natuurlijk de prachtige hoofdstad van Tsjechië. En het is eigenlijk een zwoele zomernacht. En dan gaan we natuurlijk niet slapen. Nee, we gaan een prachtig mooie wandeling maken langs de pleinen in Praag. En de pleinen die hebben van die monumentale panden die dan weer heel mooi zijn uitgelicht. En waar het ook mooi is natuurlijk om overheen te wandelen, hand in hand. Dat is natuurlijk over de Karlsbrücke. En dan die lantaarns die daar dan schijnen, dat is zo idyllisch. Ja, dat kan je niet over de radio laten voelen. Dat moet je meemaken. Maar een beetje van die sfeer, dat vinden we terug in de volgende wals. Sommernacht in Praag.

Maar wat hebben we het warm gehad, hè? Als je ook in de zomer 's nachts lekker kan slapen, dan kom je de warme dagen ook best wel goed door. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook mensen zijn die last hebben van een zomerdip. Het zal wel te maken hebben met de hoge temperaturen en de toename van licht. In heel vochtige landen zorgt de hitte nog vaker voor slapeloze nachten, waardoor je je overdag nog lustelozer voelt. Om deze mensen wat op te vrolijken heeft Dirk een fleurige polka van Blaaskapel Gloria uitgezocht met de titel Sommerpolka.

Nou, de jongens in Slovenië, de muzikanten, die wilden natuurlijk ook wel eens even uit. En dat doen ze met de volgende titel: Wir segeln über die Alpen.

Zonneschijn, bonte kleuren en vrolijkheid gaan hand in hand. Zo vertolken de muzikanten van Blaaskapel Mabloosen in de wals Sonne scheint.

Ook de muzikanten van de bekende Moravische Blaaskapel Mistrin Janka houden van zonneschijn. Toen we een paar jaar geleden bij hun optredens in Tsjechië waren, was het ook heel warm, weet ik nog. En op het podium, hè, dan is het meestal nog warmer. En daarbij komt ook nog eens de warmte van hun klederdracht. Want ja, zowel de mannen als de dames dragen hoge laarzen, ook op podium. En ze zullen het net als wij wel warm gehad hebben, maar dat lieten ze niet merken. Van Blaaskapel Mistrin Janka gaan we luisteren naar hun vertolking van de wals. Geniet van de zon. Za gaza slunetsko.

Ja, en na een wals dan komt er een polka. En dan is er wel eens iemand die zegt, aha, een polka. En zo is de titel ook, hè, van de volgende polka van Ernst Hoeter. En dat is een verzoekje van Corné. Nou, we gaan genieten van de aha-polka. MUZIEK

Blijf bij me, schat. Nou, zult u zeggen, wat zegt ze nou weer? Ja, het is de titel, hè? De vertaling trouwens van de titel van de volgende wals van Blaaskapel Finocchianka, Sustan se mnola.

hoe mooi het overdag ook is als de zon schijnt, in de romantische zin is het vaak nog mooier als de zon ondergaat. Ja, waarom, hè? Ja, daar heeft Laske Beljohajka een vrolijke, nou zeg maar gerust ondeugende polka over opgenomen. De titel is Wanneer de zon ondergaat, Kryslunetsko Zapada. En op deze klanken maken we ook eventjes strakjes plaats voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag weer bij je terug met nog een fijn uur blaasmuziek in Metzen. Dus ik zou zeggen, genieten van Kryslunetsko Zapada en wat er nog meer gaat komen het uur daarna.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dag luisteraars, welkom terug bij nog een gezellig uur blaasmuziek in Herzen, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. We zijn begonnen met enigszins swingende polka, herkenbaar in het repertoire van de Duitse muzikanten van die nieuwe Böhmische blaasmuziek met de titel An der Modau. En we vervolgen met een polka van blaaskapel Anton Kelle und seine Scherzachtale blaasmuziek. U weet wel, want een van hun bekendste melodieën is natuurlijk de Böhmische Traum, die we hier nu eventjes niet gaan beluisteren, want we gaan naar Matthias Kronert. Hij verzorgt de techniek bij deze kapel, maar hij is ook arrangeur en hij componeerde de polka waar we nu dus naar gaan luisteren met de titel Böhmische Momente.

polka Caroline wordt door Ernst Morsund zijn originaal Eeklender Muzikanten met veel gevoel vertolkt. Ja, dat is geen wonder natuurlijk, want het is een liefdeslied. En de tekst die is geschreven door Helga Reichel. En zij was vanaf 1986 tot en met het afscheidstournee, in 1998 was dat, de zangeres bij het orkest van Ernst Mosch. Nou, we gaan luisteren naar hun stemmen. Die passen trouwens erg mooi bij elkaar. Dat horen we in de polka Caroline.

Nou, Adam Hudec, dat is een Slovaakse componist. En in het repertoire van de Tsjechtsachtale blaasmuziek staat ook een polka van deze Slovaakse componist. En dat is een hele goede keuze. Het is een tenor solo voor tenorhoorn. En de titel, het gaat eigenlijk over de jongens uit het Slovaakse dorp Drie Toma. En de titel is Drie Tomsky Shuhai.

een verrassend slot. Papadabam. Ja, mooi. We kennen trouwens allemaal het lied wel, hè, van Edelweiss uit de musical Sound of Music. Nou, wij hebben ook een mars met die titel. Het is de Edelweiss Mars.

Nou heeft Dirk een mooi wals op het programma gestaan. Dat is de Faschingswalser. Ik kan er ook niets aan doen hoor, maar dat betekent carnaval. En dan komen bij mij de melodieën boven. Het zal een beetje ouderwet zijn, maar er staat een paard in de gang. Ja, of nog erger, Mien, waar is mijn feestneus? En bij ons staat op de keukendeur. Nou, dat is wel heel ouderwets natuurlijk. Maar vooruit, het is niet altijd roze geur, hè? U begrijpt wel welke genre feestmuziek ik bedoel. En daar is natuurlijk niets mis mee. Dus als ik zie dat Dirk de Faschingswalser als titel op het programma heeft gezet, dan verwacht ik zoiets, hè? Brabantse nachten zijn lang of zoiets. Maar Miloslav Prochazka bedoelde waarschijnlijk iets anders toen hij de noten aan het papier toevertrouwde. Vlado Koempan die gaat deze Sozetska vertolken, de Faschingswalser.

Ja, en bij de Oberkleine muzikanten, daar gaat natuurlijk ook wel eens iets mis. Ja, en als er wat misgaat, wie geef je dan de schuld? Nou, die jongens die hebben daar een prachtig antwoord op gevonden. En die zeggen, de teufel is dat allem schuld.

elke dag een feestje, want ja, elke dag is er wel iemand jarig, of er zou er iemand jarig kunnen zijn. Nu moet het wel even van mijn hart dat in blaasmuziek Kim Hertsen is niets wat het lijkt, hè? Want we hadden dus een Edelweissmarsch. Nou, het leek helemaal niet op het lied Edelweiss wat iedereen kent. We hadden de Faschingswalzer, waarvan ik verwachtte dat dat vrolijke carnavalsmuziek zou zijn, maar dat was ook helemaal niet het geval. En nu hebben we een geboortedagspolka, dus een geboortedags, een verjaardagspolka. Het lijkt dus helemaal niet op Lang zal die leven, maar het is blaasmuziek Kim Hertsen, dus we laten ons verrassen door de muzikanten van Blaaskapelle Altebrunner 12, die vertolken de geboortedagspolka.

Ja, de vervolgen we met Hallo mijn vriend, wie keet is dier. Nou, dat klinkt al heel goed, hè? En dat is een marslied. En dit doet me er toch eventjes aan denken dat we op zaterdag 5 september hebben we in Burgum een leuk festival. Het is namelijk een drumbandfestival. Ja, het is wel even een klein uitstapje natuurlijk van de ene naar de andere vorm van de blaasmuziek, maar het blijft blaasmuziek. Het Drummond Festival biedt een gevarieerd programma voor jong en oud, van swingende muziek en kleurrijke shows tot verrassende acts. Er is de hele dag volop wat te beleven in het centrum van Burgum. En dat is van 11 uur tot de afsluiting is om 4 uur. Met, hoe kan het ook anders, de containerdrummers van de Marco's. Nou, ik zou zeggen zaterdag 5 september naar het Drummond Festival in Burgum. Dan gaan we nu lekker genieten van Ernst Mors, want zijn Orknau Ekelende muzikanten, met het marslied Hallo mijn vriend, wie keet des dier.

En van het blaasorkest Wilfried Rusch und seine Böhmische Freunde gaan we luisteren naar een polka. Dat is de polka in jonge jaren. Maar toen ze dat opnamen, toen waren ze allemaal zo'n ruim 30 jaar jonger dan nu. We gaan genieten in jonge jaren.

En de volgende Zuid-Moravische polka componeerde Jozef Konecny speciaal voor blaaskapellen met een kleine bezetting. Want zijn eigen blaaskapel Sjeska, die had ook een zesmansbezetting, dus was ook een kleine bezetting. En blaaskapel Vrajarka vertolkt deze polka zoals Jozef Konecny het bedoelde, in de Juratskova Kapella.

Cappello Rai Vesselo. Ja, dat betekent niks meer en niks minder dan blaaskapelmuzikanten speel vrolijk. Nou, daar hebben de muzikanten van de Moravische Blaaskapel Sjohaika totaal geen moeite mee hoor. Zij blazen er lustig op los in de polka Cappello Rai Vesselo.

0: Nou, aan het eind van onze uitzendingen zeggen we altijd in het Tsjechisch gedag, hè? Met Nars Gledano. En dat tijdstip, dat is ook alweer bijna aangebroken, hè? En over het afscheidsnemen heeft de Moravische Blaaskapel La Tsaranka een wals opgenomen met dezelfde titel. En wij hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek im Herzen volgende week maar weer. En dan zeggen we inderdaad op zijn Tsjechisch gedag...
1: Nars Gledano!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
4: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
3: Wat er precies in de plannen staat blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er worden nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
5: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
3: Maar vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. Ze wie raadslid in Waarsterheim, ambtenaar in Ljouwert, ze wie steedelid, deputaire, directeur van de Floriade en soms 2018 burgemeester van de grootste gemeente van Nederland. Dan hebben we het door Zuidwest-Friesland en hekken door Janne Wieske de Vries, want Joert kundig het ze aan dat ze takken meer der op mij opharden wil. Goedemiddag, mevrouw de Vries.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb je nog?
1: Nee, helemaal niet. Maar ja, je moet een keer een finishvlag plantje. En ik dacht, takken weer, na de zomer, dat is een goed moment.
0: Ja, ja. Je nog net. Je mocht het zelfs nog wel trok in. Burgemeester is mijn onthaastigste leuk burgemeester Bleuwe. Maar dat ziet er voor jou net in dus.
1: Nee, want ik ga weg nog door een nieuwe fase in mijn leven en wat meer vrijheid. He, want burgemeester bist al 24 uur een dag. Maar ik vind het eigenlijk heel ingewikkeld om het werk los te laten aast. Maar ik ga gelukkig nog een eer waarin ik nog een fijne eindsprint inzetten kan. Ik voel het als een natuurlijk moment om ik rond te maken voor oude zaken.
0: Ja, nou, je bent daar in 66, dan zet je dus een punt achter het werk in het openbaar bestuur. Voor een heel soort mensen zul je toch de jinge wijze die de onjaaier weer van culturele aardstijd.
1: Ja. Ja.
0: Ken je maar leven?
1: Dat ken ik heel goed, mijn leven. Ja, dat had een prachtig moment geweest van zelfs, van Friesland. En ja, dat we dat maar ook voor elkaar kregen, dat was formidabel.
0: Ja, en hij er zelf als deputaire net hier zoveel vreselijk volle profijt van hebben kennen.
1: Nee, maar uiteindelijk gaat het eigenlijk helemaal niet om. Hè? Ik heb het mooi mogelijk met z'n kind. En dat is voor mij een heel soort wurg. Ja, zo zitten die dingen. Ja, ja.
0: Zo simpel kan het soms wel zijn, inderdaad. De Njongenier, burgemeester van inderdaad, de grootste gemeente van Nederland, Zuidwest-Friesland. Wat vond je het mooiste van het werk?
1: Nou, het werkje met de meerskip. En dat is alle dagen komt smeeskens in die het geweldige best doen. En daar heb ik een heel soort respect voor. Dat zie ik altijd al, maar dat is in Zuidwest-Friesland nog groter worden. Dus dat maakt dit werk ik zo mooi. Het is werkje mooi mensen. En in Zuidwest-Friesland, het is een prachtige gemeente. Het is ook een stabiele gemeente. Het bestuur staat er goed voor. Ja, eigenlijk voor mij kon het net mooier werkje wezen als hier, deze laatste jongen hier.
0: Ja, is burgemeester dan mooier als debutaire, want de provincie is natuurlijk een bestuurslaag die toch wat gutter afstand van de meesten zit.
1: Ja, ik had het bij de provincie prachtig voelen, maar dat ben ik fases in die leven. Hè. Toen had ik een enorme drang om zaken te ontwikkelen voor Friesland en dat kook in die rol als debutaire hartstikke goed. En als wij wat ouder bent, dan is het juist heel mooi dat er die levensondervinding en alles wat smart maken has en die kennis en kunde, dat staat in een burgemeesterschap inzetten kind. Dus ik zie dit echt als een kroon op mijn werk. Dat burgemeesterswezen, dat paste me als een jas. Ja. In deze fase van mijn leven zit ik er dan bij.
0: Ja, oké. Die levenservaring die heb je wel nodig als je burgemeesterwezen
1: wil. Ja, tenminste, dat zou het voor mij. Ja. Of zo is het voor mij. Ja.
0: Ja, ja. Want ik kreeg naar het mooiste aspect, zeg maar, van burgemeesterwezen. Wat is het minste?
1: Nou, ik vond die coronatijd heel dreig. Dat heb ik echt, omdat wij doen een heel soort zaken onmogelijk moesten. En dat gaat helemaal in mijn natuur in. Want ik wil graag het meest kort zien komen kennen dat we mooie evenementen betekenen, maar ook dat er wat gebeurt. En ja, toen moesten we alles stilzetten. En mensen gewoon in de zwierste momenten van hun leven net bij elkaar komen. Nou, dat weer hartstikke vertredelijk.
0: Ja.
1: Dus dat zal ik net vieren, nee.
0: Dat is natuurlijk een zaak dit. Elke bestuurder hem of haar maar confronteerd zagen, of sowieso wat ik me door maar confronteerd waren. Ja. Maar meer specifiek voor jou als burgemeester, wat wie een moeilijke momenten, even los van corona, los van COVID.
1: Ja, maar dat is toch de komst heel dicht bij mensen. Bij van alles. Hè. Dat kan ik ongelokken wezen. Dat kan bij nou brand wezen. Dat mensen iets heel verschrikkelijks beleefd hebben. En dat komt aan de andere kant natuurlijk ook bij hoogtepunten. Maar het hele leven komt voorbij. En er zit soms ook drege momenten in.
0: Ja. Die maatje dan alleen maar. Je bent 24 uur een dag burgemeester zondagen in de weekend. dit werd oud kikker, liek het mij.
1: Ja, dat is ook zo. Dit is wel... Want je kent hier de tijd, hè. We gaan nog vol speed terug.
0: Ja, precies. Maar dan hoort het op.
1: Ja, maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe dat is, hè. Want ik ben gewoon gewend om er altijd te wezen. Ik ben altijd maar mijn werk dwaan. De ek in de vakanties, dat gaat nooit helemaal uit. En ja, en dat doe ik mooi zelf wel plezier. Dus ik ben heel nieuwsgierig van mezelf wat er aan is gebeurd.
0: Ja, maar verlang je dit dan ik echt nooit?
1: Ja, ik heb verlangen naar meer vrijheid. En takkelijk het werk werd ik zelf van geniet, omdat ik zo'n mooi meisje om me heen had. Ik kijk heel moeilijk los weten. Dus ik zit er een beetje dubbel in en takkelijk weet ik, dit is een goed besluit.
0: Wij zullen dat al je oude wacht zien. Nog een uur in elk geval is Jan de Wieske de Vries, burgemeester van Zuidwest-Friesland. Maar dan is het ik echt gebeurd. Maar 12 uur is hier. Ja, bedankt voor je verhaal.
1: Graag gedaan.
0: Oké.
2: Alles wat je op dein is, hebben, jongens, tussen zien en halven.
3: Dit is de dag voorbij.
0: Een meerderheid van de gemeente Rief van Achtkaspel stiert achter de neetopvang in de Serventelhal in Struisterveen. Van Zimmer heeft er een aantal keren vlechtelingen geweest die het in Ter Apel geen plakje vinden konden en konden daar in Struisterveen dus nachtopvang krijgen. Dat smeert ik ongeregeldheden op waarbij de ME ingriepen moest. Rins Goorstra zit voor het CDA in de Rief van Achtkaspel, zijn partij, maar de FNP, pro, de ChristenUnie en gemeentebelangen hebben de steunverklaring onder het college opgesteld. En Goorstra is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
0: Ja. Wat voor signaal willen je mij aan is Aujan?
4: We willen eigenlijk een gezamenlijk loodlid jaren van deze partijen, hè, sectie en zetels van de 21 in de Rie. Dat we achter het college zinnen. Hè, ze hadden bevoegdheid hoorn of hazen om dit besluit te nemen. We gaan zien dat het echt soms wel eens wat verdraaid werd door bepaalde mensen of partijen. Dat misschien de gemeente die je passeert zou wijzen. Dat is net zo, wie ben ik gewoon informeerd. Hè? Er ontsteert best wel veel ruis op de lijn. En daarvoor zitten we eigenlijk van, het is nu 12 weken lang. Wie zitten eigenlijk maar ook, we willen het nou echt oorsluiten, maar ook hoor van deze partij zitten achter het besluit van ons college.
0: Ja, je hebt wel zien net zijn van we moeten hier een extra geerkomsten oer belezen, oer die opvang, die neetopvang. Wilst het verzet, ja, toch hier en daar. Ik wil wel stevig weer. Hier dat net mat nachtrouw.
4: Nou ja, iedere partij had het recht om al is het reces, hè, want wie dat politiek actief momenteel op dat punt, nou ja, als er iets is, best altijd politiek actief. Alleen nog, er is geen geerkomst kaam.
0: Waarom woon je dat net?
4: Omdat we goed ben informeren. En wie haak jet van wat de beweegreden wie het verzoek van de minister om tijdelijke opvang te doen in Zuidwest-Friesland. Is tijdelijk west. Er is daar ook wel eens wat roers over op een lijn van hoe dat lange tierblauw is het onder de spreidingswet? Nee, dat is totaal net het geval. Die ben daar informeerd. Het is wel jammer dat dat toen het hier wat lekt is door een bepaalde partij. Dat is jammer. Alleen nog wie zissen, mijlkoor, wie sluiten het wollen graag nou oorsluiten. En dat doelde mij stiepen om het college en de burgemeester.
0: Ja, als ik nog burgemeester wijs hier, en dat denk ik net, dat zie ik nooit worden. Hier kan toch liever wat jeder van Mirie Jet, dat ze achter me steen. Dat ze dit besluit om die Serventelhal even hier op te stellen, dat ze dat stiepje.
4: Nou ja, elke partij, hè, want we gaan los van elkaar, hebben we in het begin hadden we al een losse statement dien. Dat had elke partij in de Rie had dat dien. Daar is eigenlijk voor sommige partijen steun kaam. Is het echt natuurlijk echt wel de taak van de burgemeester die de ME inzet. Op dat moment dat er ongeregeldheden binnen en de openbare veiligheid en orde is in het geding. Dat hij daar echt zelf verantwoording over leidt en dat echt verteld had. Had er volgens mij echt dien via de media. Dat is echt onder burgemeester zijn taak om dat goed en goed uit te lezen. Mm-hmm. En dat had er volgens mij meer dien.
0: Ja, ik heb een tellen west. De verklaring werd ondertekend dat er nog vijfje van die 21 die is leed, net sectie nog een goed telt hebben. Maar ik kan me verzinnen. Ja, maar in elk geval 12 fracties in de Rie van Achtkaspelen, Forum voor Democratie en PVV, die doggen je net om mij. Woen ze net?
4: Nou, dat lijkt het wel heel duidelijk. Als we jaren wat ze in de media zetten en wat ze echt vertellen, hè, dan strijdt het net mij. Waar wie mij ook hoor een gezamenlijk standpunt in haar met deze partijen. Dus dat lijkt het me heel duidelijk. Die staan wel heel oors in de wedstrijd. Dus die gaan heel oorgeloerd en die zoen dit, had ik hun partij inschat, echt net ondertekenen.
0: Die wens ik nooit vregen.
4: Nee, omdat dat dus wel duidelijk liet wat in de venster gaat staan, wat op het VNOF is signed door de PVV en door Forum. Dat liet het geen goede combinatie en dan hebben we net hetzelfde standpunt.
0: Nee. De PVV kent wel in Nachtkastman. Die zei ze eigenlijk dat toch deze tijdelijke netopvang in Soesterveen feitelijk door Iepen zet wordt voor een echt AZC in je gemeente. Nou, je wethouder is zullen in kwart, maar ik kan maar de minister daarover praten. Hoe de vraag wermt Nachtkastman net maar. Deel je de angst van de PVV?
4: Nou, wat ik ze krijg, er worden dingen verweefd. Nowhere ek. Deze vraag eigenlijk, van de door iemand zet. Laten we daar klip en klaar over. Dit is net de spreidingswet. Dit is een tijdelijke maatregel west om de nieuwe Pekela en Ter Apel te ontlasten voor een bepaalde tijd. Wie gaan wel zijn, en van de jongen gaan we het bestuursakkoord presenteren we en verdedigen we in de Rier. Daar is dit wel dat we de wet zullen volgen en dus echt de spreidingswet zullen uitvieren. Maar hoe dat eruit zal zien, er zijn nog al je gesprekken, ook maar oren gemeentes, hoe dat eruit mat zit of hoe dat zal farmen, dat is al je nog net duidelijk. Juist daarin is belangrijk dat we volle informatie maar ook delen, dat we een goede overwaging bijtje en dat er prot het draagvlak voor is.
0: Oké, we zullen zien hoe dat daar verder aan rint. Rins Schoorstra van het CDA, dank u wel, fijne verhaal.

0: De Holland 8 met 12 Friesen aan boord. Het op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam op het nippeke de titel binnenhellen. Jan van der Bij, Jorn Salvedijn, hadden ploeggenoten die wien in de finale de Britten te vlug. Oh, al wie er wel een fotofinish van nodig. De spanning ziet hem in de laatste 400 meter. Doet de Britse boot hield dichtbij kwam. Nederland pakte uiteindelijk maar 0,06 seconden verschil de titel en een wereldrecord. Al mag dat dadelijk na de finish nog wel even zien dalen bij Jan van der Bijl.
1: Nee, dit wordt wel even dat dit bezinkt. Ja, dat is winst. Ja, dat is troon. Maar dat een wereldrecord is, nee, dat is net troon. Dat zo spannend is, dat ging ik net troon. Dus we zien nog al die nice kern te zien. Ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, orde we het net van. Ja.
2: Nee, hier staan we toe, Jan, dat het zo spannend weer, zo close weer.
3: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas op de laatste, bij de laatste halen eigenlijk door. En toen wist ik het eerlijk gezegd ook echt niet wat we, of we hem wel hadden of niet. Maar toen ik naar het scherm keek en ons op bij de 1 zag staan, toen dacht ik ja, we hebben het gewoon gedaan.
2: Hoe binnen die momenten, dat is door de finish komst en dat is naar het scherm, zuster Sjen en zuster Wachtjen op het verlossende wut.
1: Nou ja, eerst als de pinnen en dan hoeft me dat genoeg weer. Dus het is de pinnen, nou ja, dan is just als het woenaars, nou, dan is het heel bleed. Ja, dan is gelukkig net van neer. Maar ja, de laatste 400 meter, juist ligt publiek. Dus ik heb de jongen net meer, de stilvrouw, ook kooi hebben we net meer. Dus ja, het is hier vallen van geloerd. Dus als eigenlijk geen idee was, Delkoos, nou Jan had een iets beter positie geboord dat het iets makkelijker schenken. Maar ik had geen idee of zo. Dus ja, dan geef ik mijn blief vertrouwen op iedereen achter me. Ja, en dat maakt het heel mooi. Ja,
2: ja, je leidt een riant voor. Hoe koort dat het nog zo spannend was?
3: Dat weet ik net.
2: Boeien.
1: Maar dat ik niet, ja, daar had ik niks aan.
3: Ik denk dat die Britten in de sprint gewoon nog heel veel extra hard op kwamen zetten. We waren wel aan het duwen, maar ik denk dat we eerder in de race al zoveel energie hadden gegeven. En ik denk dat het ook niet onze beste race was, maar ja, het is genoeg. En we gaan er nu van genieten.
2: Ja, Jim Leek, nou wel een versnelling. In een versnelling te hebben online.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Dus we konden doorpushen en we weten dat die Britten ook erg hard konden sprinten. En dat het close zou worden. Dus ja, je weet dat je gewoon nog een keer moet. En onze coach zei vanochtend ook, als Jonna, jullie stuurvrouw, op de 1650 meter de sprint aangeeft, iets eerder dan gepland, dan moet je gewoon gaan. En je moet doorgaan totdat je er bent. Dus dat hebben we gedaan.
1: Ja, en je hebt alleen een beetje schreeuwen in je vierte. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dus dat genoeg is, ja.
2: Ja, dan zeg ik op het moment dat het op het scherm is, dan slaas de hand voor de hollen. Het besef liep er dan net te wijzen. Dan komt ze bij de familie en dan zeg ik een hele hoop emoties. Waar zit dat in? Want het, ja, het is net die eerste titel. Daar heeft ze wat mee maken.
1: Nee, nou ja, Beb is stom vorige week. Dus ja, ik vreet uitvaart. En ja, nou ja, dan ben we samen met de groep eigenlijk trainingang. En ik zeg, ja, dan kom gewoon even alles vrij. Zo, toen was dit zo vaak dien en met de speelden was dit echt bepraten hoe is dit dwang is. En nou, we gingen hygiëne, protocol en alles weer heel duidelijk. Dus nou, dan zag ik mooi de begrafenis bij waar je kent. En nou ja, dan komt het in een bubbel en dan maakt de knop gelijk om. En hij is geen tijd om rustig dingen te verwerken. Dus ja, als dan die oude shows, ja, dan komt alles wel even vrij. En ja, nee, die finish ik, ja, dan gaat alles los.
2: Ja, mag het is de titel nog mooi. Oh, je maakt het toch? Je maakt de huldiging? Ah, de huldiging, nou ja. Tot aanstand.
1: Ik krijg nog een medaille hier van gelongen.
2: Kom maar aanstaan.
1: Wat ik nog zo. Ja, is goed.
4: Alles wat je hoort Dives mist hebben, jongens tussen het zien en over.
5: De Dive voorbij.
4: Dit is de Dive voorbij.
6: Fans van Gerard Reven die zullen toch echt even opletten, Matten. Maar ik bekam vanmorgen achter de redactievergadering dat van de jonge collega's eigenlijk net iemand ooit jet had van überhaupt Gerard Reven. En dat is natuurlijk een schande voor de echte leerhouders van de een van de grote drie van de Nederlandse literatuur. Gerard Reven dus. En fans die moeten vooral even opletten, omdat het hoes dat hij in de jaren 60 wennen het in Friesland, in Grunterp, te keep komt. Te keep zie het zelfs al. Huizen het gras in Grunterp. Nou, zo'n fan van Gerard Reven zal Koen Peppelenbos ik wel wijzen, denk ik. En goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, bent u fan, ja, kun je dat zeggen? Reviaan?
7: Nou, ik ben wel een liefhebber van het werk, maar een fan, dat zijn je hebt echt van die mensen die alles van hem verzamelen en ook nou ja, allerlei rariteiten van hem interessant vinden, zoals zijn nagels. Maar hij verkocht ook nog zijn nagels op den duur. Dacht van, ja, dat gaat me nou net iets te ver.
5: Ja, dat begrijp ik. Ja, ja. Er zijn grenzen, ja. Ja. Maar goed, ja. Nu het huis, want ja, u maakt er zelf melding van, zag ik op de literaire site van SUM, waar u ook voor schrijft. U bent zelf ook schrijver en docent aan NHL Stenden. U maakt een melding van het feit dat het huis te koop staat. €185.000 moet dat kosten. Een legendarisch huis noemt u het toch?
7: Ja, het is zeker een legendarisch huis, want daar heeft hij, vind ik, zijn mooiste werken geschreven. Dus ja, dat is allemaal in de tijd dat na de tortuur was uitgekomen en op weg naar het einde. En dat hij met zijn brievenboeken begon. En dat hij enorm in de aandacht stond in Nederland. Juist met zijn brievenboeken, maar ook met zijn toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk. En dat hij openlijk homoseksueel was in een tijd dat het nog niet zo heel erg gebruikelijk was om dat in de publiciteit te brengen.
5: Nee.
7: Dus wat dat betreft is het echt een iconisch huis waar hij al deze dingen heeft geschreven.
5: Ja. Ja. Hij is van 64 tot 71 gewoond. Heb ik even nagezocht. En daarna is hij naar Weert en uiteindelijk naar Frankrijk gegaan. België, uiteindelijk is hij overleden. Is dit een belangrijke periode in zijn schrijverschap geweest toen hij in Grunterp woonde?
7: Ja, dat denk ik wel. Want hij moest zichzelf opnieuw uitvinden. Iedereen kent wel zijn eerdere boeken van De Avond is misschien het bekendst.
5: Ja.
7: En op een gegeven moment wilde hij iets anders doen. En toen is hij die brievenboeken gaan schrijven, waardoor een hele andere toon erin kwam. Het ook veel autobiografischer werd. En ik denk dat hij daar zijn nieuwe schrijverschap heeft uitgevonden.
5: Ja, zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, zou je dat kunnen zeggen?
7: Ja, zeker.
5: En even over dat huis. U bent er zelf nooit binnen geweest, geloof ik, hè?
7: Ik ben er niet binnen geweest, maar ik ben er wel 2 keer. 1 keer op een pelgrimstocht natuurlijk, want iedereen moet dat een keer zien. En natuurlijk ook in Blauwhuis en zo, want daar heeft hij zijn mooiste gedicht over geschreven, Graf de Blauwhuis. En daar stonden ook de cafés waar hij met graagden naartoe ging.
5: Ja, ja.
7: Dus en het is ook zijn periode waar hij enorm, enorm soap, moet ik zeggen hoor. Dus het is ook een enorme suipert in die tijd.
5: Ja.
7: Maar hij heeft daar ook zijn 2 grote liefdes mee naartoe genomen. Dus Tijgertje en Woelrad.
5: Ja.
7: Die hebben daar ook een tijd gewoond. Ja.
5: En die organiseren nog steeds ook die bijeenkomsten daar.
7: Ja, zeker. Die is onlangs nog geweest. Dus en daar komen toch wel weer, ik denk, zo'n man of 100 op af. Eerst in de kerk in Blauwhuis en daarna daar op bij de klokkentoren vlakbij zijn woning. Ja.
5: Ja, nu dat huis te koop staat, het is een opknappertje, schrijft u zelf ook. Ik geloof dat de makelaar dat beaamt, nauwelijks gemoderniseerd. Wat het natuurlijk wel weer oorspronkelijk en authentiek maakt. Dat is dan weer de pluskant die je ervan kunt noemen. Ja. Vindt u dat huizen het gras in Grunterp vanwege die link met Gerard Reven een bestemming zou moeten krijgen?
7: Nou, geen museale bestemming, denk ik. Maar ik vind het wel mooi dat hij heeft het zelf trouwens ooit gekocht voor 2500 gulden.
5: Zo.
7: 2500.
5: Ja. Maar dat is 1964, hè? Dat is het wel een andere
7: 64.
5: Tijd.
7: Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het moet vooral niet museaal worden. Maar er hangt een mooie gedenkplaat aan de muur. Er hangt een mooie foto daar tegenover. Ik denk dat het voor een kleine groep mensen heel erg interessant is. Maar ik denk als je een nieuwe eigenaar bent, dan zou ik toch even een tonnetje erin steken om het wat op te knappen.
5: Ja, ja. Ja. Ik zei zo even, toen we het vanmorgen over dit verhaal hadden. En ik praatte met collega's over Gerard Reven. Er was één, die is leeftijdsgenoot van mij. Die zei, oh ja, van de avonden. Maar de rest, het zei echt werkelijk helemaal niemand wat. Dat moet u toch tragisch vinden?
7: Dat is. Kijk, het gras, dat verwijst al naar het huis, het gras. Dat alles uiteindelijk teloor gaat. Het is een verwijzing naar Jesaja. Dat is ook zo'n soort. En op het bord staat ook een zandloper. Dus dat betekent ook dat alles voorbij gaat. Ja. Dus ook de roem van de grote 3.
5: Ja,
7: ik behandel hem ook niet meer op de hogeschool, hoor. Dus
5: nee?
7: We noemen hem wel, maar het is af en toe ook al heel erg verouderd. En ik moet er af en toe ook zeggen, redelijk racistisch.
5: Ja, er zitten ook foute kanten aan, aan zijn schrijfstijl. Ja. Nou ja, goed. Het huis is in ieder geval te koop. U gaat er zelf geen bod op doen, begrijp ik, hè?
7: Nee, mijn eigen huis is wel een opknappertje, dus daar doe ik eerder wat geld.
5: Daar heb je al geld genoeg voor nodig, inderdaad. Dan. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, Koen Peppelenbos, hartelijk dank voor je verhaal en een fijne dag verder.
7: Zelfs
5: dank. Oké, okay, ontzettend.

0: Maar zo zijn door zijn nieuwe inschrijving liet het aantal studenten van de Heeresquale NHL Stenden in Leeuwen tot pijl te blauwen. Voorzitter Mark Otto van het College van Bestuur zei dat hij er op een dag bij de inbreng van het studieier van een in een grootvolle Heeresquale. Otto is blij met al die nieuwe studenten, want de Heeresquale houden jeder nog rekken maar krimp. Verslaggever Onno Valkena, die weer erbij, vroeg gewoon een paar studenten om te beginnen waarom ze graag in Leeuwen studeren willen.
1: Ik ben Merle, ik kom uit Sneek en ik ga nu beginnen met mijn studie bouwkunde.
2: Is blij dat het begint?
1: Ik ben wel blij dat het begint, ja. En nou, we hebben nu een opdracht gekregen, maar we zitten nog een beetje uit te vogelen hoe het werkt.
2: En waarom is het keersend voor NHL Stenden?
1: Nou, het is op zich enigszins dicht bij Sneek. En ja, we hadden gewoon de studieoptie die ik graag wilde.
2: En blijf je tussen of is het op Kevers?
1: Ik blijf in Sneek wonen.
3: In heel Nederland is op dit moment zie je dat er steeds minder studenten in het hoger onderwijs, op de hbo's en de universiteiten zijn. Ook het Noord-Nederland krimpt qua aantal jonge mensen. Maar wij blijven eigenlijk relatief stabiel, dus we zijn best voorzichtig positief.
2: Dus als ik jou zei, je bent net ontevreden.
3: Ik ben niet ontevreden inderdaad. We zien ja, toch ongeveer 6000 studenten kiezen voor deze hogeschool en voor Leeuwarden.
2: Het cijfer is nog net helemaal definitief, Leeuwarden.
3: Nee, we hebben met elkaar in het land afgesproken dat we nog geen precieze cijfers afgeven. Maar nogmaals, we zijn niet ontevreden voor het aantal studenten.
4: I'm Karina from Italy. And I'm studying European Studies. I chose NHL because the course of European Studies is very good here, one of the best in the Netherlands. So I just wanted the top choice, I guess.
2: Hoe belangrijk zijn de buitenlandse studenten voor NHL Stenden?
3: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
5: Mijn naam is Tom Ossendorp. Ik doe maritiem engineering. En ik kom uit Uitgeest.
2: En hoe komt het dat je hier studeert, bij NHL Stenden?
5: Nee, dit is een van de weinige plekken waar de opleiding maritieme engineering wordt gegeven. En ja, Rotterdam vond ik niet zo'n leuke school. Dit is wel echt een gezellige school.
2: Dus dan is, ja, als je uit het geest komt, dan is Leeuwarden een nieuwe plek?
5: Ja, zeker. Het is echt een nieuwe plek voor mij. Ik ben hier nog nooit eerder geweest.
2: Maar dan binnen de studenten die kiezen van deze Heeresquale. Studenten uit het noorden, uit Friesland, maar ik studenten van buiten Friesland. Waarom kiezen ze van deze Heeresquale? Weet je dat?
3: Nou, er zijn een paar dingen. Het is natuurlijk gewoon een onwijs leuke stad om te studeren. Dat zien ook steeds meer studenten, ook buiten Friesland, ook buiten Groningen en Drenthe. En we hebben natuurlijk een aantal bijzondere opleidingen hier. Met een grote hotelschool, een grote maritieme school, de Torbekke Academie met opleidingen, grote leraaropleidingen. Dus er zijn ook een aantal opleidingen die je alleen maar hier in Friesland kan doen.
2: Amy en ik nog een creatief idee van een soort van hinkplak, langsplak van studenten boppen in de Achmea-tour. Hoe concreet is dat? Hoe vier is dat?
3: Nou, best wel concreet. Daar praten we op dit moment echt over. Dat we gezegd hebben, natuurlijk is het leuk om te studeren hier op school. Maar het is ook leuk om gewoon in het centrum een plek te hebben waar je kan leren. In Groningen hebben ze het Forum. Wij hebben de Achmea-toren.
2: Wanneer is die hier?
3: Nou, wat mij betreft mag het volgend jaar, maar dan moet eerst flink verbouwd worden daar. Dus op het moment dat het verbouwd is, dan mag het wat mij betreft open.
0: Dat zijn Mark Otto van de Heeresquale NHL Stenden. Hier in de reportage hier is ik de stem van studenten Merle uit Snits, Carina uit Italië en Tom uit Uitgeest. Kies al even jou.
6: De beste interviews en reportages van Joert.
7: Alles wat er speelt.
8: Dit is de dag voorbij.
7: Omroep Friesland.
9: Het gaat bij soms vaak over net ziek wezen of ziek wezen. Maar als die goed vielen was, dan gaat het vanzelfs om volle meer. Hast genoeg energie, dofs mooi. Hast meesken om die hinnen en zist lekker in die vel. Nou, daar gaat positieve soms over. En dat wordt op 1 september, morgen dus, viert maar een groot soensfestival in het Natuurmuseum Friesland. En projectleider is Chris Borsten. Een goeie middie.
10: Een goeie middie.
9: Ja, wat is dit correct voor festival?
10: Ja, het gaat over positieve gezondheid. En dat laten we in alle aspecten laten dat zien morgen op het festival.
9: Ja, ik gaf net al een paar voorbeelden van genoeg energie hebben. Mensen om die heen hebben lekker in die vel zitten. Omschreeuwt dat een beetje zoenen?
10: Ja, dat lijkt heel erg, dat past heel erg bij positieve gezondheid.
9: Ja.
10: Je richt je niet op wat er niet goed gaat, niet op de klachten, maar je richt je juist op dingen die wel goed gaan en waar je zin in hebt en waar je ogen van gaan twinkelen.
9: Waarom is dat belangrijk?
10: Daar zit energie. En energie helpt je om ook bij de tegenslagen in het leven, om dat stapje weer te kunnen maken naar herstel of naar een fijn leven. Je wordt er gelukkiger van.
9: Ja, ja. Vinden wij dat lastig?
10: In de zorg soms wel, want wij zijn natuurlijk in de zorg, ben je van iets. Hè? Je patiënt komt bij je en dan zeg je van nou, waar komt u voor? Wat is uw klacht? En eigenlijk zou je moeten vragen, hoe gaat het met u? En waar wil je naartoe?
9: Wat gaat er goed en waar was het hinnen? Ja, dus er moet echt een kanteling plak vinden. Ja.
10: En dat is niet van vandaag of morgen, dit doen we al best wel lang hoor. Wij hebben positieve gezondheid, is 15 jaar geleden zo'n beetje ontwikkeld door Machteld Huber, dus de grondlegger van positieve gezondheid. En sinds die tijd wordt er overal in Friesland en in heel Nederland worden er trainingen gegeven over positieve gezondheid. Dus ook in Friesland.
9: Ja.
10: We gaan nu een stapje verder. We gaan nu ook het management en het bestuur en de inwoners zelf betrekken. En dat doen we door te gaan leren in de praktijk. Dus we maken projecten waarbij je gaat kijken, wat betekent dit nou voor inwoners als we het op een andere manier gaan doen? Nou, dat gaan we met een club van trainers, van positieve gezondheidstrainers, gaan we dat ondersteunen. En het kan niet gek genoeg gaan.

0: keer over wat zij de laatste 1000 dagen noemt. En dat gaat eigenlijk over, ja, hoe word je nou gezond oud? Waar moet je dan in feite rekening mee houden?
1: Van wie is het leuk om je herinneren te gaan?
0: Nou ja, eigenlijk voor iedereen.
1: Ja?
0: Dat is het mooie. Ja,
1: ja, want het klinkt heel leuk. Een festival, Jan Tingste, om muziek en dat soort zaken. Ja. Dan jij toch lezing, wat voor de meeste mensen toch een beetje is van, ja, misschien een beetje saai. Wat gebeurt er, Craig? Wat wil je hem teweeg brengen?
0: Nou, tegelijkertijd met dat hoofdpodium zijn er ook een aantal workshops tussendoor. En die workshops die zijn heel divers. Maar ze zijn allemaal vol, dus daar kun je niet meer voor inschrijven. Behalve voor die van Channing van den Berg en Fopper de Haan.
1: Ah, dat die nog net vol is, dat snap ik niks
0: van. Nou, die kan niet vol, want die gaat in de Grote Kerk plaatsvinden. En daar kunnen heel veel mensen.
1: Daar kunnen een heel soort mensen in,
0: Maar tegelijkertijd is er in het atrium van het Fries Museum is er een gezondheidsmarkt. Daar is ook een hartcheck, dus daar kun je naartoe om even te kijken van hoe gaat het eigenlijk met mijn bloeddruk, met mijn bloedwaarden. Er wordt een vingerprikje afgenomen, de buikomvang wordt gemeten. En eigenlijk krijg je daarna dus een uitslag met een advies van een trainer of iemand die zich met leefstijl bezighoudt.
1: Dus er is eigenlijk een heel soort dingen dwammen. Yeah. Er is voor elke niet wel wat te vinden of te dwam. Yeah. Wat maar die positieve zoens te krijgen heeft. Ja. Spannend. Hoe laat begint het?
0: We beginnen om 9:00.
1: Ja.
0: En het duurt in ieder geval tot 7:00. Want dan speelt Koester.
1: Ah.
0: Ja, daar kijken we enorm naar uit.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja. En dat eindigt met een beetje nazit en wat gezelligheid. En ook het gevoel van de mainskip die er op dat moment is.
1: Ja.
0: En we zijn daar met allerlei verschillende mensen. We hebben een hele mooie dag. En ik kijk daar ook erg naar uit, moet ik zeggen.
1: Oké, vanaf 1:00 dus? Nee, wat zou je nou? Dan weet ik het niet meer.
0: Morgens.
1: Nou, een jochendoere mazel. Oh ja, het is de hele dag. Meer informatie te vinden op frisa.nl, hè?
0: Zeker, en dan bij Agenda.
1: Oké, hartstikke mooi. Dankjewel en een soort succes. Morgen in elk geval.
0: Ja,
1: maar ik de komende tijd maar die positieve zoens te verdedigen en roem te brengen hier in Friesland.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: zeggen toch mijn blinddoek opdraver. Het hebben Björn van Loon en Lobby van Eck uit Zeeland het oude weekend hier. Op deze wijze van zondag vregen en ik hield in Samli van onderzoek en de genezing van erfelijke eerziekten. Björn, zijn dochter is blind en Lobby is zelf ik zag goed als blind. Beide heren die hebben de nedige ondervinding trouwens maar ultra rin, maar het volbrengen van de halve sterrentocht, dat wie toch wel even een aparte opjeft, stel ik me zo voor. Sneut de morgen om zo'n hoe de business van start gongen bij de Elfstedenhaling Ljouwt, om mijn help van de Sanium de Buddies die toch te volbrengen. Just de midden bij zo'n kwam bij dezelfde halve sterrenhal in Ljouwt. En aan de telefoon is nu Lobby van Eck. Een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, je zit in de trein terug naar Zeeland. Hoe is het met de spieren en de blaren?
1: Nou, ik maak me wel zorgen om het ongeveer kilometertje wat ik zo moet lopen met de tassen. Maar het voelt redelijk voor de afstand die ik gelopen heb.
0: Ja, het is wel een slag, hè, lijkt me.
1: Ja, het is echt een aanslag, maar ik ben blij dat ik nog een beetje kan lopen.
0: Ja, ja. Nou, gelukkig dat je in de trein zit. Dat scheelt ook weer dat je niet hoeft te fietsen terug naar Zeeland, want dat zou wel erg ver geweest zijn. Jullie hebben de tocht volbracht in 32 uren. Hoe is het gegaan eigenlijk, deze opgave?
1: Ik denk het was afzien, maar het was vooral genieten. En ik denk dat het genieten groter was dan het afzien.
0: Waar heb je van genoten dan?
1: We hebben vooral genoten van de Friese gezelligheid, maar ook de gastvrijheid. We hebben bij verschillende bakkerijen en kaaswinkel hebben wat lekkernijen gekregen. Maar ook mensen die wisten van wat we aan het doen waren en er gewoon echt naar ons toe kwamen ons aan te moedigen. Dat was echt prachtig.
0: Ja, je hebt natuurlijk niks gezien onderweg.
1: Nee, ik heb vooral heel veel gehoord.
0: Ja, ja. Ja, wat hoor je dan?
1: Ja, vooral dan mensen die dan op de fiets langskomen en dan gaan applaudisseren of vanuit de auto hard toeterend en roepen. Dus dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja, ja. Jullie zijn allebei ervaren lopers. Was het een moeilijk parcours? Was het een zwaar parcours?
1: Het parcours was niet heel moeilijk, alleen de nacht was heel zwaar vanwege de weersomstandigheden.
0: Want het zat niet mee, hè?
1: Nee, het was op een gegeven moment regende het echt pijpstelen. Was het echt, en dan ook de plek waar we liepen. Was een open plek waarbij we echt doorweekt waren. En dan 10 kilometer lang is dat niet leuk.
0: Nee, nee, oké. Okay. Dan stap je af en toe even de camper in, stel ik me voor.
1: Ja, zeker dan met in de nacht en donker. Dat is natuurlijk extra zwaar dan.
0: Ja, en ook niet zonder risico. Want jullie hadden maskers op en dat was ook niet allemaal even prettig, geloof ik, hè?
1: Nee, vooral Björn, die heeft nog steeds last van ontstoken ogen. De benen vielen mee, zei hij, maar de ogen, daar had hij wel echt last van.
0: Oké. Okay. Nou, dan kan je inleven waar je het voor doet eigenlijk, want jullie zamelden geld in voor onderzoek en genezing van erfelijke oogziekten. Is dat bekend hoeveel jullie hebben opgehaald inmiddels?
1: We hebben gisteren aan Camille Bonen check van 41.500 overhandigd, maar inmiddels zitten we al over de 42.000.
0: Zo. Dat is boven verwachting, of niet?
1: Ja, dat is een mooi bedrag wat we bij elkaar gelopen hebben.
0: Ja, en ga je er nog door met het binnenharken van centen voor dat goede doel?
1: Nou, tot nu toe is er nog te doneren. Ik durf niet te zeggen tot wanneer, maar op de website is er nog steeds mogelijkheden om de komende dagen tenminste te doneren.
0: Oké. Nou, laat mensen dat dan maar ook maar en masse doen, want die prestatie die jullie hebben geleverd het afgelopen weekend, dat is wel een bijzondere. Wat is nou het eerste wat je gaat doen als je straks thuis bent? Ja, op bed zeker, of niet?
1: Nou, ik zei net al tegen vriendin, ik ga eerst zorgen dat ik wat ga eten wat ik echt lekker vind. Want ik heb natuurlijk de afgelopen dagen heel veel vloeibaar en suikerachtige dingen tot me gekregen.
0: Ja.
1: Dus ik ga ergens gewoon een plekje zoeken en ik ga me verwennen. Ik denk een broodje kroket of iets anders waar ik gewoon van kan genieten.
0: ik wens je daar veel plezier mee. Hey, nog een hele goede reis, Lobby van Eck. En dankjewel dat je dit hebt willen vertellen. En dankjewel en gefeliciteerd met die prestatie. Want dat is toch wel heel bijzonder, hè?
1: Yes, jullie ook bedankt.
0: Oké, goeie reis verder.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijk voorbij.
0: Omroep Friesland. Hier naar oren, Bim valt om in het Koopmansbosk in Hurgeriep. De gemeente Tietjerkstadiel heeft daarom het de bosk sletten van beziekers. Maar hij trok de droegte binnen de wattels net stevig genoeg meer. Pieter van der Meer, hij is opzichter Grim bij de gemeente Tietjerkstadiel. Hoe wat er ook krijgt aan de hand is.
4: Dat het eigenlijk net veilig meer is om je erheen te rennen, omdat de Bim, net alle Bim, maar als de ene keer dan je het oorrekt. Eigenlijk moet je een zware storm zou omvallen kennen. En we binnen er in eerste instantie om de veiligheid te handhaven. En dat is mijn taak.
3: Ja, en daarom heb je besloten om dit bosje af te sluiten in eerste instantie voor de mierskip. Want ja. Hier is best wel een soort green, als je het zou zeggen. Waar kun je aan sjen bij gelijks dat het hier net helemaal geert dat het geen maat maaien de BM?
4: Nou, we kennen dat sjen terug dat er al BM omvallen. En dat zien we dan aan het watergestel. Hier is een mooi nog light tussen de leven, maar het voorbeeld van deze water is dat er eigenlijk al afbrutsen is en zo omvallen is. Dus het watergestel dat is in beeld kwam. En hier is daar hebben we nu aan heen naar een grote S. En het fenomeen is mijn andere BM en dat ze net goed opgroeid zijn, dat er bijvoorbeeld plakoksel ontstaat. En deze BM die had druk bezig geweest om dat al op te vangen en om die kroon maar wat binnenwater te houden. Maar wie ik zie nou dus heel naar beneden tarent. En dat kan zien door het vocht wat zich hier ophoopt. Dus deze BM is gewoon gevaarlijk.
3: Die wattels, die wattel je eigenlijk net goed. Waar komt dat toch, vermoed je hem, denk je hem?
4: Ja, nou, dat is echt wat een samenlopen west. We houden wel eens uitersteen met verschillende wetterstanden. Dat is ook nog een west. En het uitbaggeren van de omjouwing, zeg maar. Van het wetter wat hier om deze eilandjes liggen. Het had een schoft onder wetterstand. Nu is het wetterpeil weer goed. Dus krijgt ze maar een schuttingpeil. Die is op zijn zwakst bij de bodem. En waar het weer en waar het droog is, dat is hier dus ook onderhangen. En terug de droogte had de BM les gekregen van te min wortelopslag werd terug hier kwetsbaar werd.
3: Ja. Dus eigenlijk had je het kwad geërfetje, dit eiland had schoftje onder water staan. Toen is het water zakken en ben eigenlijk de wortels droog komen te lezen. En daardoor zei de BM nou van, ik kan je water mee pakken.
4: Ja, dat is inderdaad. Dat is wel heel kwad door de bocht, maar de wortels, je had te min wortelopslag. En daar trof verliest hij dat systeem kwijt.
3: Nou, Steer, een vraag om Jim. Wat is Jim plan met dit hele park, met dit bosje?
4: Dit speelt het dan maar correct. We hebben hier nog helemaal geen plan mee. We halen alleen maar om, jongen. Het is nou gevaarlijk en we mogen nou geen mensen meer komen. Omdat we willen natuurlijk geen ongeluk hebben. Dus dat is prioriteit nummer 1. Ja, en nu geven we aan wel een traject in. En dat is orenwikker nog net klaar, want ik bedoel maar, er zal een ecologisch adviesbureau omhoog komen te zien. Maar er zullen mitigerende maatregelen komen, want je leeft natuurlijk ook van alles. Er zullen ook bewoners wijzen die het hier ideeën hoe gaan. Dus we beginnen nu te starten met dit project en we communiceren dat zo goed mogelijk, hopen we. Dus samen op weg denken we dat we daar naar de toekomst zien een mooi plan van meisje kennen.
3: Ja, dat het een keelslag wordt, dat is sowieso. Kom je daar nog onderwij eigenlijk, denk je?
4: Ja, dat is even een praktijkervaring. Het is, ik had een BM man hier bij gehad. Er is een BM inspecteur geweest. Omdat er BM omvallen, nemen ze echt heestig beplanting mee. Dus ja, die hopen zo weinig mogelijk schade onder te richten, als het al kap wordt. Dus ja, dat is eigenlijk de conclusie, zo weinig mogelijk schade en het gevaar eruit halen. Dat is prioriteit nummer 1, maar in de praktijk werkt het net zo. De BM die vallen alles kapot, dus het zal wel mooi liggen in het begin.

0: Drie jaar verliende waard het dwarphuis de Suderfinnen in Suwaard troffen troch een volle bron. De jeugd zoos het piepke hier van Slijn van Len en daarmee ook 50 jaar on historie. Maar het dwarp dat leerde er net bij zitten en ging rap onder slag met de wereldbouw. En verliende hier al waard dat de jeugd zoos het piepke weer jepenen. En deze week wordt dan feestelijk stilstaan bij de jepening van de Suderfinnen zelfs. Onder telefoon is Oene Visser van het dwarpshuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat hij hem uiteindelijk nog redelijk vlot voor gekregen.
1: Ik ben voortvarend van slag gegaan en we zijn blij dat we Safië zijn en dat we nou weer riepen kennen, ja, klopt.
0: Wat komt er nou waarom? Want ja goed, het oude dwarpshuis, daar heb je hem afschiet van naam. Wat krijg je waarom nou?
1: We krijgen nou een dwarpshuis waarom we 24 jaar mee vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid hebben we dat nou helemaal oppakt. En ik de ruimtes, we hebben in het verleden wel wat moeite mee hier van hoe zullen we deze ruimte nou gezellig aanklaaien, dat nou heel goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rij hier.
0: En ik zie ze dus redelijk rap slagen, maar goed, je had er wel aardig werk van gewoon natuurlijk. Wat wie nou iets, we vonden je zeggen van nou ik hier toch dat we dat wel rap vorken krijgen zoen, maar dat kelt anders weer.
1: Nee, op zich voelt dat wel wat aan. Alleen ja, je moet alle stappen wel zetten voordat je het al je vark wil krijgen. En elke stap die je zet, dat kost gewoon tijd. Op zich hindert dat niks, maar het is wel een iets wat je met z'n allen dwam had. Dus je doet het net alleenig. En dan kost het soms een kwartier. Maar trouwens, met z'n allen te dwam, bereik je wel het beste resultaat.
0: Ja, dat zorgt voor een stukje verbinding, stel ik mij zo voor.
1: Absoluut, ja. Nee, dat is ook hetgene wat u de aronde traaier op het been houden had, klinkt wat zwaar. Maar dan weet je wel waar je het vandaan.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk zo een nijgebouw. Nijgebouw, dat aarzelt net te skieren is, lijkt als het oude gebouw dat misschien die. Heb je hem nog op een bepaalde manier omdenken van die skieren is? In het gebouw?
1: We hebben rekening gehouden met de hele aanklaar. Voorheen weer een squalgebouw. Voordat het dwarshuis was. En eigenlijk hebben we dat weeromgekomen liggen in het interieur. Dus er binnen nog wat tenten van die we weeromgeren naar het squallengebouw. En daar heb ik een aantal foto's daarvan waarom plakt. Waar toch nog de historie nog zichtbaar is van het oude gebouw.
0: Dus dat verhaal van het oude gebouw, misschien ook van de bron en van dus nog de wereldbouw, dat werd wel. Nou ja, werd trojoen, echt.
1: Ja, absoluut. Ja, dat vonden we wel met z'n allen dat het erbij.
0: Ja, het is dan de werjepening van het gebouw, de hele weekendfeest, volgens mij.
1: Ja,
0: wat is nou iets waarvan je zegt, hier ben ik echt grutskop komende weekend?
1: Eigenlijk hoort het hele programma. We hebben ons doel dat we zijn van het dwarshuis is van het hele dorp. En dat betekent ook dus dat eigenlijk dat er voor elke jaar iets wijzen, maar we van zij denken van hé, eigenlijk mag ik daarheen om deze week even in het dwarshuis te komen. Dus we zien als doelstelling iedereen met deze week één keer in het dwarshuis te komen. En dat betekent dus dat de ouderen daar komen moeten van bepaalde activiteiten, maar ook dat de jeugd tot onder mij de baby's daar moeten die denken van hé, ik moet daar in het dwarshuis wijzen, want er is iets wat me jongens spreekt.
0: Als je in Suwaard ben je de kinderen net om in Erik wel.
1: Hoop ik eigenlijk net, nee.
0: Mooi. Leuk meisje, met de opening alvast. Mooi dat het weer een eigen gebouw stiert. En dat je hem weer vooruit kennen. Oene Visser, dus, van het dwarpshuis te Suderfinnen.
2: Alles wat je dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. Na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling heeft VVD-Kamerlid De Hollander een nevenfunctie neergelegd. Ze zat naast het Kamerlidmaatschap ook in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. Soms gebruikte ze in de Tweede Kamer ook teksten die door de vereniging gebruikt werden. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in de provincie Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Mede te blussen, omdat de brandweer er niet bij kon komen. Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Er is een tweede lichaam gevonden in de Amerikaanse Grand Canyon. In het gebied was zaterdag een grote overstroming. 15 mensen zijn nog altijd vermist. Tientallen anderen zijn met helikopters geëvacueerd, omdat veel bruggen zijn verwoest. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en van de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. Ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is in het land, wordt het meestal gedoogd, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer dan nog. Hier en daar kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: 50 jaar geleden woonden Elko Brinkman en ik allebei op de campus Uilenstede van de Vrije Universiteit. Terwijl ik me 10 jaar lang bekwaamde in geestverruiming en revolutie, ronde hij daar 2 studies af. Een verschil waarvan ik me ruw bewust werd toen Brinkman op zijn 34ste minister werd en ik nog steeds niet was afgestudeerd. Sindsdien ben ik een en ander iets, realistischer aan gaan pakken. En zo ben ik toch nog hier terechtgekomen. Alsnog bedankt, Elko Brinkman. Goedenavond en welkom bij dit oog op de maandag dat het kabinet eruit is. Maar waaruit precies? En wat betekent dit voor dit minderheidskabinet? U hoort het zo meteen allemaal. En we gaan weer naar Brussel. Nou ja, naar Dublin, want daar zijn onze Brusselse collega's. U hoort straks waarom. En we denken terug aan de Lockheed-affaire die 50 jaar geleden tot een climax kwam. Wat had de Dekselse Prinsgemaal nu weer uitgespookt? Dat en we hebben live muziek van niemand minder dan gitaargrootheid Bertolf. Dus het wordt zeker ook muzikaal genieten na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 31 augustus.
2: 11 uur lichter dan dus toch een begroting. Met nog een paar minuten op de klok dreigde er voor de 4e keer een deadline niet gehaald te worden.
3: Nou, ik denk net als de rest van Nederland. Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee.
2: Aldus minister Van Weel. Zijn collega Aartsen dacht eerst nog dat het appeltje-eitje zou worden.
4: Het is wel wat complexer gebleken dan we misschien aanvankelijk dachten.
2: Vergissing je dus, weet nu ook CDA-leider Bontebal, omdat je als minderheidskabinet op 2 borden tegelijk speelt.
5: Kun je het onderling eens worden, maar ook is het een goede handreiking naar de oppositie. En dat maakt het eigenlijk zo dubbel zo complex.
2: In steeds meer steden neemt de verloedering toe en verschijnen tentenkampen met daklozen. Tot afgrijzen van de omwonenden.
6: Ja, weet je, als het een rotzooi is en dan blijft liggen, dan erg je er allemaal aan.
2: De politie houdt een oogje in het zeil en ziet ook het aantal daklozen langzaam toenemen.
7: Wat we het vaakste zien is een combinatie van alcohol, drugs en geen werk.
2: Maar het echte probleem is volgens deze onderzoeker het tekort aan betaalbare woningen.
8: Als er nu dus iets gebeurt in je leven en je moet snel verhuizen, ja, dan is het heel moeilijk om iets anders te vinden.
2: Het dodental in Nepal is boven de 900 gestegen en dat zullen er vermoedelijk nog meer worden. Maar deze schooldirecteur kreeg net op tijd een waarschuwing. Hij sloeg groot alarm.
9: They stop the class, ring the bell and we send the keepers whistle there, then go up here.
2: Hij luidde de schoolbel en kreeg alle leerlingen uit zijn school. Net op tijd, want toen hij zelf vertrok, stond er al water in de lokalen.
9: When I left the school, the water filled inside the school.
2: De brief lag al op straat en nu heeft KNVB-voorzitter Pauw het ook voor de microfoon gezegd. Het geduld met FIFA-baas Infantino is op.
10: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen.
2: En dat geduld was al op tijdens het WK, maar de KNVB vond het netjes om te wachten totdat het toernooi afgelopen was.
10: Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar en het komt ook niet meer goed.
2: En dan zijn er nog 2 overledenen te betreuren. Ik noemde er al 1, oud-minister en CDA-leider Elko Brinkman. Frits Wester heeft veel met hem gewerkt toen hij nog voorlichter was van de ChristenDemocraten. De politiek verslaggever roemt de effectiviteit van Brinkman.
11: Een zo'n briefje erop, even dit doen, even dat doen. En ja, op een gegeven moment ook 1 woord genoeg even om samen dingen te regelen.
2: En kent u de Brinkman-shuffle nog? Volgens Wester is dat destijds zijn eigen leven gaan leiden.
11: Nou, als je terugkijkt, hij heeft dat bij elkaar 4 keer gedaan. In totaal misschien 12 minuten.
2: En ook Tanja Koen is ons ontvallen. Zij was de eerste televisieomroepster van de NCRV ruim 70 jaar geleden. Toen tv-maker er nog heel anders aan toe ging.
12: Attentie Tanja. Kion Veet.
13: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we...
12: Startfilm.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen is gelezen in de kranten van die dag door Dorot Megens.
14: In alle kranten natuurlijk ook aandacht voor het begrotingsakkoord. Een opmaat voor een moeizame begrotingsherfst, schrijft NRC. Een heuse mini-formatie en de coalitie liet het zelf zover komen, staat in Trouw. En de Volkskrant vat het prima samen. Jetten en Heijnen willen niks kwijt over de begroting.
2: Dus kijken we maar wat de kranten verder hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft voor het eerst iets gezegd over het recente geweld van kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de Volkskrant doet hij dat af als het werk van een kleine groep relschoppers. Afgelopen weekend vielen tientallen kolonisten opnieuw Palestijnse dorpen aan.
14: Daarbij werden huizen bezet, branden gesticht en inwoners en journalisten belaagd. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het niet gaat om enkele incidenten, maar om een groeiende beweging van honderden extremistische kolonisten. En ook bij het Israëlische leger en het Hoge Rechtshof nemen de zorgen toe.
2: Het IJslandse nee tegen de Europese Unie is voor de Telegraaf reden om eens te kijken of Nederland nog zo blij is met het EU-lidmaatschap. Daar lijkt het niet op als we de kop mogen geloven. Nederlandse liefde voor de EU is ver te zoeken. Maar als we doorlezen, valt het wel mee. Voor een eventuele nexit is weinig steun.
14: Onderzoekers van Ipsos noemden het eerder een verstandshuwelijk. Iedereen ziet het belang van de EU bij grensoverschrijdende problemen. Er is weinig liefde, maar scheiden willen we ook niet. En ook in de laatste standaard eurobarometer gaf 58% van de Nederlanders aan dat ze vertrouwen hebben in de EU. En dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde in de EU. Dat ligt op 47%.
2: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg roept in Trouw kerken op om weer een grotere rol te spelen in de zorg. Volgens de minister dreigt over 10 jaar een tekort van ruim 300.000 zorgmedewerkers en kunnen kerken helpen. Want die hebben zich de afgelopen decennia te veel beperkt tot geestelijke zorg en kritiek op de overheid, vindt Sterk.
14: Maar ze kunnen volgens de minister een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld door het bieden van ontmoetingsplekken en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Ze deed haar oproep tijdens de Willibrordlezing bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht.
2: NRC ging mee op wasberenjacht in Limburg. De exoot vormt volgens de overheid een bedreiging voor inheemse dieren, de landbouw en de volksgezondheid. Ieder jaar trekt de provincie daarom 3 ton uit voor het vangen en afschieten van wasberen. Voorstanders zeggen dat dit moet om te voorkomen dat de populatie uit de hand loopt.
14: Maar critici betwijfelen of de schade die ze aanrichten wel groot genoeg is. Een bioloog zegt dat het moet van Europa. En de overheid houdt volgens hem oogkleppen op. Ze denken, exoot moet dood. Dat gaat nooit lukken, zegt hij. Het is ook nergens goed voor.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Alexander IV was dat met Time of Day. Het ei is dus gelegd, maar wel behoorlijk over tijd. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hadden er een extra weekend voor nodig. En ook nog een deel van deze maandag om overeenstemming te bereiken over de begroting voor volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Chris, goedenavond.
0: Ja, wij verwachten jou in Den Haag, maar je bent in Amsterdam vanavond, want daar gaf CDA-leider Henry Bontebal de jaarlijkse HJ Schoollezing naar de voormalig hoofdredacteur van Elsevier's Weekblad. Daar zal de organisatie opgelucht hebben ademgehaald toen ze de verlossende woorden uit Den Haag hoorden.
1: Oh, zeker. Ja, nee. Hoofdredacteur Hella Huuk die refereerde daar ook aan. De vrees was natuurlijk dat die onderhandelingen zo lang door zouden lopen dat Henry Bontebal, een van die spelers in die onderhandelingen, uiteindelijk een maanden van tevoren toegezegde lezing zou moeten afzeggen. Maar nee, op de valreep was hij er dan toch en kon die lezing doorgaan. Tot opluchting van ook alle mensen die een kaartje hadden gekocht.
0: Ja, en is nu duidelijk geworden waarom het allemaal zo lang moest duren?
1: Nou ja, het komt eigenlijk terug op een fundamenteel meningsverschil uit de formatie dat nooit is opgelost. Namelijk, hoe organiseer je steun van de oppositie als je een minderheidskabinet bent van D66, CDA en VVD? D66 en het CDA die kijken dan naar Pro, omdat zij ervan overtuigd zijn dat je de steun van Pro nodig hebt om zaken op het gebied van de sociale zekerheid voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld. En Pro had gezegd dat een groot gebaar richting hen nodig was om ervoor te zorgen dat er überhaupt over steun te praten zou worden. En de VVD, ja, die keek de andere kant op. Die redeneert dat kleine toezeggingen in een begroting ook kunnen werken. En dat je dan steun van rechtse partijen als Jaar 21 en de SGP kunt krijgen. Nou, dat conflict, dat meningsverschil is maanden boven de markt blijven hangen sinds de formatie niet opgelost. En ook deze zomer niet opgelost. Tot gisteravond blijkbaar er iets verschoof in de houding tussen de drie partijen. Hoe of wat, dat is niet helemaal helder. Maar het is duidelijk dat er iets in die begroting zit wat leuk is voor rechtsere partijen. Dat gaat over het belasten van beleggingen. En dat er dus is bewogen op de bezuinigingen die de coalitie voor ogen had op de sociale zekerheid, de WW en de WIA. Ja. Maar hoe of wat, ja, dat kunnen we op dit moment even nog niet achterhalen.
0: Nee. Maar goed, blijft het feit dat zowel de linkse als de rechtse oppositie steeds hebben gezegd van, ja, je doet het met ons of met de ander, maar niet met allebei. Dus die onderhandelende partijen zullen ook doorhebben dat dit er niet heel vertrouwenwekkend uitziet, toch?
1: Nee, en niet alleen voor de oppositie hoor, maar eigenlijk voor iedereen die ernaar zit te kijken. De bedoeling was er vrijdag uit te zijn. Nou, dat ging al ontzettend moeizaam. De bedoeling was om een groot akkoord te sluiten met de oppositie. Nou, daar had die oppositie niet per se trek in. En die vonden dat niet aantrekkelijk ook, omdat wat er op tafel lag voor hen niet heel boeiend bleek te zijn. En vervolgens moet je dus een heel weekend onderhandelen. Moet je dus nog een maandag onderhandelen. Ga je tegen een enorme deadline aan zitten werken. Nee, ze hadden zelf ook wel door, Henry Bontebal, die ik sprak voor deze lezing toen hij aankwam, dat je daar best kritisch naar zou kunnen kijken.
2: Ja, die kritiek snap ik.
1: Ja, want u had dat ook liever anders gezien?
2: Ik had dat liever anders gezien, ja.
1: Waar liep dat op spaak dan?
2: Dan moet ik over de inhoud gaan praten. En ik wil die inhoud echt gewoon even aan onszelf laten. Die hou ik liever binnen de kamers. Ik vind het belangrijk dat verhoudingen goed zijn. En ik vind het eindresultaat belangrijk. En er moet gewoon een goede handreiking naar de oppositie komen om vervolggesprekken te hebben, zodat je naar meerderheden in Tweede en Eerste Kamer kunt. En dat zijn we aan het
1: u zegt, u vindt het belangrijk dat de verhoudingen goed zijn. U zegt niet, de verhoudingen zijn goed.
2: Die verhoudingen zijn goed, maar het gaat er soms ook pittig aan toe. Dat ontken ik niet.
1: Ja, het gaat er ook pittig aan toe. En als het proces ingewikkeld is, focus je dan op het eindresultaat. Vraag niet hoe de reis was, maar wees blij dat je bent aangekomen. En dat is ook de lijn die premier Jette volgt vandaag.
3: We gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken. Kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. En tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
1: Ja, we nemen uw punten mee voor de evaluatie, maar wees u vooral heel erg blij dat er iets ligt. En iets waarvan zij denken dat het Prinsjesdag kan overleven.
0: Ja, onverwoestbaar optimisme. Ik mis nog de VVD.
1: Ja, daar hoor je toch even iets anders. De minister van Financiën, Heijnen, die is van de VVD. Nou is het gebruikelijk dat politici de oneenigheid zo klein mogelijk maken. Want je wil natuurlijk niet uitstralen dat je met elkaar rollenbollend over straat of binnenkamers de haren uit het hoofd hebt getrokken. Dat hoort erbij. Maar Heijnen die is wel ontzettend optimistisch over wat er nou precies uit dit proces is voortgekomen.
3: Het is ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
1: Ja, de ruzie heeft de relatie alleen maar verbeterd tussen deze drie. Dat is in ieder geval de lijn van de minister van Financiën. Dat zal allemaal zo zijn, maar het zal toch echt niet zo zijn zoals hij het had gewild. Want voor de zomer maakte hij ons toch duidelijk dat het onder zijn leiding toch niet zou gebeuren. Dat er zo ad hoc op het laatste moment nog allerlei zaken aan de begroting bezig moeten zijn. Nee, geen nachtelijke onderhandelingen. Het is niet zo gelopen.
0: Nee. Dus wat zegt dit hele traject nu wel over het experiment van dit minderheidskabinet?
1: Nou ja, dat het een experiment is en dat blijkbaar alle deelnemers werkenderwijs achterkomen hoe ze dat experiment uit moeten voeren. En dat er tot op heden in ieder geval nog geen duidelijke lijn is binnen de coalitie hoe je dan steun organiseert. Ja, wat moet je daar dan mee? Ben je dan nog wel fan van een minderheidscoalitie? Ja, zegt Bontebal in zijn speech vanavond hier, die H.J. Schoollezing. Als ik het nog een keer zou moeten doen, zou ik het wel degelijk nog een keer doen. Dat was zijn hele punt, omdat deze politieke tijd daar nu eenmaal om vraagt.
4: Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten en andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd.
1: Ja, met enige zelfspot en optimisme in die lezing over een minderheidskabinet, deze Bontebal. Kijk, de speech, daar ging hij over, vertelde hij over de christendemocratie en wat het verschil was met het liberalisme. Dat je naast vrijheden en rechten, waar het liberalisme voor staat, ook een plicht hebt richting elkaar en richting de samenleving. Nou, wat dat betreft sluit dat gedachtegoed natuurlijk naadloos aan bij deze opmerking over het minderheidskabinet en hoe dat gaat werken. De verwachting is dus dat de oppositie erachter komt dat ze ook plichten hebben richting elkaar en richting de samenleving.
0: Ja, maar ja, daar ligt toch nog wel een vraag. Want die coalitiepartijen kunnen er nu dan onderling uit zijn. Al weten we nog niet precies hoe of wat. Maar ja, die steun van die anderen. Ik zei het net al, voor de zomer zeiden alle oppositiepartijen, ja, het is of met ons of met de anderen, links en rechts. Is er voldoende steun van anderen?
1: Ja, nou ja, ze zijn er zelf optimistisch over. Het is ook nogal wat hoor, om tegen een begroting te stemmen. Zeker een begroting waar zaken in zitten die je wel aantrekkelijk en wel leuk vindt. En als er inderdaad genoeg handreikingen in zitten, dan wordt het wellicht ingewikkeld voor partijen om er tegen te zijn. Maar dit proces legt wel bloot dat er een ideologische breuk zit in deze coalitie. En die is niet weg. Sterker nog, die kwam zelfs vanavond weer terug. Want de inkt van dit begrotingdeal is nog niet droog. Of Bontebal begon alweer over een ander heikelpunt waar de VVD toch echt nog wel wat vragen bij zal stellen. Want in zijn speech benadrukte hij nog een keer dat hij vanwege de solidariteit in de samenleving meer het vermogen wil belasten en van die vermaledijde hypotheekrenteaftrek af wil.
4: Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, Zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, op deze manier heb je de oppositie niet nodig. Want vanavond heb je alweer het startsein gegeven voor de discussie binnen de coalitie.
0: Ja, met zulke coalitiepartners heb je geen oppositie nodig. Om een spreekwoord te parafraseren. Dankjewel, Lars Geerts. En ik zei het al, we hebben live muziek van Bert Hof, gelauwerd gitarist en singer-songwriter, die na een leven in de countrypop, in het countrypop-genre 3 jaar geleden verraste met een bluegrass-album, Bluefinger geheten. Bert Hof, welkom.
5: Dankjewel.
0: En nu vieren we een nieuwe plaat, begrijp ik.
5: Klopt, ja. Ja. Ik heb die eerste plaat dus in Nashville opgenomen met mijn grote helden, eigenlijk mijn grootste held in de muziek.
0: Ja.
5: En die plaat hebben we vervolgens uitgebreid getoerd door Nederland. Met mijn Nederlandse band. Geweldige band ook. En die band werd eigenlijk zo hecht en goed op elkaar ingespeeld, dat ik dacht, ik wil nog een bluegrass plaat maken. Maar dan met dit groepje muzikanten.
0: Ja, je hebt twee van je bandleden bij je. Ja. Stel ze even voor als je wil.
5: Janos Kolen op mandoline en zang. En Nathalie Schaap op contrabas en zang.
0: Oké. Okay. Heel even voor wie niks weet. Bluegrass is de muziek, om het maar eens in deze tijd te zeggen, uit de bergen waar ook Dolly Parton vandaan kwam. Hè?
5: Eigenlijk wel, ja. Het is wel in de Appalachian Mountains ontstaan. Als volksmuziek. Het heette eigenlijk naar Kentucky. De staat Kentucky heette Bluegrass State. En Bill Monroe is eigenlijk de grondlegger van die muziek. Die had een band en die heette de Bluegrass Boys. Vernoemd naar de staat waar ze vandaan kwamen.
0: Ja.
5: En die band bestond uit mandoline, vijfzagen banjo, viool, akoestisch gitaar en contrabas. En dat instrumentarium, dat samen kwam, is eigenlijk zeg maar blijven hangen aan het genre, aan de genrenaam.
0: Ja. En wat aan die eerste plaat maakte nou dat er een vervolg moest komen?
5: Eigenlijk meer gewoon de band en het spelplezier dat wij hadden met deze Nederlandse band. Dat ik dacht, volgens mij kunnen wij het misschien wel net zo goed als die Amerikanen. Want die plaat moest in 3 dagen heel snel in de studio in elkaar getimmerd worden.
0: Ja.
5: En die gasten waren zo goed dat ze dat echt nailden. Maar wij hadden veel meer tijd om arrangementjes te bedenken en te repeteren. Dus eigenlijk weegt dat wel een beetje tegen elkaar op.
0: Ja, die eerste plaat was een mix van nummers die je eerder had uitgebracht in een hele andere versie. Nu omgewerkt naar die bluegrass. En nieuwe nummers, is dat nu weer zo?
5: Ja, dit is helemaal volledig vers repertoire, zeg maar. Dus 14 helemaal nieuwe liedjes. Dus de vorige was inderdaad een soort best-of. En dit is allemaal nieuw werk.
0: Oké, en je zei in Nashville heb je gewerkt met gerenommeerde bluegrass muzikanten. Jerry Douglas op de dobro, Stuart Duncan op de fiddle, maar ook Mark Schatz op de bas bijvoorbeeld. De kenners weten dan genoeg. Mm-hmm. Die heb je nu dus niet, maar je hebt wel de producer van daar naar Nederland weten te krijgen.
5: Klopt, ja. David Cinco, dat is echt een top producer. Die is ook de geluidsman van de Punch Brothers en Emmy's gewonnen en zo. En die bleef mij een beetje volgen op Instagram. En ik kreeg af en toe eens een likeje als wij met de band op tour waren en een filmpje deelden. Dus toen heb ik een keer de stoute schoenen weer aangetrokken. En zou je zin hebben om want we gaan de nieuwe plaat in Nederland opnemen. Maar zou je er zin in hebben om over te komen vliegen? En toen heeft hij, zo lief is die man, heeft hij heel zijn airmiles die hij gespaard had opgemaakt om voor ons goedkoper naar Nederland te kunnen vliegen. Okay. Om de plaat op te nemen en te mixen.
0: Ja. Goedkoop kan het niet geweest zijn, want hij had ook een koffer microfoons bij.
5: Hij had wel een koffer met microfoons, maar dat was bij de prijs inbegrepen.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Even tot slot, voordat we naar je gaan luisteren. Na die eerste plaat heb je er dus, je zei het al, meteen ook een tournee aan vastgeknoopt. Maar nu komt er zelfs een heel festival uit voort, hè, begrijp ik?
5: Ja, klopt. Het Bluefinger Festival. Het is op zondag 13 september in Zwolle, waar ik vandaan kom. En daar gaan wij onze nieuwe plaat ten doop houden. Maar we hebben een geweldige line-up sowieso. Mike Marshall, dat is een Amerikaanse mandoline virtuoos. Die komt voor een eenmalige show naar Nederland, naar Bluefinger Festival. We hebben de Bluegrass Boogeyman. We doen nog een Bluegrass All-Star Review, waarin onder andere Waylon en Ricky Colen en Tangerine langskomen. Die kiezen allemaal hun favoriete bluegrass nummers uit. Dus het wordt een groot feest.
0: 13 september.
5: 13 september in Zwolle.
0: In Zwolle. Ja. Oké. Wat gaan jullie spelen?
5: We gaan nu het nummer Love So Well spelen.
6: 1, 2, 3, 4.

0: Love So Well van de nieuwe plaat van Bertha of Blue Finger Volume 2. Die dus op 13 september in Herden in Zwolle wordt gepresenteerd. Zometeen nog meer. Dank jullie wel.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
0: Ja, we hervatten vandaag onze wekelijkse rubriek met de laatste ontwikkelingen uit de Brusselse wandelgangen. Gelijk weer met een aflevering op locatie, want de actie is deze week niet in Brussel, maar in Dublin. En daar zijn dus ook onze correspondenten Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Goedenavond.
2: Goedenavond, Kees.
0: Ja, we kijken vanavond vooruit naar het aankomende politieke seizoen, maar waarom Dublin?
2: Ja, ik denk omdat het hier in Dublin op een mooie locatie zoveel prettiger werken is dan in het zuidelijke Brussel. Misschien. Viel ook wel op vanochtend op de vlucht van Brussel naar Dublin. Zat die vlucht ook half vol met diplomaten van de Europese Commissie. Buitenlandchef Kaya Kallas was aan boord en een legertje journalisten. Kaya Kallas die werd met een motorbrigade van het vliegtuig gehaald. En wij stapten op de shuttlebus naar de binnenstad van Dublin. Want vanavond is hier het diner van de ministers van Defensie. En morgen is er een vergadering.
3: Ja, en jij weet, Chris, waarom Ierland, hè, dat is dit jaar half jaar voorzitter van de EU, dat wisselt
0: zeker
3: ieder half jaar.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en het land dat voorzitter is, dat gaat dan de allermooiste plekken van zijn land presenteren aan alle ministers en aan alle journalisten. En morgen mogen wij in een bus een uur van Dublin vandaan naar Wicklow. En ik heb me laten vertellen dat dat echt prachtig is daar. Een uurtje rijden en in de voorzittersfolder die we hebben gekregen staat dat Wicklow bekend is als de tuin van Ierland.
0: Okay.
3: En de ministers die zitten daar dan in een hotel. En wij zitten in het perscentrum.
0: Ja, en in natuurlijk de goedkoopste Airbnb die jullie konden vinden. Hè?
3: Absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan, wat staat er op de agenda?
3: Nou, die ministers zitten in een hele mooie, vredige omgeving. Maar op die agenda zijn het natuurlijk allemaal weer bloedserieuze onderwerpen die vooral over oorlog en dood en ellende gaan. En een van de onderwerpen waar ze over gaan praten is de steeds toenemende hoeveelheid droneaanvallen die we zien in Europa van de afgelopen tijd. Het worden er steeds meer, maar ze worden ook steeds gevaarlijker. Een hele reeks hebben we inmiddels gezien. En afgelopen zomer en ook deze maand nog, ook dat ze dus steeds gevaarlijker worden. Want we zien drones met explosieven. Een zeedrone bijvoorbeeld in Roemenië die onschadelijk moest worden gemaakt met F-16's. En eerder die maand in Duitsland, in Leipzig, was het drones met explosieven bij het vliegveld van ja. Leipzig. En steeds hoor je maar weer van die aanvallen, ja, die hybride aanvallen zoals ze dan genoemd worden. Eigenlijk denken we dat Rusland erachter zit, maar het is ongelooflijk moeilijk om dat te bewijzen.
0: Hmm.
3: Doe dat maar. Maar wat wij nu horen is dat de Duitse bondskanselier Merz, die gaat binnenkort zeggen, heeft hij zelf ook gezegd, ik weet wie erachter zit. Ik heb zoveel onderzoek gedaan. Er is ondubbelzinnig bewijs. Ik ga het beestje bij de naam noemen. Nou ja, iedereen denkt dat is Moskou. Dat
0: ja.
3: gaat hij zeggen. Nou ja, als dat keiharde bewijs er is en je zegt, ah, Moskou zit erachter, dan moet je natuurlijk ook B gaan zeggen. Wat ga je dan tegen Moskou doen. En daarom denken wij dat Merz dat morgen of overmorgen gaat doen in dat schilderachtige plaatje. Want die tegenreactie die moet hij afstemmen met de EU-ministers.
0: Ja, ja, en als je het dan net over wat je tegen Moskou kan doen, dan gaat dat in eerste instantie, denk ik, over wat kan je voor Oekraïne doen? Gaat het daar ook nog over?
2: Ja, dan neem ik het maar weer even over van Kiesje.
0: Ja,
2: daar gaat het zeker
0: ja.
2: ook over bij de vergadering van de ministers van Defensie. Morgen zitten die met elkaar aan tafel in Wicklow. Die gaan elkaar aankijken natuurlijk met de vraag, hoeveel Patriot-raketten heb jij nog op de plank liggen om Oekraïne te helpen?
0: Dat zijn die luchtafweerraketten, hè?
2: Ja. ja, die dure Amerikaanse luchtafweersystemen. Er is een enorm tekort aan. En het leidt daartoe dat Oekraïnse steden onder vuur liggen van Russische raketten. Zelensky heeft er ook rekening sommen bij gemaakt en zegt van Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Oekraïne en de EU verdedigingsraketten kan maken. En de EU-landen die hebben al veel gegeven, maar staan ook voor de vraag nu, kunnen we nog meer geven zonder ons eigen luchtruim in gevaar te gaan brengen in theorie?
0: Ja, goed. Nou, over die oorlog zal het nog heel veel meer gaan het komende jaar, valt te vrezen. Maar waar gaat het nog meer over? Laten we even naar het Europese politieke jaar kijken. Wat verwachten jullie?
2: Ja, we dachten we willen het jaar een beetje starten op een speelse manier door een soort van looking at the faces in the crowd met je te spelen. We kijken naar namen, willen we met je doornemen. Het is een soort Amerikaanse aanpak als je een lastige vergadering binnenloopt. Op welke collega ga je letten? Of als je een feestje binnenloopt met wie wil je praten? Wie gaat de toon zetten?
0: Dus en met wie niet?
2: Namen willen we even door gaan nemen. Welke spelers moeten

0: over, die liggen mijlenver uit elkaar. En Rob Jette, die wordt een van de hoofdonderhandelaars natuurlijk over deze keiharde onderhandelingen. De komende maanden moet er een afspraak gaan komen over hoe hoog die begroting wordt. Er ligt een voorstel. Dat is veel meer dan de afgelopen 7 jaar. Nou, aan de ene kant kan je zeggen, er moet ook veel meer Europees gebeuren. Dus logisch dat die begroting hoger wordt. Maar dat vindt Nederland niet. En dus moet Jette alles op alles gaan zetten om namens Nederland en een aantal andere landen te strijden dat die begroting met honderden miljarden omlaag moet ten opzichte van het voorstel wat er nu ligt.
1: Ja, Kisha noemt dus Jette. Ja. Mag ik er een naam tegenover zetten? Want die zal toch ook rekening moeten houden met Ilko Heijnen, de minister van Financiën. Jette, die gooit het meer op de inhoud. Die wil een moderne begroting. Hè? Meer geld voor innovatie, voor migratiebeleid en minder voor landbouw. Meer voor de agenda van de toekomst. Maar Heijnen, die let op de centen. Dus deze twee mannen gaan namens Nederland ook die onderhandelingen voeren, maar eigenlijk ook wel mijn eigen insteek.
2: Oké. Nou, wie zien we nog meer in de crowd?
0: Nou, dan moet je zeker ook denken aan CDA-vicepremier Bart van der Brink van Migratie. Dat is altijd een hot topic, hè? De asielcijfers die dalen, zowel in Nederland als in de rest van Europa ook. Ja. Maar toch, de politie die blijven uitstralen dat ze alles op alles zetten om die aantallen nog verder naar beneden te krijgen. En in dat kader is van der Brink later deze week ook in Denemarken. Daar gaat hij met een aantal andere ministers over. Overleggen. Het zijn ministers die net als Nederland haast willen maken met wat dan terugkeerhubs heet. Dat zijn plekken buiten de Europese Unie waar afgewezen asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden. Dat zijn asielzoekers die niet teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen land. Dus dat wordt dan naar zo'n terugkeerhub. En we weten dat afgelopen week Nederlandse ambtenaren in Rwanda waren om te kijken naar de voorzieningen die ze daar hebben. En Rwanda is een van de landen die genoemd wordt als plek voor zo'n terugkeerhub. Denk dan verder ook aan landen als Oeganda, Oezbekistan en Kenia. Die zijn allemaal langsgekomen als plekken waar die hubs zouden kunnen komen. En Van der Brink die wil echt zijn best gaan doen om voor het einde van dit jaar met concrete plannen te komen.
1: Zullen we er nog eentje doen?
2: Zeker.
1: Tom Berendsen zou ik willen noemen. Die is ook namelijk hier in Dublin. Dus nog wel de moeite waard om te noemen. Zeker als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie. Want er wordt gesproken over versneld lidmaatschap voor landen zoals Oekraïne die lid zouden kunnen worden zonder alle bijbehorende rechten. Dus je wordt wel lid, maar je mag bijvoorbeeld geen vetorecht hebben of geen landbouwgeld incasseren. En langzamerhand groeien er dan een beetje in. De commissie die komt binnenkort met voorstellen. En ik denk dat we Tom Berendsen hier ook nog wel af en toe over zullen horen.
2: Oké, en hebben we dan de hele menigte gehad?
0: Nee, we moeten zeker nog ook even aan onze Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO aandacht besteden. Mark Rutte hebben we even niet gehoord, maar die had een hele drukke zomer, heb ik begrepen. Die is gewoon door blijven werken en die blijft het druk houden. De komende maanden zal duidelijk worden bijvoorbeeld waar de Amerikanen in Europa troepen terug willen gaan halen of hoe ze die willen gaan verplaatsen. Daarnaast moet hij blijven duwen op hoe de Europeanen die steeds meer verantwoordelijkheden over gaan nemen van de Amerikanen binnen de NAVO. De Amerikanen die willen die overdragen aan de Europeanen. Nou, en daarnaast moet Rutte ook nog steun voor Oekraïne overeind blijven te houden zonder diezelfde Amerikanen. Nou ja, de club moet ook bij elkaar blijven. Is ook niet altijd even makkelijk, hebben we afgelopen tijd gezien. Dus ja, die gaan we zeker veel horen ook.
2: Oké, nou begrijp ik, Chris, dat jij graag een gokje waagt. Je had wat weddenschappen afgesloten, hè?
1: Ja, zal ik maar meteen verklappen dat ik ze allemaal verlies. Nee, maar dan geef ik de hele clue weg. Maar inderdaad, we zijn een beetje het jaar in aan het kijken. En we kijken ook steeds wat gaat er gebeuren. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld ook de collega's gewaarschuwd. Pas op met boeken van je vakanties. Want ik had gehoord in diplomatieke kringen dat het een hele spannende zomer zou worden tussen Rusland en Oekraïne. Er zou wel eens gepraat kunnen gaan worden door die landen. En rond de NAVO-top in Ankara ging dat spelen. Nou, die weddenschap dat deze zomer het allemaal zou gaan gebeuren, die had ik in ieder geval alvast verloren.
0: Ja, van mij. En dan ga ik niet de hele tijd zeggen, Chris, je moet gewoon naar mij luisteren. Maar ik wil wel zeggen dat Chris, jij bent altijd gewoon zo ontzettend optimistisch dat je daar een beetje door laat meeslepen. Dat vind ik ook een hele goede eigenschap van jou. Maar je moet ook bijvoorbeeld eens naar IJsland kijken. Daar was je ook heel optimistisch over dat land bij de EU zou willen horen. Maar

0: Ook dat liep niet goed voor jouw inzet af.
1: Nee, ja. Ik had gedacht dat gezien de dreiging van Trump en zijn belangstelling voor het Noordpoolgebied IJsland wel zou denken, laten we bij de EU gaan horen. Maar nee, deze weddenschap is dus ook niet slim om daarbij je kaarten op pro-Europese partijen te zetten.
0: Nee, maar dan wil ik zeggen, we hebben nog een weddenschap lopen. Bijvoorbeeld over de vraag, gaan de 27 EU-landen het voor december dit jaar eens worden over de begroting, waar we het net over hadden, van de EU voor de komende 7 jaar, zoals heel veel leiders willen. Hmm. Wat is jouw inzet?
2: Mijn inzet?
1: Ik zou hem heel makkelijk naar jou, Chris, kunnen doorpassen. Wat zou je denken?
2: Absoluut niet. Nee.
0: Denk ik dus ook.
2: De begroting gaat pas op 2028 in, dus ze gaan tot het allerlaatste moment door onderhandelen om er zoveel mogelijk aan
0: te trekken. Helemaal eens.
1: Zo zijn er nog wat weddenschapjes te voeren. Bijvoorbeeld ook over de verkiezingen in Frankrijk. Die worden heel bepalend voor de Europese Unie. Gaat Marine Le Pen winnen of niet? Daar zouden we ook nog weddenschap op in kunnen zetten. Maar beter kunnen we gewoon de politiek volgen. Dan hebben we beter een kans op het echte verhaal, denk ik.
2: En dat gaan we hier weer wekelijks doen, in ieder geval. Wat Brussel betreft. Dank jullie wel, Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Vanuit Dublin. En weer achter de microfoons Bertolf en zijn mensen. Wat gaan jullie spelen?
3: Still Have You.
4: One, two, three.

0: Still Have You van Blue Finger Volume 2, dat dus op 13 september in Zwolle gepresenteerd wordt in Hedden. Gaat daar allen heen. Dank jullie zeer, Bertolf. Tot slot van dit oog, de Lockheed-affaire. Deze maand 50 jaar geleden barstte de bom die het Koningshuis en kabinet Den Uyl in een zware crisis bracht. Den Uyl sprak op 27 augustus de Tweede Kamer toe.
1: Dat zijn de koninklijke hoogheid in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten.
0: Ja, in het jaar dat het met het oog op morgen 50 jaar bestaat, kijken we met extra belangstelling naar de grote nieuwsgebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond dus die Lockheed-affaire, die draaide om prins Bernard die steekpenningen zou hebben aangenomen zodat Nederland vliegtuigen van Lockheed zou aanschaffen. Een kwestie waarvan, volgens de gast die u nu gaat horen, de onderste steen nog altijd niet boven is. Goedenavond, historicus Gerard Aalders.
2: Goedenavond.
0: Je schreef meerdere boeken over prins Bernard, onder meer over dat Lockheed-schandaal. Help ons nog even, vooral de jongere luisteraars. Wat zou prins Bernard hebben gedaan?
2: Hij had zich corrupt getoond. Er zijn drie gevallen van hem bekend dat hij geld heeft aangenomen. Het eerste was een Jetstar, dat was een vliegtuig van Lockheed, wat hem werd aangeboden. En dat heeft hij toen afgewezen, want het vliegtuig zou geregistreerd moeten worden. En er kwam natuurlijk uit dat hij dat had aangenomen en een beetje corrupt was. Dus hij prefereerde toen $1 miljoen op een Zwitserse bank, geheime Zwitserse bankrekening. Dus hij wist precies de weg hoe die dat moest, hoe die daarmee moest omgaan. Mm. Dan is er het tweede gevalletje van Victor Baren, heette dat.
0: Ja, dat is een schuilnaam, ja.
2: Ja, dat was een schuilnaam. Dat heeft hij trouwens ook altijd ontkend. Dat ging om $100.000 smeergeld. En dan was er nog een derde geval. En daar is, dat hoorden we net Den Uyl over, daar is hij ook op gepakt. Hij had zich met een brief, hij had twee brieven geschreven naar Lockheed. Waarin hij tussen de $4 en $6 miljoen vraagt voor zijn bemiddeling. En de commissie van drie die de zaak heeft onderzocht, die ontdekte die brieven, handgeschreven van Bernard. En die hielden ze voor zijn neus. En toen zei hij, goh, ja, het is dat u ze laat zien, man. Ik kan het me niet herinneren. Het was een jaartje geleden dat hij ze geschreven had. En toen had hij dus, hij had laten zien dat hij
0: gevoelig was voor beïnvloeding, zoals Den Uyl dat formuleerde. Ja, je noemt nu twee concrete zaken waarin hij geld aangenomen zou hebben. En dan die zaak waar Den Uyl het over had, waarin hij zich gevoelig toonde. Want die eerste twee zaken, die zijn nooit in Nederland bewezen, hè?
2: Hij heeft ontkend dat hij dat gedaan heeft. En toen dacht de commissie van drie, de commissie Donder, die dacht van ja, het is toch de man van de koningin. En als hij zegt dat hij dat niet gedaan heeft, dan moeten we dat maar accepteren. En ja, met als gevolg dus dat het laatste geval van die handgeschreven brieven, dat was dan wel te bewijzen. Ja. Daar hadden ze. Maar dat was ook het mooie natuurlijk. Want hij had zich ontvankelijk getoond.
0: Ja.
2: Maar hij had geen geld aangenomen. Dus hij was nog niet echt betrapt met de hand in de shampoo.
0: In de snoeppot. Nee, nee. Maar dat had natuurlijk ook te maken met die positie van het kabinet Den Uyl en de Partij van de Arbeid, die het Koningshuis wilde beschermen. Hè? Waarom eigenlijk?
2: Nou, het is vaak een electorale kwestie. Kijk, het Koningshuis was, en zeker toen, ontzettend populair. Dus als je maatregelen ging nemen tegen het Koningshuis, en zeker tegen een populair iemand als Bernard, dat is electoraal levensgevaarlijk. Dan word je bij de volgende verkiezingen afgestraft. Dus Den Uyl die had dag kunnen zeggen naar de politiek en de PvdA even goed. Dus daar had hij geen zin in.
0: Nee.
2: Dus hij heeft alles gedaan om het Koningshuis uit de wind te houden. En nou ja, dat is hem gelukt.
0: Ja, terwijl toch, want de hele zaak kwam aan het rollen door een commissie Church in de Verenigde Staten. Een commissie van het congres waar de topman van Lockheed moest getuigen. En die was heel duidelijk over wat Bernard had gedaan.
3: You gave the money because you expected a certain favorable consideration.
4: Yes, sir.
3: In connection with possible sale of Lockheed aircraft to the Dutch government. Yes, sir.
0: Ja, hij zegt hier gewoon, ik heb geld gegeven om te zorgen dat de Nederlandse overheid vliegtuigen kocht. Is er nou nog een kans dat ooit echt boven water komt dat Bernard dat geld ontvangen heeft?
2: Heel misschien in 2050, hoewel ik dat ook niet verwacht. Maar er zijn nog steeds stukken over Lockheed van de commissie Donner. Die liggen wel op het Nationaal Archief in Den Haag. Maar die zijn tot 2050, dus nog 25 jaar, zijn ze gesloten. En dat gaat vooral over financiële transacties van Bernard. Over zijn doen en laten in de jaren 52 tot 76. Dus ongeveer de tijd dat de Lockheed affaire speelde. Dus er zou iets in kunnen zitten. En ja, god, als de Zwitserse banken hun geheimen gaan prijsgeven, dan zou je dat miljoen eventueel ook nog kunnen zien.
0: Ja.
2: Maar Bernard heeft later wel gezegd van, ja, inderdaad, ik heb een miljoen, dat heb ik gekregen, maar dat was niet voor mezelf, dat was voor het Wereld Natuurfonds.
0: Oh, ja.
2: En ja, goed, maar corruptie is natuurlijk corruptie, of je dat weggeeft of niet. En later heeft hij nog allerlei andere varianten daarop verzonnen, dus nou ja, je komt met hem alle kanten uit.
0: Ja, hij kreeg wel straf, zou je kunnen zeggen. Hij moest zijn militaire titels opgeven, functie inspecteur-generaal van de krijgsmacht. En hij mocht geen militaire uniform meer dragen, maar dat was ook niet echt iets waar hij zich veel van aantrok, begreep ik.
2: Nee, het was ook geen bevel of een opdracht, maar het was een dringend verzoek om dat niet meer te doen. En dat heeft hij 2 jaar volgehouden. En toen is hij op een of andere begrafenis, vond hij toch meer gepast om in uniform te verschijnen. Dus dat deed hij dan.
0: Ja, en heb jij Bernard er zelf eigenlijk wel eens over gesproken?
2: Nou, niet over dit geval, maar hij heeft me vanaf zijn sterfbed, een week voordat hij overleed, heeft hij me gebeld.
0: Oh.
2: Om te zeggen dat alles, want ik heb destijds ook dat lidmaatschap van de NSDAP, van de Duitse Natie.
0: Ja, die lidmaatschapskaart, dat heb je ook onthuld.
2: Ja. En dat was al in 1995 en daar was hij woedend over. Dus vandaar dat hij even zijn gram ging halen vanaf zijn sterfbed. En nou, ik ging er meteen fors tegen in. Maar toen zei hij van, nee meneer Alders, ik bel u. Ik betaal dit gesprek. U luistert naar mij.
0: Nou, ja, okay.
2: Dat was het dus.
0: Ja, en waar moest je naar luisteren? Wat was het verhaal?
2: Nou ja, het was net een Agent Orange was uitgekomen, een stripboek over zijn leven. En daarin had hij gelezen dat hij soms zijn lidmaatschapsgeld niet had betaald. Dus hij zei van, ik heb niet betaald. Ik zei, ja, u hebt een paar keer wel betaald en misschien 1 of 2 keer niet. En nou, toen greep hij in en toen dus met dat verhaal van, ik bel
0: betaal.
2: U en je moet je mond houden.
0: Goed. Nou, heel hartelijk bedankt Gerard Alders voor dit licht op de Lockheed-affaire. En dit was ook het oog voor vandaag. Dat wil zeggen, Bertolf is er nog met zijn mensen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
3: Het is gewoon een agenda, maar dan in volledige R&B-stijl met Lil' Kim, Mariah Carey. Ik kan niet zo nog dat zoveel foto's nog waren.
4: Nee?
3: Nee.
2: Haar moeder is al jaren uit beeld.
3: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
2: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
3: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het niet was.
2: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van.

0: zijn voor een mooiere wereld.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.